0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Een zeer goedemorgen, het is 6 uur nieuws, krijg je van Thomas.
3: Goedemorgen.
4: Nog een klein kwartier en het is zover, het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
4: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering trouwens is het nog wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0 nadat het ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt de Europa League trouwens geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor liever naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar de wedstrijd draait dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek dan op de Diamond League. In Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. En op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95ste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
2: Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment dus minder dan 5 minuten.
6: Music. Robbe Petitjean.
2: Allee, kom, als je dit hoort, ga even buiten kijken. De maansverduistering is keihard bezig. En laat weten wat je ziet, want ik zie binnen geen hol.

0: 8:08. Lieve vrienden, goedemorgen.
1: Het is vrijdag 28 augustus.
0: De laatste vrijdag van de zomer. Hè. Het gaat sneller, zo'n zomer. Gisteren is Netflix even gecrashed. Dat kwam helemaal door GTA 6. Exclusief op Netflix verscheen er een soort sneak preview. 20 minuten lang kon je al eens zien hoe dat spel er dan uitziet. En er waren zoveel mensen die daar tegelijkertijd op geklikt hebben dat Netflix dat niet kon tonen. Bij heel veel mensen wereldwijd een foutmelding. Het was redelijk snel gefixt, maar blijkbaar wel wat frustrerend. Ondertussen staat het ook op YouTube, die beelden van GTA 6. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben geen gamer, maar het ziet er wel zalig uit. En de maaneclips, die is op dit eigenste moment bezig. Het is nu 6:09. En over een paar minuten, 15:15... bereikt die maaneclips zijn hoogtepunt. 93% van de maan bedekt. Een paar mooie foto's binnengekregen via de Q-app, want het ziet er wel zot uit, hè? Ik heb ook een paar mensen die zeggen,

Ik zie alleen wolken. Onder andere Victor zegt dat, amai, mooi, ik zie niks. En ook Anne uit Antwerpen ziet geen hol, zegt ze, door de wolken. Maar hij die uit Kortemaak, die stuurt echt iets door. Je ziet echt zo de maan als een soort bol. Ja, ik kan het niet uitleggen. Ga naar buiten. Ga zelf eens kijken. Naar het westen moet je kijken. En hoe je dat doet, kan ik jou ook niet uitleggen. Dan moet je even opzoeken. Het is vrijdag, de laatste van de vakantie. Ook mijn laatste, want maandag zijn Maarten en Dorthee terug. Zing.

0: Ja, Therese, maar een pommelien thuis. Dorien van de redactie die komt hier net heel enthousiast het gebouw binnengerend. Die is net gaan kijken naar die maansverduistering. Ik denk blijkbaar echt de moeite. Ja, ik zit hier. 28 augustus vandaag, even beginnen met een duik in de geschiedenis. Er is iemand jarig vandaag. Shania Twain. Die wordt 61. Ook gebeurt op 28 augustus in de geschiedenis. Het einde van het huwelijk tussen Prins Charles en Prinses Diana. Maar de vraag is, wanneer? Was dat vroeger of later dan de geboorte van Shania Twain uit 1965? Laat maar weten. Wat denk jij?
1: Dit is deze week.

0: die topschijf deze week. Ik ga toch even stiekem heel snel kijken naar die maan. Ben direct terug.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoopman!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
11: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
12: Oh, schat, kijk, die afwerking.
13: Oh, en dat is hier zo stil.
12: Oh, voel eens, het tocht niet meer.
13: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
11: Oh. Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je O zegt.
14: Oh, Quadro.
15: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
16: IKEA-tip van de week.
17: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
16: Voorwaarden op ikea.be.
19: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
20: Wat? 150 baht?
19: Schatje, dat is 4 euro.
20: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
19: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
21: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
22: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
23: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
22: Hoe praat jij nu?
23: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
22: En vind je vrouw dat niet lastig?
23: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
24: Mobile Vikings.
25: Play it smart.
26: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
27: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
28: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: 66-jarig vandaag. Hè. Shania Twain. And that don't impress me much. Wat op mij wel indruk gemaakt heeft, is die maansverduistering. Ik ben toch stiekem even gaan kijken. Net op tijd terug in de studio binnengewandeld. Michel uit Gerardsbergen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Trouwbal.
0: Jij hebt zicht op de maan, hè, op dit moment.
1: Ja, ik heb ze gezien.
0: En?
1: Ik heb ze gezien. Een stukje iets anders, hè. De zonsverduistering.
0: Dat is een keer een ander begin van je ochtend, hè, Michel?
1: Ja, de zonsverduistering heb ik niet gezien vanuit Tunesië. Nu de maan wel een keer.
0: Maar zal ik je vertellen, ik vond dit mooier. Ik heb die zonsverduistering gezien, daar kon je niet eens naar kijken. Je had zo'n stom beeldje nodig, dit gewoon met een blote oog. Hier was niks rond te doen, hè, in de pers, in de media, rond die maansverduistering. En uiteindelijk is het even indrukwekkend, of misschien wel zotter.
2: Dag op dag.
0: Michel, 28 augustus, vandaag de laatste vrijdag van de zomer. Dag op dag werd Shania Twain geboren. Die is jarig vandaag geworden, ze net. Hè. Nu ook op 28 augustus in de geschiedenis was er de scheiding van Prins Charles en Prinses Diana. Nu, de vraag is, was dat vroeger of later dan de geboorte van Shania Twain uit 1965? Dat is jouw vraag.
1: Dat was later.
0: Dat is absoluut juist. Die zijn gescheiden in 1996. Tweede opgave. Dag op dag, op 28 augustus, gaf Martin Luther King een heel beroemde speech. Hè. Zijn beroemde I Have a Dream speech tijdens een burgerrechtendemonstratie in Washington, D.C. Die speech ken jij, dat is van I Have a Dream. Nu, de vraag is, was dat vroeger of later dan de scheiding van Prins Charles en Prinses Diana uit 1996?
1: Ik denk dat dat vroeger was.
0: Dat was zeer zeker vroeger, 1963. En dan je laatste opgave, nog een jarige. Want dag op dag werd Florence Welch geboren. Die kan je ook gewoon kennen als Florence van Florence and the Machine. Hè. Was dat vroeger of later dan die I Have a Dream speech van Martin Luther King? Nu moet je goed oppassen, hè, want je gaat misschien iemand beledigen.
1: Ik denk later.
0: Dat is ook juist, Michel. Een prachtige 3-op-3, 1986, toen is ze geboren. Wat ga je doen vandaag? Wordt het een leuke dag?
1: Ik kom juist van mijn nacht af, van de nachtwerk. Dus ja, nu naar huis en een fris douche pakken en een bedje nu.
0: Ah wel, geniet ervan.

0: Onze goede vriend Barry, Yesterday, Today, Tomorrow.
1: Yesterday, Today, Tomorrow.
0: 9 weken lang ben ik bijzonder graag, maar ook bijzonder vroeg opgestaan. En vanochtend, zo iets na 4, heb ik het voor een allerlaatste keer gedaan. Maar maandag zijn ze helemaal terug. En om blijkbaar al eens te oefenen, staan ze hier ook gewoon. Goedemorgen Maarten en Dorothee.
2: Hey.
3: Dag Robbe.
0: Het is nog maar vrijdag, hè?
2: Maar even in het ritme komen, hè?
0: Toch?
3: Ja. Maar gewoon al een beetje, ja, al eens denken wat we maandag gaan doen en zo.
0: Voilà.
3: Ja?
0: Want jullie zijn terug, hè, maandag. Eindelijk.
3: Ja.
0: Toch, maar ja, 9 weken.
3: Ik voel dat het een verlossing is voor u. Eindelijk.
0: Ja, toch wel. Ik ben heel moe. Maar hoe gaat het met jullie?
3: Goed.
2: Uitgerust.
3: Uitgerust.
0: Ja, ik zie het.
3: Ja. Maar jij ziet er ook eigenlijk fris uit. Ja?
0: Dus... Dat lijkt maar zo.
3: Ah ja, oké.
0: Dat is artificieel.
2: Zo'n 9-to-5 werken kan een mens ook wel moe van worden. Zo files en zo. Dus ik vind vroeg opstaan toch ook wel iets hebben.
0: Het heeft iets, het heeft iets. Ik heb het deze zomer ontdekt. Er is iets bijzonder aan zo dit uur. De zon is nu aan het opkomen.
2: Heerlijk.
0: Het is heel mooi ook. Ja. Nu, de Q-luisteraar, die heeft een hele zomer lang nummers toegevoegd.
4: De Big Five van de zomer.
0: Om dan vandaag, op vrijdag, tot de 5 beste zomerplaten ooit te komen. 1 plaat toevoegen is ook 1 plaat verwijderen. Er kunnen er maar 5 in. Zien jullie dat zitten om die laatste plaat van de zomer zo meteen toe te voegen?
3: Vind ik wel een...
0: Wel samen.
3: Serieuze... nog meer druk.
0: Ja, ik weet het.
3: Ja.
0: Het test voor volgende week, je gaat overheen moeten
2: komen. Ik ga ze gewoon gelijk geven, want anders...
3: Nee, ik ging u gewoon laten kiezen.
0: Nu jullie er toch zijn, door dat hij de doordenker van vandaag kunnen we live doen ook, hè?
3: Ja, zeker.
0: Dat gaan we zo meteen doen, die doordenker, na het nieuws van Thomas. Thomas, jij bent ook even naar buiten gekeken daarnet voor die maansverduisteringen.
5: Ja, ik vind dat eigenlijk wel cool. Dat is zo het kleine jongetje in mij dat dan boven komt en dat alles van de wetenschap en zo ineens heel spectaculair vindt, is het trouwens ook. Maar voor wie het niet gezien heeft, je moet je voorstellen dat de maan een klok is en dat enkel het randje van het eerste kwartier nog licht geeft. Maar echt, ja, heel fel en de rest ging gewoon eigenlijk op in de lucht. Zag je niet meer door de wolken. Leek het zelfs soms of het volledig in de schaduw gehuld was. Maar dat is dus niet het geval. 93% op het hoogtepunt. Dus de aarde die schoof tussen de zon en de maan. En zo kwam de schaduw van de aarde dus op de maan. Bon, zwart. Op zo'n moment dan voel ik mij zelfs met mijn 1,94 meter best heel klein. En het was tof. We stonden met een paar collega's zo samen. En ik zou bijna vergeten dat er ook nog gevoetbald is gisteravond. Anderlecht won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Speelt de Europa League. Ook Union speelt daar trouwens. STVV verloor dan weer met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus. En zakt zo naar de groepsfase van de Conference League. En ook Conference League voor A-Gent. Dat klopte het Schotse Hibernian met 2-3. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. En temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: En op dit moment nog geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.
6: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
0: En al voor 1 keer live op vrijdag staat gewoon naast mij Dorothee, doe maar.
3: Gelukkig heb je altijd gelijk als je liever... Wacht, hè. Geluk hebt dan gelijk. Oei. Gelukkig heb je altijd gelijk als je liever geluk hebt dan gelijk.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: half zeven gepasseerd, meteor en nooduitgang. Al een hele zomer zoek ik niet naar de nooduitgang, maar naar de vijf ultieme zomerplaten in de Big Five van de zomer. Samengesteld en ook keihard aangepast door jou. Nu dat allerlaatste nummer ga ik gewoon laten toevoegen door de tandem van de ochtend bij Q. Vanaf maandag, sorry, zijn ze terug. Maarten, Dorothee, hallo.
1: De Big Five van de zomer.
0: Even de microfoontjes aanzetten. Maarten, Dorothee, hallo.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Hebben jullie al gediscussieerd? Het was eerst zo van, ik ga Dorothee gewoon laten kiezen, ik ga volgen.
3: We komen er wel uit.
0: Op dit moment ziet de lijst er als volgt uit. Summer Jam. De Danza Kuduro. Een nummer dat ik niet kan uitspreken, namelijk Siantes de Hubiera Conocido.
3: Siantes de Hubiera Conocido.
2: Ach, si, guacamole.
0: Prachtig.
3: Si, Siantes de Hubiera Conocido.
0: Edge of Desire. En Play the Life, oftewel de Bongo Song. Welk nummer moet er zeker wel in de lijst blijven?
3: Mijn homeboy DJ Frank. Dat is de held van Schoten. Summer Jam. Ja, Summer Jam is ultiem.
0: Het enige Belgische nummer, hè?
3: Maar natuurlijk, ja, een beetje chauvinisme. Nee, Summer Jam moet er zeker bij.
2: En als we het dan hebben over de beste vijf zomerplaten aller tijden, snap ik wel. Summer Jam.
3: Voilà.
2: Dus die al. En pak dan Edge of Desire, Jonas Blue.
3: Ja, oké. Okay.
2: Ja, vind ik ook wel tof.
3: Heel sfeervol, hè, deze zomer.
0: Hit van de zomer.
3: Ja, ja.
0: Kom er zo meteen aan. En dan hebben jullie nog heel even om te overleggen welk nummer er moet verdwijnen.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
6: Ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
7: Ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, schilderen
5: en
6: zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft, dat wisten we niet.
5: Dat weet het nu.
7: Naar Gamma.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
11: Komaan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
12: Zaak.
11: Zaak?
12: Chocoladezaak, slimmetje. Matinetjes.
11: Oh, wauw, van Zaak.
10: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
13: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
15: Van Haren, Van Haren.
16: Omdat we van schoenen houden.
17: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
18: Natuurlijk, Danne.
19: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
20: Wienerberger.
19: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
0: Lieve vrienden, dit zijn ze dan. De vijf ultieme zomerplaten. De Big Five van de zomer. Door jou gekozen. Door jou een hele zomer lang aangepast. 9 lange weken. En beginnen doen we met Summer Jam.
21: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Get on the floor, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: een van de hits van deze zomer, hè? Edge of Desire. Aan de Big Five toegevoegd door de luisteraar Dimitri gisteren nog. Het is de laatste vrijdag van de zomer. Je hoort ze alle vijf. Moest ik wel doen, toch?
1: De Big Five van de zomer.
0: Edge of Desire is dus gepasseerd. En je hoort de vijf ultieme zomerplaten door jou gekozen. Summer Jam is ook al gepasseerd, hè, toegevoegd aan de lijst door Kira, Maarten en Dorothee. Die hoor je vanaf maandag terug. Maar die zijn hier al, om een of andere reden. Hallo.
2: Om een of andere reden. Dat is precies of we zijn hier binnengeramd. Zijn we niet welkom?
0: Jawel, jawel, maar ik was verrast.
3: Dat is hier ons programma.
2: Ja, ja, ik ben blij dat je nog zit, vriend.
0: Het is nog één dag. Ben blij dat jullie hier zijn. Zijn jullie eruit geraakt? Welk nummer moet er in de lijst worden toegevoegd?
3: We zullen zien of we er maandag zijn of jij nog moet komen, Robben. Want dat kan hier fout aflopen. Nee, wat nemen we, Maarten? Wat is echt zo de zomer plaat?
2: Wacht, hè. Dus nu welke we erbij nemen. Hè? We bijsteken.
3: Wij drie. Ja.
2: Dan doen we er ook nog één uithalen. Oké. Okay. Ik vind dat we Die Die moeten pakken van Shakira. Ik zo ultiem met WK-vibes dit jaar en zo.
3: Ja, dat volg ik wel.
2: Dat is toch echt. En
3: dat is goed.
2: Toch wat Spaans in. Ik vind dat zo leuk. Dus ja, ik vind dat wel echt bij die Big Five.
3: Ja, en ik heb deze zomer ook ontdekt dat hij eigenlijk in verschillende talen let's go zegt. Dus die, die, na, na. Allee, let's go. Dat had ik keilang niet door.
0: Dat heb ik nu pas door.
3: Hey, goed, dus echt luisteren. Dus in verschillende talen zegt ze eigenlijk... allee, let's go.
2: En ze zingt ook heel veel voetballers, hè?
4: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano
2: Ronaldo,
3: echt?
2: Ja, tuurlijk.
0: Bekend, de deel van
3: Ik wist andere dingen.
0: We moeten ook afscheid nemen van de plaat. Er moet de plaat uit.
2: Ah. Weet je, moet ik het weer zeggen? Ik vind, maar je mocht mij tegenspreken door, ik vind Safri Duo... Dat overstijgt de zomer. Dat is gewoon een mega foute hit.
3: Die kan gewoon in de Big Five of all time.
0: Of straks in het foute uur, ja.
2: Ja, voilà, hij hoeft niet in de Big Five van de zomer.
0: Oké. Okay.
2: Maar ja, goed, dat is mijn mening, hè. Voor wat het waard is. Je vraagt het, hè.
0: Ik heb gevraagd. Ik zie dat iemand ook gewoon keihard akkoord gaat. Safri Duo, weg. Maarten en Dorothee, maandag staan jullie hier terug.
3: Ja,
2: met veel plezier.
3: Heel graag.
0: Kijk er nu al naar uit. Vanaf maandag meer info over die zotte IKEA-actie bij Elke Beller Wint. En de Big Five van de zomer, die is bij deze compleet. We gaan nu verder met Carol G en...
5: Si antes te hubiera conocido. Si antes te hubiera conocido.
6: Si antes te hubiera conocido.
7: Si antes te hubiera conocido.

0: altijd leuk als artiesten hun eigen naam roepen in muziek. Lucenzo! De Danza Kuduro. In de Big Five van de zomer.
1: De Big Five van de zomer.
0: De vijf beste zomernummers ooit, volgens jou, de Q-luisteraar, een hele zomer lang samen naar op zoek gegaan. Hè? Summer Jam is al gepasseerd, want je hoort ze nu alle vijf. Het is definitief. Carol G is gepasseerd. Ook Edge of Desire, net nog de Danza Kuduro. Maandag dan zijn Maarten en Dorothee terug. Maar we gaan er nog eentje draaien. Hè? Victor, goedemorgen. Victor uit Bocholt.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een hele zomer lang heb jij mij lastig gevallen, Victor.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Wat heb jij een hele zomer lang gestuurd in de Q-app?
2: Dat ik graag de kabouterdans in de Top 5 wil hebben.
0: Maar waarom?
2: Omdat dat toch van jong en oud iedereen mee kan zingen en dansen.
0: Maar vind je dat echt?
2: Ja, ik vind dat echt, ja.
0: En zet je dat dan vaak op thuis?
2: Nee, eigenlijk helemaal nooit.
0: Ja, oef. Victor, ik heb een hele zomer lang ook gezegd dat ik erover ging nadenken, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ik heb daar heel veel over nagedacht, mijn beste.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik heb u, Maarten en Dorothee, die zijn net de studio buitengehaald. Ik heb u beloofd dat zij het laatste nummer mochten toevoegen.
2: Dat klopt.
0: En dat is Die Die.
2: Ik vind dat ook goed.
0: Ah, vind je dat ook goed?
2: Zullen we de kabouterdans is toch wel beter.
0: Ja, ik weet het, maar... Zullen we de kabouterdans volgende zomer eens proberen toevoegen in de Big Five van de zomer? Want deze zomer...
2: Dat komt helemaal nodig.
0: Zit er zo wat op. Is het echt? Ah, goed. Ik ben niet kwaad, hè?
2: Nee, we gaan het gewoon volgend jaar opnieuw proberen.
0: Allee, het is goed. Zal ik eens zijn, Victor.
2: Hey, fijne dag, Nick.
0: Joe, dit is Die Die. Hey.

0: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Goedemorgen, 7 uur nieuws krijg je van Thomas.
2: Goedemorgen. De dodental in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten, dat is nog onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, anderen gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn trouwens ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt en die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
2: Wie nu nog hoopt om iets van de maansverduistering te zien, is eraan voor de moeite te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League voetbal. Het won met 3-0 van het Kazachse Kaidat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Koosmans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen. Maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
2: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook A-Gent in actie komen dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En er is een datum voor de volgende Ros-Beijaard-omgang. 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 Heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros-Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperatuur gaat niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
1: Ik vind het wel goed, Thomas, dat jij zegt wie de maansverduistering niet gezien heeft, te laat.
2: Ja, toch. We zijn nu al heel de ochtend over aan het toeteren en nu zit zo afgesloten van next.
1: Het was mooi, hè?
2: Het was prachtig.
1: Laat wel eerlijk, het was mooier dan de zonsverduistering.
2: Ja, ik ben team Robben daarin, ja, absoluut.
1: Je hebt iets gemist. Pech. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, trouwens. Robbe Petitje. De laatste vrijdag van de zomervakantie, lieve vrienden. Doe er iets prachtig mee. Echt waar. We knallen hem op gang met Ed Sheeran en zijn vriend Martin Garrix.

0: Martin Garrix. I love this feeling. En zijn goede buddy Ed Sheeran. Repeat it. 9 over 7.
1: Het is vrijdag 28 augustus.
0: Bijna 1 september, hè. Maar stel nu, dat jouw school met 0 leerlingen aan het nieuwe schooljaar zou moeten starten. Je zou denken, goeie grap, maar in Diksmuiden, West-Vlaanderen, is dat echt aan de hand. Deze ochtend lees ik in het laatste nieuws dat basisschool Weiland in Diksmuiden start zonder leerlingen. De school gaat officieel gewoon open, maar niemand heeft zich ingeschreven. Dus als je nog een school zoekt, omdat het bij jou echt vol zet is, dat bestaat hè, van die gebieden, hè, zo steden waar keiveel kinderen naar dezelfde school willen gaan. In Diksmuiden is plaats. Wie zijn kind nog naar Weiland kan sturen, die kan dat nog altijd. Ze staan nog altijd open voor inschrijvingen. Kans is groot wel.

dat je kindje dan helemaal alleen in de klas zit. En er is nieuws, goed nieuws, over een katje. Katje Kasper, die raakte vorige maand vermist in Gent. En die is nu teruggevonden, maar niet in Gent, maar op 45 kilometer van zijn huisje in Assen. Ik ben niet zo'n kattenmens, maar ik weet één ding. En dat is dat die dat niet kunnen. Een kat kan toch geen 45 kilometer zelfstandig stappen? Ofwel dan. Of niet, ik weet het niet. Volgens mij is die meegenomen met een auto. Assen, Gent, E40. Ik vind het een vaag verhaal. Och, arme die poes. Het einde van de zomervakantie trouwens. Het komt heel dichtbij nu. 31 augustus is niet alleen de laatste vakantiedag, maar ook de laatste dag dat jij kan stemmen op jouw favoriete content creator. Dus als je veel op de Instagrams en de TikToks en zo zit, kom je ze misschien wel tegen, hè. De influencers. Die hebben hun eigen awards, de Bizou Awards. En die komen terug voor de derde keer op rij. Mocht jij er nog niet van hebben gehoord, dan moet je eens gaan kijken op bizouawards.be. Kan je eens checken op wie je allemaal kan stemmen. Bizouawards.be tot 31 augustus. Je krijgt een dikke bizou van mij, maar vooral van Amy Winehouse op jouw vrijdagochtend. Valerie, die geeft ook een kusje. Hallo.

Amy Winehouse en Valerie. De Bizou Awards komen dus terug, de Influencer Awards. Amy Winehouse, dat zou in haar tijd niet echt een goede influencer geweest zijn, denk ik. Eerder een soort bad influencer. Over die Bizou Awards, ik heb gezien dat de Mooties genomineerd zijn. Stem daarop, hè. Dat is geen suggestie, ik verplicht je echt. Het is niet van willen, maar van Mooty. Sorry. Chris Cross Amsterdam is dit. My oh my, 7:15.

0: toch, die mayo mayo.
1: Ze salavi, baby.
0: 32. 32 dozen.
2: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: 32 dozen ijs. Dat is de buit van het experiment van gisteren. 32 dozen, met in elke doos 6 magnumskus. Dat wil zeggen, 192 ijsjes. Die zitten in onze Q-vriezer. En daar kan je wel iets zot mee doen, hè, met 192 ijsjes. Je kan die allemaal zelf opvreten. Je kan die verdubbelen en doorgeven aan een andere luisteraar. Of je kan ze voor jezelf nemen en uitdelen aan al wie je graag ziet. Laat maar weten wat jij ermee zou doen.
3: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
6: VTM, kleurt je dag.
7: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
6: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals, de reunie, live in de Afwasdoom. En bij VTM 2, Tom Cruise in topvorm in Mission Impossible Fallout. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: net denken, zo end of the world, zo de Maya's vroeger. Een zonsverduistering en dan zo twee weken later een maansverduistering. Die zouden nu toch denken, het is gedaan, het is gedaan. Dat was mooi daarnet. 22 over 7 al.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Er zitten 32 dozen met ijs in onze Q-vriezer. En die moeten echt weg, want het zijn er te veel. Mijn lunch past daar niet meer bij. Anne uit Beersen.
2: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. 32 dozen ijs, 192 ijsjes. Dat is serieus de moeite, hè. Dat zijn er eigenlijk gewoon te veel aan. Daar moeten we eerlijk mee zijn. Maar wat ga je doen? Want de keuze is volledig aan jou. Ga je ze nemen of ga je ze verdubbelen voor de volgende luisteraar?
2: Goh, Rob, het is jouw laatste dag, denk ik, in de show. Dus ja? Ik denk dat ik ze ga nemen.
0: Ga je ze nemen?
2: Ja.
0: Ze zijn van jou. Al uit Beersen, proficiat. Een grote honger precies daar, zeg.
2: Ja, ik heb net gegeten, ja. maar ik ga ze niet voor mezelf houden.
0: Okay.
2: Ik ga ze schenken aan de twee woonzorgcentra waar mijn beide grootouders verblijven.
0: Oké. Ja, dit was een warme zomer voor hen, hè?
2: Jawel. En mijn grootmoeder zit daar nog maar sinds april. Mm-hmm. Dus die heeft intussen wel helemaal haar draai gevonden. Dus ik denk dat dat een heel fijn extraatje is, zowel voor mijn grootmoeder als grootvader. Dat ze dat met het hele personeel daar ook kunnen opeten.
0: Amai, die twee, dat worden de helden van het woonzorgcentrum, aan.
2: Ja, misschien wel. Ja.
0: Ik denk het wel. Iedereen gaat kei blij zijn. Oh. Voor het personeel ook, hè. Die verdienen wel eens iets, hè.
2: Jawel. Die doen elke dag heel hard hun best om al die mensen hele fijne dagen te laten hebben. Dus die mogen inderdaad in de bloemetjes worden gezet.
0: Am, 192 ijsjes, is dat genoeg?
2: Vermoed van wel, jawel.
0: Ja, dat is waarschijnlijk zelfs genoeg dat sommige mensen er al eens twee kunnen nemen.
2: Ja. Of ik ga misschien zelfs dat ook eens op bezoek als ze zich gaan opeten.
0: Dat
2: jawel.
0: Wou ik net zeggen. Jij neemt er twee. En je oma en opa die neemt er ook gewoon twee, hè? Toch?
2: Ja,
0: en
2: jawel,
0: de rest één ijsje.
2: Ja.
0: Dat is de verdeling. Anne, je bent de ideale persoon om die ijsjes te komen nemen. Geniet ervan, hè.
2: Dank je wel.
0: Zal ik eens, hè. Maandag zijn Maarten en Dorothee terug. Het is mijn laatste, maar ik kan dat niet. Ik kan het niet. Ik kan geen afscheid nemen zonder een laatste keer de innerlijke Oprah in mij naar boven te laten komen. Ik ga het straks uitleggen.

bijna 7:30. Anne die gaat dus 192 ijsjes uitdelen in het woonzorgcentrum waar haar oma en opa wonen. En wij starten gewoon opnieuw. Kom. 1 doos magnums. Kom ze maar gewoon pakken straks. Als je ze wil, laat iets weten. Het is de laatste dag van de zomer. Allee, de laatste vrijdag. We moeten dat vieren, hè.

0: over 7:30 wakker worden met Dotan. Thomas, heb jij nog een update uit Nepal en Tibet?
1: Ja, dat iedereen daar met heel veel angst is aan het kijken naar een natuurlijke dam die zich gevormd heeft door een aardverschuiving. Zijn daar aarde, rots en puin opgehoopt. En maakt dat een soort van groot waterbassin. Daar zit nu al 2 miljoen kubieke water in. Dat is gigantisch om je een idee te geven. Dat zijn dus 800 Olympische zwembaden samen. En door de regen verwacht ze dat daar nog eens 3 miljoen kubieke water bijkomt. En als die watermassa opnieuw naar beneden stort, ja, dan zal dat opnieuw catastrofale gevolgen hebben. Volgens de laatste cijfers zijn daar 469 doden geteld aan Nepalese kant. Aan Tibetaanse kant, daar staat het cijfer voorlopig nog altijd op 3, dus 472 in totaal. En er zijn ook meer dan 1000 vermisten, onder hen nog altijd 3 Belgen. En dan nog de voetbaluitslagen van gisteravond. Anderlecht won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty en speelt de Europa League. Ook Union speelt daar trouwens. STVV verloor dan weer met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt zo naar de groepsfase van de Conference League. Dat is de juiste uitspraak. En ook Conference League voor A-agent. Dat klopte het Schotse Hibernian met 2-3.
0: Jonas, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Robbe.
0: Heb jij ook gekeken naar de maansverduistering daarnet?
2: Ja, ik heb vanochtend vroeg ook naar de maansverduistering gezien. En we hadden toch wel geluk, want er waren net wat opklaringen. Dus ja, ik heb er toch ook wel van genoten.
0: Dat is schoon, hè. Het weer, krijgen we een mooie dag?
2: Nee, dat niet, want ondertussen is de bewolking al aan het toenemen en er komen er ook wel buien naar ons toe. Dus vandaag gaan we toch wel redelijk vaak regen krijgen en die buien die kunnen soms ook wel redelijk fel zijn. Er is ook kans op onweer. Het is pas vanavond dat het opnieuw rustiger en droger zal worden met opklaringen. En vandaag is het ook wel wat koeler dan de voorbije dagen met maxima van hooguit 20 graden. En ook in het weekend blijft het toch wel wisselvallig. En morgen gaan we nog wel droog starten, maar na de middag neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen bij 21 graden. En dan zondag vaak droog, maar een enkele bui blijft wel mogelijk bij ook dan temperaturen rond zo'n 21 graden.
0: Ja, we gaan ons toch niet laten doen. Ik ga toch nog ijsjes uitdelen, hoor. 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat op de Brusselse buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan 16 minuten. Op de Brusselse binnenring sta je 6 minuten stil tussen Stroombeek-Bever en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland 15 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Brussel 8 minuten erbij op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E17 richting Antwerpen 5 minuten erbij tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: Topscanner Houston, Sam Harper, Just a Little.
1: Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Ze is keihard verdubbeld, hè, want daarnet heeft Anne het Beerse 32 dozen magnums gekregen. Niet helemaal voor zichzelf, ze mag er twee nemen. De rest gaat naar het woonzorgcentrum waar haar oma en opa wonen. Heel schoon. Dat wil zeggen dat er nog een paar doosjes in de pot zitten. Matthias uit Schoten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, een doos van zes mini-magnums om het einde van de zomer te vieren. Wat denk je? Ga je die nemen of ga je ze verdubbelen?
2: Ik zou ze eigenlijk normaal verdubbelen, maar het is mijn feestweekend van mijn verjaardag en ik kan ze wel gebruiken om te trakteren.
0: Je mag ze hebben. Hey, Matthias, smakelijk. Laat het smaken. Het is met pistache, dat is helemaal in ook, heb ik gehoord. Dus kei lekker. Inge uit Antwerpen, zelfde vraag voor jou. Ik heb nog zo'n doos.
3: Hey.
0: Wat ga je doen?
3: Hey, Robbe.
0: Ga je ze pakken?
3: Ik ga ze bijhouden.
0: Maar ja. Inge, tuurlijk. Lust u dat graag, pistache?
3: Ik heb een tweeling die verjaard.
0: Ah.
3: Dus die gaan dat superleuk vinden.
0: Ja, ieder drie.
3: Ja.
0: Oké, okay, of ieder twee en dan nog eentje voor de mama en de papa. Inge, laat het smaken hè, daar.
3: Dankjewel.
0: Salut. Allee, dan nog één keer. Nog eentje om het af te leren. Wie wilt er nog zo'n doos? Laat maar weten. Zometeen na Bruno Mars, maar eerst krijg je nog Oscar and the Wolf. Dat is een angel face. Komt eraan.
4: Nog voor je kan denken,
5: pas op voor die borduur.
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: De zomer met drie kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dan?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.

0: Stars en I Just Might. Bijna. I just might. Het is al kwart voor acht gepasseerd, Hobbs. Oh, I just
1: might. Het grote liefdadigheidsexperiment.
0: Matthias en Inge, die hebben daarnet elk beiden zo'n heerlijke doos mini-magnums gescoord. Ik heb hier echt nog twee dozen liggen in de vriezer en dan is die helemaal leeg. Hè. Goedemorgen, Mathis uit Deinzen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed daar in Deinzen?
2: Ja, zeker, zeker.
0: Het is nog vroeg, maar de vraag is heel simpel. Mathis, heb jij zin in ijs?
2: Altijd.
0: Ik ook. Ik ook, Mathis. Heel de tijd heb ik zin in ijs. Voor jezelf of ga je ze verdubbelen?
2: Voor mezelf, want ik ga ze verdelen hier in de slagerij onder de collega's.
0: Ah wel, ze zijn van jou. Pak ze maar. Weet je, liefdadigheid is ook gewoon dingen voor jezelf nemen. Of ze verdelen onder collega's. Kei lief, maar het is een goede keuze. Laat het smaken. Wat doe je van job?
2: Slagerij.
0: Ah, voilà. Allee, had hij dat al gezegd of niet?
2: Ja,
0: dicht wel.
2: Daarnet.
0: Ik ben wat warrig vandaag, Mathis. Allee, smakelijk. Laat het smaken. Nina uit Dilsum-Stockholm, hallo.
3: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen, zelfde vraag voor jou. Eén doos magnums.
3: Ja.
0: Die blijft nog over. De absoluut. Laatste doos, ga je die nemen of ga je ze verdubbelen? Dat gaat niet.
3: Ik ga ze nemen.
0: Ja, het is dat. Je moet ze nemen. Ik kan ze niet verdubbelen. Het is de laatste. Nina. Hoe gaat het daar in Dilsum-Stockholm? Leuke dag?
3: Ja, ik ben aan het werken. De dag 5 van de 10 momenteel.
0: Oké, en hoe was de vakantie? Wat heb je deze zomer gedaan?
3: Ik ben op huwelijksreis geweest.
0: Oh.
3: Dus dat was wel tof.
0: Ja, dat zal wel, Nina. Proficiat.
3: Dankjewel.
0: Waar zijn jullie geweest? Maar...
3: ik ben naar Kos in Griekenland geweest.
0: Oh, heerlijk. Heerlijke plek. Was het een beetje goed weer?
3: Absoluut.
0: Hoeveel calamaris?
3: Tussen de 30 en de 32 graden.
0: Amai.
3: Geen, want dat vind ik niet lekker.
0: Geen calamaris? Ah, je vindt dat niet lekker?
3: Nee.
0: Maar dat is dan afzien, Griekenland, niet?
3: Dat
0: lust je graag? Wat lust je wel graag?
3: De souvlakjes waren wel heerlijk daar.
0: Ah ja, oké. Okay. En magnums? Gaat ook smaken, hè?
3: Absoluut. Daar Nina. Kan er altijd bij. Het
0: zal wel zijn. Geniet van de doos magnums. Lekker met z'n tweeën op smullen. En geniet van je huwelijk.
3: Zeker,
0: dat is het belangrijkste.
3: Dankjewel. Bestiekjes. Dag.
0: Joe. Dit is Brianna.

Calvin Harris, We Found Love. Het is 8:10 gepasseerd. Hey, waar is alles is op hoor, mannetjes. Op, alles is heel de vriezer leeg. 258 ijsjes uitgedeeld deze week. Dat is een geslaagd experiment, hè. Het is bewezen, de Q-luisteraars zijn de allerliefste mensen. Nog eens bewezen vandaag.

0: verder te heerlijken. Nobody to Love met die Aha, honey. Hè. Goedemorgen. Het is 7:01.
1: Zometeen bij Robbe Petitjean.
0: Er is blijkbaar een ecologischer alternatief voor ChatGPT, dat bomenplant. Gaan we het straks over hebben. We gaan terugblikken en genieten van het Sunset-concert van Bazaar gisteren. Waanzin was het, want Mathieu Terijn is in de zee gelopen. En ik ga voor een laatste keer deze zomer vakantie raden voor welke job jij opstaat.
2: Het is hier zo stil binnen.
3: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Goedemorgen, het is 8:00. Nieuws krijg je van Thomas.
7: Goedemorgen.
8: Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te produceren als ze bij lage snelheden, zo is het. Maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Vias.
9: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
8: Vias wil ook dat elke elektrische wagen hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 472 doden geteld. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder die vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardverschuiving heeft er een natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt en die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
10: Daar is dan ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
8: Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
11: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
8: Ook Union had zich al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. En je moet niet schrikken als je frieten in de frituur een pak korter zijn binnenkort. Het kletsnatte voorjaar en de droge zomer hebben ervoor gezorgd dat de aardappelen niet meer verder gegroeid zijn. Daardoor zijn de normen van minstens 5 cm diameter en 7 cm lengte vaak niet gehaald, dat schrijft HLN. Of je pak friet daardoor ook duurder wordt, dat is allemaal nog niet duidelijk. De start of de dag start liever overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen en hier en daar ook onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Ik mag verdorie hopen dat als de frieten korter zijn, dat ze dan vooral goedkoper zijn, Thomas. Toch?
7: Ik vrees ervoor, maar toch.
0: Ah. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vindt je richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen 10 minuten. Op de E40 naar Brussel 6 minuten erbij tussen Sterrebeek en Kruinem. Verder 8 minuten file rijden op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Op de ring van Anderlecht, de B202, dat sta je stil tussen ring Anderlecht en de N266, 5 minuten. Op de Brusselse binnenring 8 minuten tussen Stroombeek-Bever en Machelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog eens 8 minuten tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Antwerpen op de E17, 5 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Music. Robbe Petitjean.
0: Hoe zet jij hem in de laatste vrijdag van de zomervakantie? Ik ben heel benieuwd. Wij met z'n allen nu met Sorry Papi. Sorry Not Sorry.

0: Anouk en Girl. Vorig weekend zat ik op hotel in Rotterdam. In een hotelkamer waar zo een folder lag. En blijkbaar had Anouk daar Girl geschreven. In die hotelkamer. Was ik even niet goed van.
1: Het is vrijdag 28 augustus.
0: Ik zie Ruben van Gucht hier net ook de middengang van ons gebouw binnenwandelen met een cameraploeg. Hopelijk komt hij niet naar hier. Het is de allerlaatste dag dat ik de plaats van Maarten en Dorothee warm hou. Wat een eer trouwens. Hè. Maandag zijn ze terug en pakken ze meteen heel groot uit. Want elke beller die live in de ochtendshow komt op dinsdag 15 september tussen 7 en 9, die wint een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Daar kan je zo ongelooflijk veel verkopen. Niet normaal. En eindelijk is het zover. We hebben er lang op gewacht. Allee, wij toch in Brussel. Daar woon ik. En jij had het misschien helemaal niet door, maar de voorgevel van het Justitiepaleis die is na 40 jaar bevrijd van stellingen. Ik heb dat gebouw persoonlijk dus nooit gekend zonder stellingen, maar in 2027 is het weer van dat. Dan beginnen ze met verdere restauraties. Dus je gaat het maar heel even stellingloos kunnen zien. Nu gaan kijken dus. Na de zonne-eclips en de maan-eclips is dit dus het nieuwe ding waar je naar kan gaan kijken. EcoGPT, daar lees ik over in de krant vanochtend. Dat is een chatbot zoals al die andere AI-toestanden, maar dan beter voor het milieu. EcoGPT zou bijvoorbeeld draaien op groene stroom. En op het scherm zie je ook een teller staan. Want voor elke 100 vragen die aan EcoGPT worden gesteld, wordt er een boompje geplant. Schoon, hè?
1: Vandaag in het Q-Beach House.
0: Is het een vrijdag, hè? En wat heb je meer nodig op een vrijdag dan een lekker drankje en goede muziek om het allerlaatste weekend van de zomer goed in te zetten? Ik zou zeggen naar Oostende, want van 6 tot 7 vanavond is daar happy hour. Eén drankje kopen, eentje gratis. Bij een cocktailtje, een mocktailtje of een martini. En je krijgt er ook nog eens een DJ-set van Dimitri Wouters bij. En je weet gewoon nu al dat hij de zomer gaat afsluiten. Met de Bauza, hè? Ah ja, de Gnerik. Goedemorgen.

0: kwart over acht op deze laatste vrijdag van de zomervakantie. De boys van de Bauza, die hebben van de zomer het tweede Sunset-concert gegeven. Het was toen samen met Maxime. Maar gisteren, op ons strand aan het Q Beach House, was het aan bazaar voor dat allerlaatste Sunset-concert van de zomer. Alexia die zegt, ik wil jullie bedanken voor de leuke ochtendshows deze zomer. Dankjewel Robbe en team, ook aan het team bij deze. Een dikke merci. En het optreden van bazaar, dat was ook fantastisch gisteren. Alexia, het zal wel zijn. Want je terrein is de zee ingelopen. Achtervolgd door honderden luisteraars. Ik weet niet of je dat tof vond. Het klinkt ook een beetje als de hel en niet de hemel. Isabel uit Hoogleden zegt, bazaar was helemaal top. En dan is er ook nog een anoniem berichtje binnengekomen. Van iemand die het Sunset Concert gecombineerd heeft met een stomende, fijne date. En of dat goed afgelopen is... Dat ontdek je zo.
1: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
2: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
3: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
2: Flaus, toen bezever.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
5: Groet aan beiden.
1: With you.
6: Voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
7: Goedenavond.
6: Waarbij je de dag wil verteren door te...
7: Dansen op deze toppers.
6: Voor wie non-stop info zoekt.
8: En nieuwsgierig is ook.
6: En voor zij die liever even...
9: Alles willen vergeten.
6: Met non-stop muziek.
8: Blijf luisteren, hè.
6: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Coldplay en BTS gisteren, het laatste Sunset-concert van de zomer. En wat een afsluiter, zeg. Bomvol, dat strand van Oostende. Voor Bazaar uiteraard, met op het einde een Mathieu Terijn die gewoon over het strand loopt richting de zee, achtervolgd door honderden luisteraars. En vooral ook, hoe goed klonk dat? En vooral ook, hoe leuk was dat voor Anoniempje? Want die heeft gestuurd na het optreden gisteren, na Bazaar in de app. Net een geslaagde date achter de rug op het strand van Oostende tijdens dat concert van Bazaar. En die date was zo geslaagd dat ze afsluitend, al kussend, in de regen beland zijn tijdens de afterparty van Voltage en Gerben. Zalig. Merci Q. Nee, merci jij, Anoniempje. Dit is de laatste nieuwe van Bazaar trouwens. Ooit komt er een dag live op Sunset Concert. Ik zou zeggen, ooit komt er een dag dat je de liefde van je leven aan het muilen bent aan het Q Beach House. Misschien wel vanavond. We zijn gewoon opnieuw open, hè. Ook op vrijdag. Bazaar.

0: Chili Manet en Emery. Het is 8:30. En... Thomas, goedemorgen.
1: Yo.
0: Hallo, elektrische wagens.
1: Sorry,
0: elektrische wagens die te traag rijden, die zijn gevaarlijk. Klinkt raar, want ze rijden traag.
2: Ja, wel, ja, de snelheid zelf, dat is niet echt de reden dat ze gevaarlijk zijn onderweg, maar wel het feit dat ze daardoor geen of amper geluid maken. Je weet, een diesel of een benzinewagen, dat ronkt als je rijdt, ook als je stilstaat. Maar dat heb je bij een elektrische wagen natuurlijk niet. En dat maakt het net gevaarlijk. Als een elektrische wagen stapvoets rijdt, dan hoort 4 op de 10 van de voetgangers of fietsers hem niet. En dus zegt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS dat het aantal decibel omhoog moet als die wagens traag rijden. En ook dat elke auto trouwens hetzelfde geluid moet maken. Nu verschilt dat nog van merk tot merk. En dan tennis nog. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova.
0: Dat heb je weer heel mooi uitgesproken.
2: Yes!
0: Goed gedaan. Jonas, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Robert.
0: Tegen de laatste keer deze zomer die het weer prachtig gaat voorspellen. Zeg mij alsjeblieft dat het mooi weer wordt.
3: Het valt toch wel wat tegen hè, vandaag,
0: shit.
3: Want we gaan toch weer een heel wisselvallige dag krijgen. Nu is het nog wel droog, maar er komen opnieuw buien naar ons toe. En zeker vanmiddag kan het echt wel een tijdje stevig regenen. Er is opnieuw kans op onweer en het is dan pas tijdens de late namiddag en avond dat het opnieuw overal droog wordt met een paar opklaringen. En de temperaturen zijn toch ook wel aan de frisse kant vandaag met hooguit 20 graden.
0: Ja, en het weekend, de rest van het weekend?
3: Ook nog altijd wisselvallig, hè. Dus er komt weinig verandering. Ook morgen toch wel, eerst nog wel droog, maar na de middag gaat de bewolking naar het regenen bij ook dan.
0: Ja, en nu val je net weg, Jonas.
3: Op ene dag.
0: Nu, chance dat dat nu aan het gebeuren is.
3: Oh. Ja, zondag.
0: Wat een afscheid. Allee, salukes. Er staat 1 file op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. 13 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Die verbinding heeft het een hele zomer langzaam gehouden. En nu is hij weg. Bye bye, Jonas.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be. Dorothee's Doordenker.
5: Gelukkig heb je altijd gelijk. Als je liever geluk hebt, dan gelijk.

0: het zat net in het nieuws. Auto's maken te weinig lawaai. Of toch die elektrische. We moeten dus meer lawaai maken. Sabrina die zegt wel iets goed. Misschien moeten de voetgangers en de fietsers wat minder noise-canceling koptelefoons op hun hoofd zetten. Dan houden ze de auto's wat meer. Dat is ook wel waar natuurlijk. Ik ga zo meteen voor een laatste keer deze zomer raden wat jij doet van werk.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ik wil dat graag raden aan de hand van een voorwerp dat jij nodig hebt tijdens je job. Of ja, nee, liever, laat ons nog één keer een vraag doen. Een vraag, dat is beter. Welke vraag hoor jij het vaakst op je afgevuurd worden als jij vertelt wat je doet van werk? We gaan dat zo doen. Jij vertelt aan iemand, ik doe dit, wat vraagt hij jou dan? Die vraag, die moet je doorsturen.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
9: Yep, info op telenet.be.

0: Adele, Water Under the Bridge. 20 voor 9 al.
1: Voor welke job sta jij op?
0: Ik ga voor de allerlaatste keer deze zomer proberen raden wat iemand van job doet aan de hand van de meest gestelde vraag over die job. Vanessa uit Diepenbeek, hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De meest gestelde vraag over jouw job, wat is dat?
2: Ik wist niet dat dat bestond.
0: Ik wist niet dat dat bestond. Goed. Oh, dat wordt echt moeilijk, hè.
2: Succes.
0: Werk je vooral binnen?
2: Ja.
0: Is het moeilijk om uit te leggen, job?
2: Zeg je, sorry?
0: Is het moeilijk om uit te leggen?
2: Nee.
0: Is het op een kantoor dat zich afspeelt?
2: Sorry?
0: Werk je op een kantoor?
2: Nee.
0: Oké, werk je veel met je handen?
2: Ja.
0: Werk je met klanten?
2: Met wat?
0: Klanten.
2: Oh. Klanten? Nee.
0: Nee, klanten met een K.
2: Ah, klanten.
0: Mensen.
2: Ja.
0: Oh nee,
2: ja.
0: Verstaat me niet. Verkoop je een voorwerp?
2: Nee.
0: Verkoop je een dienst?
2: Nee. Ja.
0: Ja. Oh. Ja. Ja. Nee, ik heb het niet. Vanessa, als er mensen zijn die het wel weten, dan mogen ze het nu laten weten. Met klanten, niet met planten. Dat is het, hè, toch?
2: Niet met planten, wel met klanten, ja.
0: Ja. Maar we zijn nu toch zeker klanten, hè? Met de K van
2: kilo.
0: Van kilo,
2: ja.
0: Van... Oké, okay, klanten.
2: Ja, ja.
0: Oké. Okay. Laat maar weten, als je dit denkt te weten. Dit is Another Talk To You.

0: Dat is hier geen evidente, hè. Het is bijna kwart voor negen, we zijn een job aan het raden. Waarvan mensen als eerste reactie dus hebben, ik wist niet dat dat bestond, begin daar maar eens aan. Er zijn dappere zielen die een poging gewaagd hebben. Xavier en Daisy bijvoorbeeld. Die denken dat jij voetverzorger bent, Vanessa, klopt dat?
1: Oei, nee.
0: Nee, totaal niet. Daar dacht ik dacht ook in die richting. Sigi uit Braschaat denkt opruimcoach.
1: Nee, ook niet.
0: Ook niet. Ik heb hier nog twee gokjes en dan zitten we erdoor. Kevin uit Gaver denkt dierenpsycholoog.
1: Het gaat bijna die kant uit.
0: Dan nog eentje. Daan, die denkt kattentrimster.
1: Ja, dat is helemaal juist.
0: Echt? Ja. Zoals hondentrimmer eigenlijk.
1: Sorry?
0: Zoals met honden, maar dan met katten.
1: Ja. Ja, klopt. Ik doe alleen maar katjes. Ja.
0: Maar wacht, wie is het doelpubliek?
1: Wie het doelpubliek is?
0: Ja.
1: Ja, de katten.
0: Ja, maar welke katten? Hebben die dat nodig?
1: Ja, eigenlijk zijn alle katten welkom in mijn kattentrimsalon. Zowel kortharige, langharige, raskatten, geen raskatten. Er hebben meer katten hulp nodig bij een vachtverzorging dan je zou denken, hoor.
0: Oké. Okay. Zo'n Maine Coon bijvoorbeeld, dat is zo'n heel langharige kat. Hè. Dan hebben die last van knopen. Is het zoiets dan?
1: Ja, die zie ik eigenlijk best het meest op de tramtafel, samen met de Britse kortharen. En dat is eigenlijk vooral omdat die, als die met die lange haren, kunnen die sneller knoopjes ontwikkelen.
0: Ja, ja.
1: En die knoopjes, als je dat niet op tijd gaat uitkammen, dan kan er klitjes worden of zelfs vilt. En dan komt de tondeuse erbij te passen.
0: Wacht,
1: en dan gaan we
0: vilt?
1: Scheren.
0: Zo vilt.
1: Ja. Weet je wat dat is?
0: Ja, ja, vilt, ja. Zoals een, met een kleine knutsel daarmee. Maar dat echt, wordt dat zo erg?
1: Ja, ja, klopt. Als je er niet op tijd bij bent, kan dat inderdaad zo erg worden.
0: Ah, dat wist ik niet. Maar we hebben ooit een Maine Coon gehad. Vandaar dat ik meteen aan de Maine Coon moest denken. Een soort tijger van een kat, gigantisch beest.
1: Ja.
0: Maar inderdaad, die had heel veel knopen. Misschien hadden we moeten langskomen. Wij knipten dat er altijd zelf wat uit en dan zag die er niet meer uit. Dan was dat echt ineens een heel lelijk
1: de
0: beest.
1: De ene kat is de andere kat natuurlijk ook niet. Hè. De ene kat verzorgt zijn eigen al beter dan de andere kat. Dus dat is een beetje verschillend van kat tot kat.
0: Maar haarballen dat die had. Amai. Niet te doen.
1: Kotsen.
0: Een hele dag. Maar honden die durven al eens lastig zijn, katten lijken mij nog moeilijker op zo'n tafel.
1: Ja, ik weet natuurlijk niet, ik kan het niet goed vergelijken, want ik heb nooit met honden gewerkt. Maar je hebt hele lieve katten, maar je hebt ook heel agressieve katten. Dus, maar met de tijd leert je wel je reflexen van, je leert de kattentaal een beetje lezen. Dus je weet wel, nu gaat de kat willen uithalen, dus dan trek ik al op tijd terug.
0: Ben je al veel gekrapt?
1: Wel veel, ik ben al wel gekrapt. Maar gisteren zei ook een klant tegen mij, amai, je staat precies niet echt vol.
0: Ja. Yep. Ja, nee, goed bezig daar, Vanessa. Heel veel succes met de katten, hè.
1: Dankjewel.
0: Doe dat goed, daar. Ik had het nooit kunnen raden. Zot. Klanten. Ja, katten zijn geen planten. Uiteraard niet. Het zijn klanten. Dit is Robbie Williams.

Millennium. 10 voor 9. Straks nog één keer deze zomer verdiende vraag 10. Als jij je kans wil wagen, stuur even verdienvraag 10 in de Q-app. Wie weet speel ik straks met jou. Het antwoord op de 10e vraag kan van jou zijn vandaag. Dit is David Guetta, Save Me Tonight.

Simon Haname, ik wil dat je licht. Maandag, dan zijn Maarten en Dorothee terug. Ik vond het een fantastische zomer. Ik ga nu een week lang slapen. Zometeen nog het foute uur. Een uur lang knallen met de beste foute platen. Ik vond het zelf fantastisch, maar ik vond vooral jou, de Q-luisteraar, fantastisch. I adore you. Redelijk gepast. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, het nieuws van 9 krijg je van Thomas.
1: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden, dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
2: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
1: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Haakon volgt hem nu automatisch op. Hij is nu de nieuwe koning. In Tibet is opnieuw een dam gebarsten. Dat laat de politie van Nepal weten op X. Het Nepalese leger laat ook weten dat de reddingswerken voor de zekerheid 1,5 uur stilgelegd zijn. De dodentol daar is intussen opgelopen tot 472. Honderden mensen zijn nog vermist, onder hen ook 3 Belgen. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut Vias heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Vias.
3: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
1: Vias wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat merk per merk. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Is dat. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 1-6 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Eerst nog droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met hier en daar ook onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: En er staat nog 1 file op onze snelwegen. Het is een kleintje op de A12 richting Antwerpen. Sta je 4 minuten in de file tussen Aartselaar en de Kleidaallaan. Kontigste Steenweg. En nu, gewoon genieten op veilig, hè. En meekwelen met Captain Jack van EO, dat lied.

leeft niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Kanye zijn een gevoel dat al eens leeft op een vrijdag. Release me, laat mij gaan, laat mij los, want de vrijdag die roept. Amai mannetjes, het laatste weekend van de zomervakantie. Je moet dat goed uitbesteden, hè. Jannik uit Leuven, die was bij de Backstreet Boys in Las Vegas. Stuurde een fotootje door in de app. Ziet er zot uit, Jannik. Dat is nog eens draaien. De Backstreet Boys in het foute uur.

0: Madonna en Into the Groove. Hopelijk zit Robin uit Gent een beetje in de groove. Want hij doet mee zo meteen. Net voor 10:18.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die een borduur!
1: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
3: Ik kan dat nu niet doen.
1: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
3: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En krijg ik roze blokjes?
1: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
7: Wat zit er tussen mama?
6: Jacques.
7: Jacques?
6: Chocoladezaakje, slimmetje.
7: Ah.
6: Matinetjes.
7: Oh, wauw, van Jacques.
8: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
9: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het nieuwe schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh,
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Krevel.
14: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
13: Krevel, leef beter.
15: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
16: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
15: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
0: En er staat een filetje op onze snelwegen. Eentje waar je meer dan 5 minuten verliest richting Brussel op de E19. Tussen Vilvoorde Luchthavenlijn en Machelen verlies je 5 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
17: Verdien. Vraag 10.
0: Tijdens het foute uur doe van Verdien Vraag 10. Een laatste keer deze zomervakantie. Robin uit Gent, hallo.
18: Goedemorgen.
0: Ik vind ons nu al een topduo. Robin en Robben.
18: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Robin, het laatste weekend van de zomervakantie staat voor de deur. Heb jij fijne plannen?
18: Ik ga vanavond naar Brussel en zondag ga ik naar Gent Club gaan kijken.
0: Wat ga je doen in Brussel? Ik ben daar ook, ergens.
18: Ah, een goede vriendin die ik... Een vriendin, iemand die ik leren kennen bij een regio.
0: Wacht.
18: Wat?
0: Een goede vriendin, een vriendin.
18: Iemand die ik leren kennen in Indonesië, die is stewardess in Dubai en ja. Die is 24 uur in België nu vanavond. Dus ik
0: is
18: ik
0: het een haar, is het een date?
18: Nee, het is geen date. Nee, okay. Nee.
0: Vind vaag, Robin. Maar goed, ik ga je niet verstoren in je plannen. Ik zal je laten doen met die vriendin, een vriendin. Ja, ja. Ik krijg zometeen 10 vragen om te beantwoorden binnen de minuut. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan winnen. Hè. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. Dan pas gauw door naar de volgende vraag. Als de laatste vraag juist is, binnen de minuut verdien jij vraag 10. Ben je er klaar voor?
18: Ik denk het. Ik hoop het.
0: Ik denk het eigenlijk ook wel. Hoeveel dagen telt de maand augustus?
18: 31.
0: Wat is de voornaam van de oudste dochter van koning Filip?
18: Elisabeth.
0: Wat is de hoofdstad van Brazilië?
18: Rio de Janeiro.
0: Nee. Denk je dan, hè?
18: Oh, domme. Brazil.
0: Door welke ketnetreeks werden Sommelien Thijs, Maxime, Francisco Schuster en Camille bekend?
18: Like me.
0: Wie is de huidige eerste minister van België?
18: Bart De Wever.
0: Hoe noem je de zoon van je tante? De zoon van je tante.
18: Neef.
0: Wat is ananas in het Engels?
18: Pineapple.
0: Welke mark is CEO van het bedrijf achter Instagram en
18: Zuckerberg.
0: Facebook? Welke sport beoefenen onze Red Lions?
18: Tennis, hockey.
0: Hoe noem je een Finse hut om lekker in te zweten? Zweten in een hut. Hoe noem je
18: sauna.
0: Dat?
18: Sauna.
0: Dat is net binnen de tijd, hè?
18: Oh my god, ja, oké.
0: Okay. Hoeveel vragen denk je dat we nog te gaan hebben?
18: Ik vermoed dat ik er ben.
0: Absoluut. Zeg, Wat zou je kunnen gaan doen in zo'n sauna?
18: Ja, als ze weten zeker.
0: Maar ja, jij verdient vraag 10, dus jij krijgt van ons een weekend wellnessen. Robin, ooit al gedaan?
18: Top. Nee, eigenlijk niet. Nee.
0: Oh, je moet dat doen. Je moet het, je gaat het ook doen. Misschien
18: ik ga het doen.
0: Misschien met die vage vriendin van jou, kan hè.
18: Wie weet, ja.
0: Robin, ik wens je een fantastisch weekend toe.
18: Oké, dank u wel.
0: En een fantastisch einde van de zomer.

Sandra Kim in het foute uur. Was het nu zijn beste vriendin? Of een vriendin? Of een vage kennis? Of een date? We gaan het nooit weten, denk ik. Wat we wel weten, is dat Robin net een weekendje wellness won in 14-18, de laatste van de zomer. En die heeft dat heel goed gedaan. Prakash uit Kortesem die zegt nog, eerst een beetje zweten bij de vragen. En dan als prijs nog meer zweten in de sauna. Het zou wel zijn, hè, Prakash. En nu gaan we nog wat zweten in het foute uur met Shaggy. Die je zweterig toespreekt van Hey Sexy Lady.

0: Luister naar Q Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app. Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
7: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Thomas.
11: Goedemorgen.
10: De Noorse koning Harald is overleden, dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid en sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
12: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
10: Dat is dus ook gebeurd. Harald werd 89. Zijn zoon Haakon volgt hem nu automatisch op. Hij is nu de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond, is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer, zeg maar, dat zich gevormd heeft door opgehoopte aarderotsen en puin. Dat meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn zo'n 800 Olympische zwembaden samen. De reddingswerken die worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Afwisselend zon en wolken deze namiddag. Meer kans op regen met lokaal onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
13: Het is heerlijk als je momenteel op de Vlaamse snelwegen vertoeft, want er is geen enkele file van meer dan 5 minuten.
14: Matthias van den Bulke.
13: De laatste van de werkweek met de beste van de week. Jouw nummer 1 na DJ Licious. Goedemorgen.

De beste van de week, Shakira en Burna Boy. Ze stonden vorige week op nummer 1 in de Q-top 40. Of dat deze week ook zo is, dat hoor je straks vanaf 1 uur, want dan begint er een nieuwe Q-top 40. En dan tellen we officieel af naar het weekend.

0: bijna niet geloven dat het al een week geleden is dat ik naar Pukkelpop ben vertrokken. Somber and My Body Isn't Ready. Een echte wereldartiest. Zometeen gaat het lijken alsof kerstmis is begonnen. Whether you like it or not.
1: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
2: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
3: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
2: Flauw, stoem zeven.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
5: Goed aan beter.
1: With you.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
7: VTM, kleurt je dag.
8: Smartphoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
9: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
8: Echt of wat?
10: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
11: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
12: Wiener Berger.
13: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
14: Natuurlijk, Danne.
1: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wiener Berger.
1: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
16: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
8: Allee, zeg eens iets, Bruno.
18: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
18: Ik mute super dringend, duw die deur op.
8: Bruno.
19: Mobile Vikings.
10: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
19: Torfs!
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

Pas op, het gaat nu lijken alsof kerstmis al begonnen is. Dat komt door de stem van de volgende artiest. Jamie Miller is zijn naam. Maar hij heeft zo'n beetje weg van Michael Bublé. Ja, je gaat het zo meteen wel merken. Het kan ook geheel aan mij liggen, dan ga je het vooral niet merken. Zijn nummer gaat over intense verliefdheid en het gevoel helemaal op te gaan in iemand. En je kan hem kennen via TikTok. Het is echt een hype voor off-campus. Benieuwd naar jouw mening over deze single. Snap je de Michael Bublé-vibe? Enfin goed, stuur repeat of niet voor Jamie Miller.

0: Jamie Miller en zijn Baby Doll.
1: Repeat of niet?
0: We gaan eens kijken naar de reacties die binnenkomen. Kienta uit Riems zegt een repeat. Het is wel echt een vibe, je hebt. Patty uit Lanaken zegt, Matthias, het heeft inderdaad wel weg van Michael Bublé. En kerstmis kan voor mij nooit vroeg genoeg zijn. Dus het is absoluut een repeat voor haar. Kim uit Aalten die zegt niet, het is geen slecht liedje. Inderdaad een beetje die kerstmis-vibes. Dus steek het nog even in de frigo en haal het uit vanaf december. Dat is goed, Kim. We nemen het mee. Emma zegt dat de vergelijking met Michael Bublé een beetje te ver is. Ja, nee, ze vindt totaal van niets. Ze is grote fan blijkbaar van Jamie Miller. Demi uit Duffel zegt nogmaals een repeat voor mij en Stefanie uit Tongeren. Ook een repeat gestuurd. Kirby uit Houthalen-Helchteren, die vindt een superleuk liedje. En we gaan nog eens luisteren naar Michael's mening.
2: Ik vind het een beetje een mix van Harry Styles, One Direction en Michael Bublé.
0: Voilà. Bij deze is dat mooi gezegd. Maar het is voor alle duidelijkheid een repeat. Je hoort hem straks terug bij Joren en Naomi.

Het is de laatste werkdag van Tina uit Maasmechelen. Morgen vertrekt ze op congé. Ze gaan naar Sicilië. Oh, Sicilië is prachtig. Palermo is wel heel druk, maar heel leuk. En heel goede limoncello spritz. Ik heb dat daar een keer heel veel gedronken. Goed, ondertussen is het 10:30. En er zijn 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je 9 minuten aan. Vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Ook richting Nederland de file tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost 6 minuten bij. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 5. Richting Hasselt vertraag je ook op de E313. Tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem 8 minuten bijtellen. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5.

0: Duitse DJ. Stond ook op Pukkelpop. Maar ja, wie stond er niet op Pukkelpop dit jaar? Purple Disco Machine. En Beat of Your Heart. Zometeen steken we de oceanen over richting Boston.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man!
7: Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
5: Nee.
7: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
10: Lidl, dat kan tellen.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan, helemaal welzijn.
12: New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
13: Ah, ik zat eens op zoek.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
13: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
14: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
15: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
16: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs, dus

Ego en Max McNown met Take Me Back. Het was de laatste keer dat je hem hoorde als Q-topschijf, want het is vandaag vrijdag. En elke vrijdag lanceren we een nieuwe topschijf in de Q-top 40. En we zijn nog volop aan het overleggen. Zo hier achter de coulissen, welk nummer we deze week gaan bombarderen tot topschijf. Maar het resultaat hoor je sowieso pas na 1 uur.

De zomer is nog niet voorbij, voor alle duidelijkheid, maar het Q Beach House wel bijna. Dit is het laatste weekend dat voor de deur staat. Maar we gaan terugblikken op een hele mooie zomer met alleen maar de beste iconische hoogtepunten. En die hoor je morgen bij Q en zondag ook. Alle hoogtepunten van het Q Beach House 2026.

0: Zomerlang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
3: Mammekes, het is eind augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft,
3: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Code Yellow!
10: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
11: Ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
10: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
12: Een goedemorgen. Het nieuws van 11 krijg je van Thomas.
13: Een goedemorgen. Rouwt om koning Harald, die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
14: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
12: De nieuwe koning roept over een half uur de ministerraad bijeen. Daar zal hij beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat precies gaat doen. Tussen 12 en 1 zullen alle Noorse kerkklokken ook luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic krijgt een staatsbegrafenis. Dat heeft de Servische regering laten weten. Mladic is een berucht figuur. 5 jaar geleden kreeg hij levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Mladic overleed gisteren. Hij werd 84. En er liggen geen mijnen meer in de straat van Hormuz, dat zegt de hoogste Amerikaanse admiraal in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump had dat eerder ook al gezegd, maar verschillende bondgenoten hadden daar toen hun twijfels over. Afwisselend zon en wolken, deze namiddag meer kans op regen met lokaal onweer ook. Het wordt niet warmer dan 23 graden en ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet warmer dan een graad of 20.
15: 7 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen bij de langste file. Die staat in de richting van Antwerpen op de E19. Tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier extra. Ook op de E313 5 minuten bijtellen tussen Ranst en Wommelgem. Antwerpse ring dan richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost 11 minuten bij. En vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen West 7. Ook richting Gent staat er een file van 8 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne. Dan gaan we kijken richting Hasselt op de E313. 7 minuten extra tussen Antwerpen-Oost en Wommelgem. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten bij. Op andere plaatsen kan je ook aanschuiven, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
16: Matthias van den Bulke.
15: The ceiling can't hold us. Ik wens het je toe voor dit weekend. Macklemore komt eraan na BB Rexha.

Jouw soundtrack van het weekend, Can't Hold Us van Macklemore. Maximum Summer. Ja, de zomer duurt in principe tot 21 september volgens de meteorologische kalender. Maar op veel plaatsen wordt de zomer dit weekend afgesloten. Hè. In Leeden bijvoorbeeld ook organiseren ze daar een volksbal. Dennis gaat er naartoe, dat is een groot volksfeest daar met optredens, onder andere van Christophe. Als je nog geen plannen hebt, dan kan je bijvoorbeeld naar daar gaan, klinkt heel leuk. En wij hebben de zomer gisteravond afgesloten. En dat uiteraard op de best mogelijke manier met een Q Sunset Concert van Bazaar.

Oh, ze waren zo goed. En je kan hun Q Sunset concert nog herbeleven op onze website. Of via de socials van Q Music natuurlijk. Daar zie je ook beeld. En bij zo'n Q Sunset concert is een beeld wel echt belangrijk. Dit is Judith bij Q Music.

it and I love to be in love. Ja, het zal wel zijn. De liefde kan soms schoon zijn. Soms ook niet, maar meestal wel schoon. Ik heb een foutje gemaakt daarnet blijkbaar. Matthias uit Nazareth zet het even recht. De astronomische zomer duurt blijkbaar tot en met 22 september.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes. Ja.
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
2: Oh nee, hè?
3: Alles, nee.
2: Dat is niet waar.
3: Niet alles.
2: Het strafste komt nog.
3: Zijn maar zeker.
0: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
4: En wij geven jou 20.000 euro
5: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
5: Voor die...
2: Goedemorgen.
5: Waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de...
6: Goedenavond.
5: Waarbij je de dag wil verteren door te...
7: Dansen op deze toppers.
8: Blijf luisteren, hè.
5: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

Berichtje van Magali uit Waregem. Goedemorgen, Matthias. Hier is de zomer nog absoluut niet afgesloten. Want sinds gisteren is daar Waregem Koersen begonnen. Ah, dat is leuk. Ik ben daar ooit al eens geweest en ik ga daar dinsdag voor de tweede keer naartoe. Maar ik heb een probleem, want ik heb nog geen hoed. En als je naar Waregem Koersen gaat, dan heb je wel een hoed nodig. Ja. Dus als je een leuke suggestie hebt voor een mannenhoed, dan mag die

Volgens Femke uit Waregem is Waregem koersen echt de schoonste periode van het jaar. Ja, ze is uiteraard van Waregem, dus ze kan niet anders dan dat zeggen. En ze gaat er dus uiteraard ook bij zijn. En ze stuurt, ik ga dinsdag aan de weegplaats staan, Matthias. De weegplaats, is dat dan waar de paarden gewogen worden of zo? Ik denk het, hè. Ja, de goeden zullen het waarschijnlijk niet zijn, of de amount of alcohol misschien ook wel niet. Enfin, goed, we zien elkaar sowieso dinsdag. Femke, sowieso eens zwaaien, als je het ziet. Of samen een glaasje drinken. Ondertussen is het 11:30 en er zijn 8 files van langer dan 5 minuten onderweg. Op de Antwerpse ring staat de langste file in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je 25 minuten bijtellen. Ook 13 minuten vanaf Sint-Annelieke-Oever tot Antwerpen-West. Richting Gent een file tussen Antwerpen-Noord en Deurne van 11 minuten. Richting Antwerpen dan een aantal files op de E19. Tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten bij. E313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem 11. Ook op de E34 tussen Kemzeke en Vraassenen 5 minuten bijtellen. Dan gaan we naar de Brusselse buitenring nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten bij. En vanaf Strombeek-Bever tot Jette 5. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Oh, ons cv-fotoboek is er.
3: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Weet je dit nog?
3: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
4: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
5: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
6: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
7: Immoscoop, man!
6: Een zeer serieuze partij.
5: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
7: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
6: Ja, dat is zijn cape.
5: Ah, een cape?
7: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: Oh... Het is hier zo stil binnen.
11: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dan?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Q. Q.

altijd drive safe. Geen alcohol. En met beide handen achter het stuur. En vooral ook aan het stuur houden. Jonas uit Zulte die stuurt nog de weegplaats. Matthias is gewoon de benaming van de staanplaatsen beneden aan de tribunes op Waregem Koersen. Zo aan de buitenkant van de hippodroom blijkbaar. Ik dacht dat de weegplaats echt zo de plaats was waar het paard gewogen wordt. En er stuurt nog iemand dat het zadel vooral ook gewogen wordt, dat dat vooral belangrijk is. Maar het paard aan zich niet per se. Oké, ik dacht al zo'n ton of zo. Maar goed, het weekend kan niet meer stuk voor Robin uit Gent. Waarom, dat vertel ik je zo meteen.

0: Max en Andy Grammer and the thing I love.
1: Maximum Summer.
0: Deze zomer hoorde je elke ochtend Robbe Petit Jean op Q-Music tussen 6 en 10. 9 weken aan een stuk heeft die man heel vroeg moeten opstaan de voorbije zomervakantie. Heeft hij goed gedaan hoor. En je kon elke dag bij Robbe Verdien Vraag 10 meespelen. Ja, het spel zegt het eigenlijk zelf in de naam al. Je kreeg 10 vragen in het spel en binnen de minuut moest je die beantwoorden. En het antwoord op de 10e vraag is de prijs die je ook kan verdienen. Dus dat varieerde telkens. En Robin uit Gent vanochtend, die heeft het wel geflikt, zeker voor de laatste.
2: Hoe noem je een Finse hut om lekker in te zweten? Zweten in een hut. Hoe noem je
3: sauna.
2: Dat?
3: Sauna.
2: Dat is net binnen de tijd, hè?
3: Oh my god, ja, oké.
2: Okay. Hoeveel vragen denk je dat we nog te gaan hebben?
3: Ik vermoed dat ik er ben.
2: Absoluut.
0: Hij was er absoluut, dus Robin zijn weekend kan niet meer stuk. En het moet eigenlijk nog beginnen, hè, want het is nog altijd niet vrijdagmiddag. Robin mag op wellnessweekend. Oh zeg, daar heb ik het nu ook zin in. Hè. Ja, echt. Oh, dat zou mij deugd doen. Zo'n massageke, een bad en zo een gelaatsverzorging. Oh ja, ik teken.

0: Mix it, hack it. Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Goedemiddag, 1 over 12, nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedemiddag.
3: Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werd er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westoer.
5: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn, dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
3: Buitenlandminister Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévot noemt dat onaanvaardbaar. En Noorwegen rouwt om koning Harald, die is vanmorgen vroeg overleden. Tegelijkertijd betekent dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook, hij is een fervent surfer en skier. Maar vooral hij is een harde werker. Hij hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
3: Op dit moment zit de koning bijeen met zijn ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. En vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen. Lokaal onweer ook mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en maxima 20 graden.
7: De meeste files die staan op dit moment richting Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Job en het Goor en Antwerpen-Noord. 22 minuten extra rekenen. Ook op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Een kwartier. E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 9 minuten bij. E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. 8. Ook op de A12 vanaf Aartselaar. 5 minuten in de file. Antwerpse ring dan nog richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 18 minuten bijtellen. Tussen Antwerpen-Centrum en Borger. Route 8. Ook richting Gent vertraag je 7 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne en vanaf Antwerpen-Zuid tot de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. Dan richting Brussel een file op de E40 6 minuten extra vanaf Sterrebeek tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem doe je 6 minuten langer. Ook op de binnenring nog een kleine file vanaf Stroombeek-Bever tot Vilvoorde. En op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten. Veel file, maar ook wel vooral kleine files, dus ça va.
8: Matthias van den Bulke.
7: En we zijn blessed, want het is vrijdag, je favoriete dag van de week. En blessings van Calvin Harris.

0: Deze is 10 jaar oud. Het nummer 1, Nicia. Cheap Thrills uit het jaar 2016. Waarom moet je hier vanavond zijn aan het Gebiedshuis? Dat ga ik je zo meteen in geuren en kleuren expliceren. En zeker tussen 6 en 7 moet je hier zijn.
1: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
2: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
3: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
2: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
2: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
2: Flauw stoemzever.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
5: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
9: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea. Q-music.

0: Capaldi en Survive Back Your Music. Gina uit Middelkerken, die vertrekt morgen naar Disneyland. Oh. Disneyland Parijs, altijd een goed idee voor 4 dagen. Dat is een verlengd weekend, Gina. Pak het er maar eens goed van. Straks bij Joren en bij Naomi wordt het weekend hier ook ingezet bij Q Music tussen 4 en 7. En tussen 6 en 7, dan moet je op ons terras zitten. Want dan is het Happy Hour by Martini. En dat betekent Happy Hour 1 plus 1 gratis. Ja, je hebt het goed gehoord. 1 plus 1 gratis. Ja, ja, ik zou het wel weten.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: We vieren de vrijdagmiddag op de best mogelijke manier met Pommelien Thijs. Maar eerst de files, want ondertussen is het 12:30 en er zijn 10 files van langer dan 10 minuten. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E19. Vanaf Sint-Joop-in-t-Goor tot Antwerpen-Noord, 26 minuten bijtellen. Ook op de E313 vanaf Herentals-West tot Wommelgem, 16 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier erbij vanaf Antwerpen-West tot Borgerhout. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 14 minuten. Richting Gent vertraag je tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 12 minuten. En vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne, 11. Ook richting de grens met Nederland op de E314 vanaf Zolder tot Park Midden-Limburg 12 minuten bijtellen. Je moet eruit kijken voor een defect voertuig. Brusselse buitenring vanaf Wezenbeek-Oppum tot Diegem 11 minuten extra. Ook richting Brussel vertraag je op de E40 vanaf Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe 10 minuten. En aan de andere kant tussen Afliegem en Ternat ook 10 minuten extra. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 10 minuten.
1: Matthias van den Bulke.
2: Alles

0: Nog een half dagje ongeveer. The Business. Tiesto bij Q Music. 6:30. Elke middag check ik hoe het zit met jouw muzikale kennis.
1: Guess the Summer Song.
0: Hoe goed ken jij de hits van Q Music? Hoe goed ken jij de zomerhits? En hoe check ik dat? Ik laat zo meteen een snippet horen. Dat is een kort stukje uit een Q-hit. En als je weet wie het is en welk nummer, dan mag je dat doorsturen via de Q-app. Je mag het ook zeker inspreken of inzingen. Ik hou je zeker niet tegen. Vandaag, de hit van 2019 stond echt overal op nummer 1, wereldwijd. Ook bij ons, bijna de hele zomer lang. Als je hem herkent, laat van je horen.
1: Welke summer song hoor je hier? Spreek of zing het juiste antwoord in via de Q-app. Q Music.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
3: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM, kleurt je dag. IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Mammekes, het is eind augustus, hè?
8: Ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blief, dat wisten we niet.
7: Dat weet het nu.
9: Naar Gamma.
10: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
14: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Lotto is op zoek naar een maag.
17: Een maag?
16: Met een baksteen erin.
17: Ah, zo.
16: Om je droomwoning te bouwen.
17: Ik zie graag een strakke vermette.
16: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
17: Hoe dat?
18: C'est si bon.
16: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van €4 miljoen.
19: Q.
1: Q Music.

0: elke middag ontdekken we nieuw muziektalent op de radio. In Guess the Summer Song wordt er serieus wat gezongen. En dat is vandaag niet anders.
1: Guess the Summer Song.
0: Ja, elke middag check ik dus hoe het zit met jouw muzikale kennis en hoe goed jij de hits van Q-Music kent. Elke middag krijg je een snippet te horen van een zomerhit. En jij moet dan raden welke hit het is. Zo simpel is het eigenlijk. Maar het is zo'n beetje spicier, want je mag het ook inzingen. En Davy neemt dat heel serieus.
2: So they say, dance on me, oh, oh, oh. I never seen everybody do the things you do before.
0: Ja, dat was goed, hè? Dat was goed. We gaan nog eens luisteren naar de opgave eigenlijk. Ja, en ook Inge heeft van zich laten horen.
3: Goedemiddag, Matthias. Ik had hem direct herkend. Dat is Toons en I met dance, makkie, dance, makkie, dance, makkie. Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Ja, die laatste oh-oh-oh's, die zijn wel speciaal. Maar ja, ik denk dat Inge gewonnen zijn heeft in het weekend. Evi, hoor je ook?
4: Dance, dance, mommy, dance, mommy, dance, mommy, wow, oh.

0: Vanaf maandag zijn Maarten en Dorothee terug op je radio elke ochtend en ze vliegen er meteen stevig in. Met elke beller wint gaan ze terugspelen. Op dinsdag 15 september tussen 7 en 9 wint elke beller die in de show langskomt of passeert, als beller dus, een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat klinkt een beetje vaag, een nieuwe thuis zonder verhuis. Concreet is dat 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
1: Dat is geen katpis.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet slecht. Dit was trouwens mijn laatste vanuit het Q Beach House dit jaar. Merci om langs te komen. We horen elkaar sowieso maandag.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Goedemiddag, 1 uur nieuws met Thomas.
5: Goedemiddag.
4: Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van, en ik quote, zijn geliefde neef. En ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Philip zegt dan weer dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Buitenlandminister Maxime Prevot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister van Den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prevot vindt dat onaanvaardbaar. En 2 van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Scherniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurden. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En rond deze tijd start in Monaco de loting voor de groepsfase van de Europa League en de Conference League. Anderlecht en Union kennen straks hun tegenstanders in de Europa League. A-agent en STVV komen dan weer te weten wie ze zullen treffen in de Conference League. Afwisselend zon en wolken, deze namiddag meer kans op regen met lokaal onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en maxima rond 20 graden.
6: Dankjewel, Thomas.
4: 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest op dit moment. De langste staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 3 kwartier bij tellen. En dat tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook een half uur tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de A12, 25 minuten richting Antwerpen is dat tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de Antwerpse ring richting Gent dan, een kwartier erbij. En dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne, dat komt daar omdat de weg is afgesloten. Op de E314 richting Gent-Nederland, een kwartier tussen Zolder-Terlane en Park Midden-Limburg. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de Brusselse buitenring ook nog eens een kwartier aanschuiven tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan gaat het daar sowieso een beetje vlotter. Ja, je hoort het, een drukke vrijdag op de baan. Het is dan ook de laatste vrijdag van de zomervakantie. Maar ook die hoef je niet alleen door te brengen. Doen we zoals altijd met de 40 beste hits van het moment. Ze komen eraan in de volgorde van goed naar nog beter. Fijn dat je erbij bent. Dit is de hitlijst van Q Music.

0: op Ireda.
1: Maar ja, hallo, goedemiddag. Het is de laatste vrijdag in ons QB-chars. En ik heb het gevoel dat die groot uitgevallen strandhut, wat het toch eigenlijk wel is, toch wel wat zomerse invloeden naar de lijst heeft gebracht. Dus ook vandaag is dat niet anders. De lijst die wordt zoals altijd gebaseerd op Airplay, streaming, sociale media en ook jouw hartjes in de Q-app. Die kan je nog altijd uitdelen elke keer dat je zo een hit hoort waarvan je denkt, ah, die is leuk. En dan open je even die Q-app en dan geef je gewoon een hartje, zo simpel is het. Vandaag in de aanbieding 13 stijgers, 19 dalers, 6 staanblijvers en ook 2 nieuwe hits. Maar beginnen doen we natuurlijk met een kleine flashback. Heter dan de gemiddelde kippenbil op de barbecue vanavond.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
1: Het was Jonas Blue en zijn heerlijke Edge of Desire.

0: de nummer 2 van vorige week. Teddy Swims stond toen 18 weken in de lijst, waarvan 6 weken in de top 3. Ja, dat moet je kunnen natuurlijk. Mr. Know-It-All. Zeg, voordat we zo meteen aan een gloednieuwe Q-top 40 kunnen beginnen, wil ik je eerst even vragen of je broek zeker goed vastzit. Want die zou zo meteen wel eens even kunnen afzakken met wat ik je ga vertellen. Ja, de hit die al 10 weken lang op nummer 1 staat in deze Q-top 40 is misschien wel deels plagiaat. Van Mr. 305, Mr. Worldwide, himself Pitbull. Ja, maar echt, ik zal het je zo meteen even zeggen.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Eerst nog eens luisteren, stond voor de 10e week bovenaan. Dus Shakira, Shakira en

0: meezingen doen we al de hele zomervakantie en eigenlijk nog langer dan dat. Vorige week 15e week in de lijst waarvan ze echt 10 helemaal bovenaan staat. Het is niet te geloven eigenlijk. Shakira, Shakira en Die Die. Ja, ik moet dus misschien even mijn excuses aanbieden. Ik heb ze nu net even plagiaat... beschuldigd eigenlijk. Het is misschien een beetje overdreven dat dit nummer plagiaat is, maar toch. Ik heb veel vrienden die in Italië wonen. Dus het woord dai is me niet onbekend. Dat is een Italiaans woord, dai. En dat betekent zoveel als allez, allez, kom, let's go. Allez, kom, dai, dai, dai. Hè? Nu, waar ben ik achter gekomen? Wat is de Spaanse vertaling van dai? Dat is dit.
1: Dale.
0: Dale. En dat is nu net... Het woord dat Pitbull in elk liedje gebruikt. Ik vond dat wel straf eigenlijk. Zeg, Die Die, laat ons gaan. Een nieuwe Q-top 40, net voor 4 uur. Dan komen we te weten of ze opnieuw helemaal bovenaan staat voor de 11e week al. Eerst even zien welke twee arme stakkers niet meer mogen meedoen. Kygo, die moeten we vaarwel zwaaien. Al is daar misschien wel een goede reden voor. Geen Save My Love meer in de lijst deze week. Oh, en ook onze Noorse vrienden van de Bauza, die liggen er na 3 weken al uit. Lose Myself staat niet meer in de Q-top 40. Voilà, nu de verplichte administratie achter de rug is. Tijd om wat hits te knallen. Beginnen doen we bij het begin. Dat is nog altijd nummer 40. DJ Licious, Milo, Forever Young gaat min 7 en staat nu

0: Michael wil het niet laten gebeuren. Zij gaf een hartje aan DJ Licious en Milo. Al moeten ze nu wel 7 plekken achteruit met die Forever Young. Ze staan helemaal achteraan op nummer 40. Zometeen de eerste nieuwkomer in de lijst. Het is een nieuwe band die op een paar weken tijd al meer dan 600 miljoen streams haalde met hun eerste hit. En meer dan 450 miljoen daarvan kwamen van Spotify. Dan ben je natuurlijk Q Top 40 approved. Je kijkt ze zo meteen naar de langsgenoteerde Olivia D.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Echt? Ja, het is ja. Yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro
7: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
8: Maarten en Dorothee.
1: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
9: Schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
14: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voelt het? Het toch niet meer.
14: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
13: Oh.
12: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
12: Zegt.
15: Oh, Quadro.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
17: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
18: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
17: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
19: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
7: Wij zijn tevreden over uw werk.
19: Maar?
7: Nee, geen maar.
19: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Oh, het is weer zover.
17: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
17: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
14: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man!
4: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
13: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht
1: je
13: eigenlijk,
1: droom,
13: ja.
1: Staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar

onze langstgenoteerde. Ja, ze lag er 2 weken geleden bijna uit, hè. Maar dan schoot ze plots terug de lucht in om dan nu weer bijna opnieuw achteraan te staan. So easy is het dan toch allemaal niet, denk ik, hè. Op nummer 39, Olivia Dean. Zeg, 6 maanden. Zo lang had de Amerikaanse band Temper City nodig om 600 miljoen streams te halen met hun allereerste hit die ze ooit gemaakt hebben. Dat is eigenlijk sowieso al waanzinnig en dat heeft natuurlijk alles te maken met TikTok. Daar gingen ze viraal met hun eerste nummer. Dat is deze dagen zo'n beetje de manier om van een gewoon nummer een hit te maken. En nu ben ik even aan het denken waarom ik dat hier allemaal aan het vertellen ben. Ah ja, daarom ja.

Ja, je hoort het sinds deze week alles nu en dan in de playlist. Je hebt je hartjes uitgedeeld en zo komt ook deze hit over, je kan het al raden, de liefde. Nieuw binnen in de Q-top 40. Over wanneer je zelf bewust bent dat je relatie eigenlijk geen toekomst meer heeft. Dit is Self Aware op 38.

0: zal nu toch niet de eerste zijn die zich afvraagt wat betekent dat eigenlijk en welke taal zijn ze daar nu aan het zingen in die heerlijke Sola Sola. Maar dat is blijkbaar Swahili en het betekent laten we dansen dansen. Dat vind ik een heel goed idee eigenlijk. Het is bijna 1:30 op de klok. En het is echt een hele drukke middag al op de weg. In totaal 26 files in ons land. We gaan even kijken waar je meer dan een kwartier moet aanschuiven. Dat zijn er 6 in totaal. Op de E313 richting Antwerpen. 36 minuten erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E19 richting Antwerpen ook 35 minuten tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de A12 een 30 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord ook. En op de E17 een kwartier erbij. En dat tussen de Pinte en Genbrugge, dat komt daar door een defect voertuig. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je er 20 minuten bij tellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tenslotte ook nog eens 20 minuten op de E313 richting Hasselt tussen Wommelgem en Massenhoven. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, gaat het daar sowieso een beetje vlotter. Timo Pireda. Berichtje van Pedro. Goedemiddag. Net laatste herexamen gehad en nu onderweg naar de luchthaven voor een weekje Ibiza. Hey, dat is pas een goed idee, Pedro. Vieren we met goede vibes. Dit is
1: nummer 36.

0: zoals vorige week, staat Jugal op nummer 35 in de Q-top 40. Met dat heerlijke bam, bam, zo net uit het ritme. Ik vind het echt overheerlijk. Hartjes van Mieke uit Koekelaren, Christophe uit Rumst en nog heel veel andere luisteraars. Het is dan ook exact wat je nodig hebt om dat laatste weekend van de zomervakantie te starten. Ja, ja, zover is het al. Het is vrijdag namiddag. Jij gaat misschien ook je weekend tegemoet. En dat doe je natuurlijk met de Q-top 40 met zometeen in de lijst. Misschien wel de diepste daler in de geschiedenis van de diepste dalers. Een hit die meer dan 20 plekken moet afgeven in één keer. Maar ik ben wel vrij zeker dat je hem nog altijd volledig gaat meezingen.
1: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
2: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
7: Wiener Berger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
8: Natuurlijk, Danne.
9: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wiener Berger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
13: Wat? 150 baht?
12: Schat ik, dat is €4.
13: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
12: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
14: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
15: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
17: De Q-top 40. 34.

tempo lekker vlot, zoals dat moet op een vrijdag eigenlijk. Hè? Want dit is de laatste rechte lijn richting het weekend. Marshmallow en Another Drink op nummer 33. En ja, dat het vrijdag is, dat had je natuurlijk al door. Het is ook New Music Friday, de weekdag waarop artiesten nieuwe hits uitbrengen. Of albums. Alex Warren die heeft dat ook gedaan vandaag. Dan gaan we straks eens even snel samen doorheen. Eerst slecht nieuws, want zijn Fever Dream is werkelijkheid geworden. Diepste daler van 11 naar 32. Dat zijn 21 plekken minder voor Alex Warren deze week.

0: -2 voor Maxime Babette. En hoe dan ook op nummer 31 in de Q-top 40. Maar dat is natuurlijk nog niks in contrast met wat er daarnet gebeurde. Shana stuurt in de Q-app 21 plekken. Dit is toch een grap, mag ik hopen. Gaan we Alex Warren nog wel horen in de Q-top 40? Ja, geen zorgen. Daarnet tuimelde hij nog 21 plekken de diepte in met zijn Fever Dream. Dat is pas echt een koortsdroom. Maar je krijgt hem minstens nog één keer in de lijst. Misschien zelfs nog twee keer.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Min 7. En nu achteraan DJ-licious en Milo. Langsgenoteerde Olivia Dean moet er nu ook weer 5 op achteruit.
2: I make it so easy to fall in love.
1: 38.
0: Eerste nieuwkomer Temper City en een TikTok-hit Self-Aware.

0: 37.
1: Harry PFR blijft staan. De eerste stijger is Somber. Pukkelpop heeft hem goed gedaan, denk ik. +4 voor Homewrecker.

0: laatste week eenzelfde plek voor Jugal en zijn Bam Bam.
1: Nummer 34.
0: Min 3 voor de Voice van Vlaanderen, Bas Sarah in All Because of You. Marshmallow en Kelsey Ballerini doen de 1 plek lager deze week met hun Another Drink. Diepste daler is die arme stakker Alex Warren, die moet min 21.

Zeg, ik weet niet waar jij op dit moment naar de Q's op 40 aan het luisteren bent. Is het daar toevallig ook aan het drassen dat het geen naam heeft? Want hier in Oostende is dat wel het geval. Gelukkig wat zomerse muziek van Lost Frequencies, jawel. Dit is Live It All op nummer 30.

0: dit is echt heel mooi. Hè? Teddy Swims en Break Up in Reverse. Ondertussen heel veel foto's en berichten. Pascal die zegt, ja hoor, ook Drash Nationaal in Mechelen. Oeshi zegt dat het in Wichelen ook... in Wetteren liever is het ook vol een bak regen. Katrien uit Gerardsbergen, die luistert in het zonnige Gerardsbergen. Daar is geen sprake van regen. En ook Ingrid stuurt een foto vanuit de Basic Fit in Lanaken met een zonnetje op de achtergrond. Hoe schoon is dat? Daarnet nog Teddy Swims, die denkt diep na. Hè. Wat als je een break-up zou kunnen omdraaien? De Q-top 40, die blijven wel gewoon in goede richting volgen. Met nu nog 28 hits te gaan. Zometeen na het nieuws van 2, Berre. So if you need someone, I can be someone, you can always run to me. Ja, en er staat ook nog wat nieuwe muziek op je te wachten. Ik vertel je dat nu al in het grootste geheim. Take Me Back van Kygo. En je favoriete hit om heel luid mee te zingen in de wagen. Silent Treatment van Freya Sky krijg je straks.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Mammekes, het is eind augustus, hè?
4: Ja, dat weten we.
3: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
5: Ja, dat weten we.
3: En om ons huisje wat op te frissen.
4: Ja, schilderen en zo.
3: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
5: Wat blieft?
3: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
8: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
9: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
10: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
12: Dus ook voor klanten?
11: Yep, go for info naar telenet.be.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delijze app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
13: Flashy!
14: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze, mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze winkels gewoon open.
15: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Goedemiddag, 2 uur nieuws met Thomas.
16: Goedemiddag. En met de dodentol in Nepal die opnieuw is bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. En nog eens zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip, die zegt dan weer dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren een schorsing. Het gaat om Alix Gerniers en Justine Razier. Omdat ze na hun verloren halve finale gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren de wedstrijd met 1-0 van uitredend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst zullen worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun tegenstanders, of kennen hun 8 tegenstanders liever in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon trouwens en verder spelen ze ook nog onder meer tegen het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken, deze namiddag meer kans op regen. Hier en daar zelfs ook onweer, het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig bij een graad of 20.
10: Dankjewel, Thomas. 7 files waar je meer dan een kwartier moet stilstaan. Even kijken, de langste die staat op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je 35 minuten bij tellen. En dat tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 ook een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 richting Antwerpen een half uur tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de ring rond Gent richting Mariakerke moet je er een half uur bij tellen. En dat tussen Gent, AZ en Flanders Expo. Dat komt daar door een ongeval. Op de E17 richting Gent 20 minuten tussen Kortrijk-Oost en Waregem. Ook door een ongeval daar. Voorzichtig zijn met al die regen. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan nog een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, verlies je daar minder dan 15 minuten.
1: Timo Pirera.
10: Zeg, er hangt hier een geurtje in het Q Beach House. Ja, het is het goede parfum van de nummer 27 in de lijst. Eerst David Guetta. Q-top 40. Dit is Save Me Tonight.
1: Nummer 28.

maar echt even niet gezeverd. Ooit komt er een dag. Mathieu Terijn had wel echt een goed parfumken op gisteren. Ja, ik ben gisteren al een dagje eerder naar de zee gekomen, hè, want dat laatste sunsetconcert van de zomer, dat mag je natuurlijk niet missen. We leven nog altijd in België, hè, dat weet je denk ik. Het land waar je het weer nooit 100% juist kan voorspellen. We hebben het concert ook een uurtje vroeger laten doorgaan dan eerst gepland. Normaal ging het tussen 8 en 9 plaatsvinden, we hebben het tussen 7 en 8 gezet. En maar goed ook, hè, want om 8:15 begint dat hier toch te drassen, dat kunt u niet inbeelden. Dus wij waren vooral heel blij dat wij toen allemaal gewoon veilig en droog onder een tentje stonden. Dat was wel fijn. En als je het zelf gemist hebt, je hebt misschien nog niks zien passeren op onze socials, wat mij wel heel straf lijkt. Ah, je moet eens even luisteren hoe goed dat klonk gisteren. Er scheen zelfs nog echt een heel klein zonnetje, zo'n paar wolken en een vol strand hier in Oostende. Voor het sunsetconcert van Bazaar. En natuurlijk kon deze ook niet ontbreken. Je hoort zo al die mensen meezingen. Ja, het is nog beter met beeld bij, dus check dat even in onze Q-app via de website of de socials van Q-Music. En mocht je dan gisteren toch nog een beetje te hard gefeest hebben, als je er misschien bij was aan het sunsetconcert, of je bent wakker gebleven voor de maanverduistering en daardoor ben je vandaag heel moe, geen paniek, daar is Reginald Pengster nog. Milk Inc. heeft een medicijntje op nummer 26.

vind dit een heel gezellig nummer. Heel fijn op zo'n vrijdagmiddag. En mocht het dan toch regenen bij jou in de buurt, dan is dat eens gezelliger eigenlijk, hè? Ik kan het wel appreciëren zo op het einde van de zomer. Een beetje regen hier of daar kan allemaal geen kwaad. Taylor Swift op nummer 25 in de Q-top 50. Ja, je bent terechtgekomen in het tweede uur van de lijst. Dit is jouw laatste rechte lijn richting het weekend. En ook vooral richting het laatste weekend van de zomervakantie. We gaan er nog een goeieke van maken. Nog 24 hits te gaan. De hoogste nieuwkomer die staat hier nog altijd op jou te wachten. En die is eigenlijk zelfs dichterbij dan dat je nu denkt. Maar eerst krijg je nog talent van eigen bodem. Vanaf volgende maand dan vertrekt de man in kwestie op

0: Europese tournee door Europa. Maar yesterday, today en tomorrow is hij wel nog altijd gewoon in het land. Ja.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Ben jij een ochtendmens?
5: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
4: De meest foute ethisch hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
6: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
7: IKEA-tip van de week.
8: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
7: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
11: Dit is de Q Top 40. 24.

Cindy uit Oostakker is bezig aan de laatste stapel strijk, zegt ze. En dat doet ze naar eigen zeggen. Al shakend met de poep. Yesterday, today, tomorrow. Ja, dat zijn de woorden van Cindy zelf in de Q-app. Berk kreeg heel veel hartjes, onder andere van Anne uit Tiene en Aurélie uit Berthem. Hij staat deze week, net zoals vorige week, op nummer 24 in de Q-top 40. Zeg, je hebt er de hele week extra veel naar geluisterd, maar weet je ook waar die nieuwe hit exact over gaat? Al ja, het is eigenlijk een soort ontspoorde ruzie in een hotelbar. En die zorgt voor het einde van de relatie. Er zijn twee mensen die hebben een ruzie in een hotelbar en dat zorgt voor het einde van de relatie. Maar elke keer als je dan toch die naam terug hoort van die persoon, dan kan je alleen maar wensen dat het eigenlijk nooit gebeurd was. En ziet eens aan. Nieuw. Het is het zoveelste nummer over verloren liefde, maar toch voelt het heel positief. Ideaal voor het einde van je zomervakantie. Hartjes van Wendy uit Oudsbergen, Magali uit Zonnebeke, Jaline uit Lichtervelde en nog zoveel anderen. Kygo, Max Magnone, Take Me Back is de hoogste nieuwkomer op 23.

130 beats per minuut. Ja, dat gaat vlot voorbij dan, hè. On My Soul, Bruno Mars. Even kijken welke positionering op nummer 22 in de Q-top 40. Ja, ik was ondertussen al bezig met de files, want het is echt een hele drukke vrijdagnamiddag. Komt natuurlijk omdat op veel plekken gewoon zo random super hard begint te regenen. Dus houd veilig als je nog de baan op moet. 8 files waar je meer dan een kwartier verliest. De langste die staat op de E17 richting Gent. Daar moet je 50 minuten bij tellen. En dat tussen Kortrijk, Oost en Waregem. Dat komt daar door een ongeval. Op de E19 richting Antwerpen ook een half uur tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En nog eens een half uur op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Op de A12 richting Antwerpen ook nog 25 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpsring richting Nederland 20 tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook 15 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dat komt daar door een defect voertuig. Op de ring rond Gent richting Mariakerke 20 minuten extra tussen Gent, AZ en Vlaanderse Expo Gent. Dat komt daar door een ongeval. En dan heb ik nog één file om af te sluiten op de Brusselse binnenring. 20 minuten tussen Ruisbroek en Neerpede. Mocht je toch nog op een andere plek stilstaan, dan weet je het, dan gaat het daar gewoon een beetje vlotter gaan. Timo Pirera. Alex Warren was er straks nog de diepste daler. Ging 21 plekken naar beneden. Gelukkig heeft hij nog een andere hit die het wel goed doet. Passenger gaat plus 7. Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: daar straks dacht je nog arme stakker. Diepste daler, 21 plekken minder. Maar deze doet het toch iets beter. Passenger gaat plus 7. Ondertussen nog een heel belangrijk bericht van Hanne. Hallo, dag Hanne.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, zeg het eens.
1: Ja, het is gewoon belangrijk dat mensen lichten aansteken op de straat, want het is heel gevaarlijk met regen weer.
0: Ja, je ziet anders... Ja, ik mag het niet zeggen. Ik wilde zeggen geen...
1: Niet.
0: Maar dat ga ik niet zeggen. Maar je ziet anders bitter weinig, hè? Gevaarlijk.
1: Dat is waar, dat is waar.
0: Oké, Hanne, moet je nog lang rijden?
1: Nee, ik ben nu net aangekomen, maar dan moet ik nog 40 minuten terug naar huis rijden.
0: Oh my god.
1: Op de straten.
0: Voilà, bij deze iedereen die in de buurt van Hanne gaat rijden, zo meteen alle lichten aanzetten. En eigenlijk iedereen in het land. Dankjewel Hanne, veilig op de baan. Ciao, ciao.
1: Yo.
2: De Q-top 40, overzicht nummer 30.
0: Mindri voor Q-collega Lost Frequencies en Live It All. Teddy Swims mag er 7 plekken op vooruit met zijn Breakup in Reverse.

0: tonight.
1: Nummer 27.
0: Bazaar met het Sunset Concert Effect. Ze gaan plus 11.
2: Komt er een dag, dus wacht daarop.
1: 26.
0: De 16e week en nu min 1 voor Milk Inc. en hun Medicine. Taylor Swift zingt 3 plekken lager deze week met I Knew It en I Knew You.

0: 20.
1: Bergen staat comfortabel, dus waarom verhuizen? Ja, zelfde plek voor yesterday, today, tomorrow. So if you need someone, I can be someone, you can
0: always turn to me. 23.
1: De hoogste nieuwkomer is Kygo en Take Me Back. Min 2 voor Bruno Mars, On My Soul.
0: Nummer 21.
1: En plus 7 voor Alex Warren en zijn Passenger. Zes minuten over 2:30 op je vrijdag met nu een heel belangrijk moment. Crisscross Amsterdam knipt de lijst in twee. Dit is My Own.

0: vijfde week en nu min 6 voor Criss Cross Amsterdam.
1: C'est ça la vie, baby.
0: En natuurlijk de mooie stem van Willy William. C'est ça la vie op nummer 20 in de lijst. Zeg, een klein vraagje voor jou persoonlijk. Voor jou alleen. Ben je iemand die graag op het platteland woont? Of toch liever in de stad? In België heb je natuurlijk genoeg keuze, genoeg platteland en genoeg steden ook. Voor Freya Sky is het niet helemaal duidelijk. Ze woont in een dorpje dicht bij Londen, omringd door koeien en schapen, zegt ze zelf. Dat is eigenlijk een beetje the best of both worlds. Zometeen die ideale amazing hit voor mocht jij onderweg zijn richting je weekend. Je gaat ervan genieten.
2: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
3: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
4: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest Wacht, dat is moeilijk. De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
3: Flauw, stoem zever.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
6: Good and better.
2: With you.
7: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
10: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: De Q-top 40.
2: 19.
12: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Andrea stuurt in de Q-app Timo, doe ze even kalm. Waarschijnlijk is Andrea aan het meekijken via de livestream van Q-Music. Je kan ook kijken in het Q-Beachhouse. Ja, ik mag niet partijdig zijn, maar dit is echt een van mijn favoriete hits in de lijst. En ik ga dan altijd een beetje dansen. Ik vind het een fantastisch vlot tempo. En Jessie uit Zemst is het daar sowieso al mee eens. Want ook zij heeft een hartje gegeven aan Justus, Sam Harper en Just A Little. Zeg, hoe en waar luister jij mee naar de Q-top 40 op deze vrijdag? Het is 28 augustus vandaag. Lore uit Zonnebeke, die zit nog op kantoor, zegt ze. Maar de laatste uren van de werkweek doen ze daar met een colaatje. En ook zo net iets langere pauzes. Dus ik heb het gevoel dat er niet heel veel wordt gewerkt. Maar dat maakt niet uit, want het is vrijdag namiddag. Gitte, die luistert mee van op het tankstation. Ja, vanuit het tankstation eigenlijk, op de E19, zegt ze. En Sander uit Gent, die heeft er net zijn laatste herexamen op zitten. En moet straks nog eventjes verplicht gaan vieren op café. Zo hoor ik het graag. Welverdiend, beste Sander. Ja, we moeten beginnen tellen, hè. Het loopt allemaal op zijn einde. Het zijn nog, 1, 2, 3 dagen zomervakantie.
1: Ik tel

is een van de meest positieve hits in de Q-top 40. Je wordt er eigenlijk gewoon instant gelukkig van. Jelly Roll, al 23 weken lang in de lijst en nu opnieuw plus 2. Hij staat op nummer 16 met zijn I'm good, I'm good. Jelly Roll die was trouwens goed bevriend met Dolly Parton. Ik weet niet of je dat wist. Ja, dat is die legendarische countryzangeres die deze week nog overleden is. Hij zei, Dolly was waarschijnlijk de laatste Amerikaanse persoon waar echt elk mens van hield. Mooie woorden. Ondertussen Cat's Eye, de meiden doen min 3 en staan nu op nummer 15 in de lijst.

0: Hey, Meteor hier. Zeg, mannetjes, weten jullie wat mijn mama echt zei? Joris, jongen, zet die radio toch gewoon op...
1: De Q Top 40.
0: En ik heb nooit meer iets anders gedaan.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: zo tot een einde. Na de uithaal, een rustige piano, zo mooi. Meteor en nooduitgang. Ondertussen nog een berichtje van Vicky. Vicky uit Nijlen. Vicky uit Nijlen stuurt. Ik ben stiekem aan het meeluisteren naar de Q-top 40 van op het werk. Stiekem. Dus ze mogen het niet weten. Vicky, sorry als ik jou nu geëxposed heb op de radio. Ik had dat niet mogen zeggen natuurlijk. Vicky is niet aan het... Vicky uit Nijlen is niet aan het luisteren. Zometeen het laatste uur van de Q-top 40. Dat zijn nog de 13 beste hits van het moment. En het antwoord op de vraag maakt Shakira van 10 op een rij, 11 op een rij. Ontdek je straks. Je krijgt ook Ed Sheeran en Martin Garrix. De Bauza staat nog met 1 hit in de lijst. Magnetic, die krijg je ook zometeen na 3 uur. En DJ-duo Another doet de zon nog een beetje harder schijnen op deze vrijdag met Talk To You.
1: De Q-top 40. Q-music. Het Q-beach house. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q-beach house in Oostende.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Goedemiddag, 3 uur nieuws met Emiel. Goedemiddag.
4: Zo'n 150 passagiers zaten uren vast op een trein. Het gebeurde net over de grens in Frankrijk. De passagiers zaten zeker 4 uur lang vast, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort de NMBS.
5: Het is op Frans rondgebied, volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen. Is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers? Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
4: De reizigers krijgen hun geld volledig terug. Betaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
6: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
4: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. En AA Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. AA Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano liever. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met in de namiddag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
0: Amai Emiel, ik vind dat jij die voetbalploegen allemaal goed hebt uitgesproken. Wel, dat zou ik niet kunnen.
4: Nee, maar ik vind dat soms zelf ook leuk, die voetbalnamen uitspreken.
0: Dat snap ik. Kan je nog één keer zeggen? Wat was het nu weer? Thun? Ja, zeg nog eens.
4: Thun, Aarhus, Midtjylland en Lugano. Dat zijn de moeilijkste, denk ik.
0: Dat is goed, jongen. Dankjewel. Even kijken op de weg. 9 files waar je meer dan een kwartier verliest op dit moment. Op de E313 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de A12 ook 25 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord 20 minuten. Ook op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 25 minuten. En dat tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook nog eens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Op de E17 richting Gent. 20 minuten tussen Kortrijk Oost en Deerlijk. Dat komt daardoor een ongeval. Op de E403 richting Brugge een kwartier tussen Ruddervoorde en Brugge. En op de Brusselse binnenring tenslotte ook nog eens 15 minuten. En dat tussen Expo en Machelen. Als je dan toch nog op een andere plek stilstaat, gaat het daar sowieso wat vlotter.
1: Timo Biredda.
0: Ach, goedemiddag, jij daar. Al 14 weken repeaten we die dikke hit van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze gaan nu terug, plus 8.
1: Nummer

Langley en Choose in Texas. 3:10, het is de sterkste stijger deze week, hè? Die Ella Langley, onder andere dankzij de hartjes van de Kathleen uit Locristi en Amy uit de Roeselare. Yeeha! Hop in galop, het paard op. Ella Langley dus, en Choose in Texas bij Q. Top 40. Een hele goede middag. Ja, soms laat ik me even gaan. Sorry daarvoor. Je bent terechtgekomen in het laatste uur van de Q-top 40. De pressure is een beetje aan het risen. Want we gaan natuurlijk in één laatste rechte lijn richting dat weekend. Mocht je pas net zijn ingetuned, misschien even een kleine recap van wat er al gebeurd is in de afgelopen 2 uur van deze Q-top 40. We hebben 2 nieuwe hits mogen ontvangen. Dat was eerst Temper City. En dan ook nog deze. De Q-topschijf van afgelopen week. Kygo, Max McKnown en Take Me Back. Maar we hebben ook heel slecht nieuws gehad. Misschien heb je dat ook al wel gehoord of nog niet. We hebben heel slecht nieuws voor Alex Warren. Hij is de diepste daler. 21 plekken in totaal is die arme man gezakt met zijn Fever Dream. Dat lijkt natuurlijk een ramp, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Want het is een belangrijke dag voor Alex Warren vandaag. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe dat komt.

0: We hebben vorige week geleerd dat ze daar zingen Save my yeah yeah, save my day day. Of zoiets. Dan ben ik misschien weer vast. De pauze en Magnetic op nummer 11 in de Q-top 40. Zometeen de nieuwe Q-top schijf. En als ik zeg nieuw, dan bedoel ik echt nieuw, nieuw, nieuw. En ook de top 10, ja.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Eerste boekhouding met op 20 min 6 voor Criss Cross Amsterdam. Freya Sky blijft staan met haar Silent Treatment. Het is haar 10e week in de lijst al ondertussen. Mijn favoriet, just a little, plus 5.
1: Nummer 17.
0: Eén plek minder voor Zoe Livy, Aaron Blommaert en hun tranen van goud. Ja.

0: De sterkste stijger is Ella Langley. Ze gaat plus 14. She's from Texas, I can tell by the way he's two stepping round the room. Nummer 11. En ook terug plus 4 voor onze Noorse vrienden van De Bauza en hun Magnetic. De Q-topschijf, je weet wat dat is. Dat is een nieuwe hit die wij bij Q even zo in de spotlight willen zetten.
1: De Q-topschijf.
0: Omdat wij denken, ja, jij gaat dat ook een heel leuke hit vinden. En dan draaien we die extra vaak op de radio. Vaak is dat nieuwe muziek. Maar vandaag moet ik toch de disclaimer geven. Het is nieuwe muziek. Alex Warren, die heeft een album uitgebracht vandaag. New Music Friday. Veel artiesten doen dat op vrijdag. Het heet Wild Child. Daarop staan 14 nummers. En ja, er staan zo wat nummers op die je sowieso al kende. Zoals dit bijvoorbeeld. Passenger staat ook in de Q-top 40. Er staat ook een ander nummer op dat je waarschijnlijk nog niet kende. Allee, het is pas vandaag uitgekomen. Emerald Eyes, zo heet het. Dat nummer gaat over intense en verslavende verliefdheid op een persoon.

0: En dat is exact de hit waarvan wij overtuigd zijn dat jij hem heel leuk gaat vinden. Ik moet nu wel heel eerlijk bekennen. Hij is zo nieuw dat ik hem zelf ook nog niet gehoord heb. Ja, enkel de afgelopen 10 seconden. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Je mag het vooral even delen in de Q-app. Dit is de gloednieuwe Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q

0: Anthony stuurt. Amai, wat een schijf. Ja, Anthony, het is zelfs de Cure topschijf deze week. Alex Warren en Emerald Eyes. Amai, fantastisch.
1: De Cure topschijf.
0: Het is zo nieuw dat het echt ook voor mij de eerste keer was, dit moment, dat ik het hoorde. Ik denk dat het voor jou ook zo is, want dit komt van zijn nieuwe album, dat vandaag pas is uitgekomen. Het album heet Wild Child. Alex Warren, ondertussen heel veel fijne reacties. Thibaut uit Lokeren zegt, ja, dit nummer is weer zo'n vibe, hij doet het toch weer. Jelena zegt, woehoe! Ik denk dan dat Jelena dat zo wil zeggen. Alex Warren, I love him. En Anouk uit Zoutleeuwen, dat is wel cool. Die zegt, zo blij dat Alex zijn nieuwe nummer, de Q Top schrijft. Ik ben gisteravond naar een luistersessie gegaan met een vriendin van Alex Warren zijn nieuwe album. Dus ik heb het al gehoord voordat alle andere mensen het gehoord hadden. Fantastisch, ik ben ook heel blij. En je gaat hem dus extra vaak op de radio horen. Zometeen misschien even niet voor gevoelige kijkers, ook niet voor gevoelige luisteraars. Want in de lijst een knappe zangeres, dat mag ik wel zeggen, die vorige week nog een foto op Instagram zette. Zij in het water. Zij is te zien in het water. Ze ligt een beetje in het water. En ik denk dat de foto is gemaakt zonder kleren. Dat is echt iets heel speciaals. Je moet het misschien eens gaan opzoeken op haar Instagram. Ze opent zometeen de top 10.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape.
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Wel, ik kan best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
8: VTM, kleurt je dag.
9: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Krevel.
13: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
3: Krevel. Leef beter. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Ah, ik zat eens op zoek.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
15: Met een Busypass abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
16: Hi, I'm Sienna Spyro.
17: Dit is de Q Top 40. Nummer 10.

daarnet dus over deze mevrouw, Sienna Spyro, die een tijdje geleden een pikante foto heeft gepost. Op de foto zie je het volgende. Ze ligt in een heel groot meer, denk ik. Allee, ik kan het niet goed plaatsen wat er eigenlijk gebeurt. Ze ligt in een heel groot meer en het lijkt alsof ze geen kleren aan heeft, maar dat gaat waarschijnlijk niet zo zijn. Het kan ook gewoon fout hebben gezien. Je moet voor alles even naar haar Instagram gaan. Sienna Spyro, zo heet ze daar gewoon. Ze gaat min 2 deze week, maar wel nog net in de top 10 met haar Material Lover. Ondertussen een berichtje van Andy uit Loenhout in de Q-app. Ik moet zo meteen naar een trouw, zegt hij. En we gaan nu eerst met de hele groep van beste vrienden pasta maken, want dat staat er op het menu vanavond. Amai, dat is wel een leuk idee om zelf te koken op een trouw. Ik hoop wel dat er minstens één van de vrienden een beetje kan koken, want anders gaat dat maar een heel triestig trouwfeest worden, denk ik zo.

0: Vorige week hoogste positie tot nu toe en nu opnieuw min 4. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Ja. Het is een drukke vrijdagnamiddag, maar dat is natuurlijk logisch. Het is de laatste vrijdag van de zomervakantie, dus misschien heb je nog allemaal leuke plannen. In totaal 30 files in ons land, maar we gaan even kijken waar je meer dan een kwartier verliest. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 40 minuten bij tellen. En dat tussen Antwerpen-West en Borgerhout, dat komt daar door een ongeval met een vrachtwagen. En verder nog op de Antwerpse ring richting Gent, ook 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan. Richting Antwerpen dan op de E313, een half uur erbij tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de A12, 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, dat komt daar door een defect voertuig. Op de E19, 20 minuten tussen Sint-Jombetgoor en Antwerpen-Noord. Op de A12 richting Brussel, 25 minuten tussen Londerzeel en Londerzeel is dat in Wolvertem door een ongeval. En tenslotte nog één file op de Brusselse binnenring, een kwartier erbij. En dat tussen Expo en Machelen. Mobirera. Zometeen een Nepo Baby in de Q-top 40. Een Nepo Baby, je weet wel, een kind van heel rijke ouders. Komt eraan na Jonas Blue. Q-top 40.
1: Q-music. Nummer 7.

0: zesde week en nu plus vier voor Basten. Onder andere dankzij de hartjes van Daan uit Pelten en Nienke uit Ramsel. Tot de laatste nog. Zeg, hoe dichtbij is jouw weekend ondertussen al? Dat vraag ik mij af. Stuur me eens even een audioberichtje in de Q-app met daarin het exacte moment wanneer jouw weekend zometeen van start gaat. Dus bijvoorbeeld, dan kan je een audioberichtje opnemen in de Q-app en dan zeg je: mijn weekend start over 20 minuten. Woehoe! Zoiets bijvoorbeeld. Of over een half uur, of een uur, of niet. Misschien heb je helemaal geen weekend. Laat me even weten in de Q-app. Zometeen dan krijg je nog de queen van de dancemuziek. Ze wordt komende zondag 37, maar ze ziet er eigenlijk nog 27 uit. Eerst nog een beetje onbeschaamde reclame voor de king en de queen van de ochtendshow.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Echt? Ja, het is ja!
3: Ja!
1: En ze verdubbelde zelfs je jaarloon. Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
6: Schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
10: Allee, zeg eens iets, Bruno.
11: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
11: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
12: Mobile Vikings.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
13: Van Haren, Van Haren.
14: Omdat we van schoenen houden.
15: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
16: Oh, dat is hier zo stil binnen.
17: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
18: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
19: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
18: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
20: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
21: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
1: Q Music. Dit is de Q Top 40.

0: Teddy Swims en Mr. Know It All. Hij moet 2 plekken afgeven deze week en staat nu dus niet meer in de top 3 van de Q-top 40. Zometeen dan duiken we daar wel samen in. Eerst toch eventjes bevestigen dat voor de meeste mensen die op dit moment naar Q-music luisteren, jij bent daar deel van, het weekend is begonnen.
1: Hoi, mijn weekend start pas binnen 9 dagen.
0: Ja, enkel niet voor Lisa.
1: Het is wel een verlengd weekend, namelijk 3 weken Indonesië.
0: Woehoe, ja, fantastisch. Dan heb je ook nog Thierry.
2: Mijn weekend start morgen nacht om 1 uur.
0: Oeh, dat is ook nog even wachten. Maar dan heb je ook Bjorn.
3: Mijn weekend is 10 minuten geleden gestart, hè.
4: Woehoe. Ik heb nu weekend.
5: Woehoe. Nummer 3.
0: Maar ja, fantastisch. Het weekend inzetten met de top 3 van de Q-music. Van de Q-top 40, wil ik zeggen. Ja, wat wil je nog meer?

0: 8 minuten voor 4 op je vrijdag en ik heb het gevoel dat Anne heel blij is nu.
1: Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Somber staat in de top 3.
2: Dit is het begin van je weekend.

0: tank, ook wel bekend als het Pukkelpop-effect dat er gebeurd is bij Somber. Hij stond vorige week zondag nog op de mainstage van Pukkelpop. En ja, daar waren natuurlijk veel grote Belgische fans in het publiek. Dat was een fantastische show, als ik de video's mocht geloven. En het effect is duidelijk. Plus 4 en nu jouw nummer 2 in de Q-top 40. Somber en My Body Isn't Ready. Zometeen de nummer 1 van deze lijst.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Eerst nog dit. Min 2 voor Sienna Spyro en haar Material Lover.
2: A Material Lover.
0: Another en 54 Ultra draaien dan 19 weken mee. Talk to You blijft gewoon staan.
1: Acht.
0: Min 4 voor Cameron Whitcomb.
3: As we are with God.
1: Nummer 7.
0: Jonas Blue stond een tijd geleden nog op 2 en zakt nu verder weg. Min 4. Plus 4 voor de treinreis naar Boston van Stella Lefty.
1: Vijf.
0: Bebe Rexha Faithless plus 2 voor haar New Religion.
1: Nummer 4.
0: Teddy Swim staat niet meer op nummer 2. Het doet wel min 2. Becky G komt opnieuw de top 3 binnen. Plus
1: 2.
0: En het Pukkelpop-effect. Plus 4 voor Somber en My Body Isn't Ready.

0: Voilà, 39 hits te gaan. En dat betekent dan ook dat...
1: Nummer 1.
0: Jij de troon nog een weekje langer aan Shakira geeft. 10 plus 1, 11e week voor Shakira en Dai.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Over 4, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
3: Goedemiddag. In Buur Sint-Amans is een man van 40 ontvoerd. Gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt het parket.
4: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
3: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papa.
5: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
3: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. En in Nepal zijn zeker 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook scherp voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen 2 miljoen euro vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met in de namiddag regen bij 21 graden.
6: En 11 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Het is heel druk onderweg. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost 41 minuten. Op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen Noord 39 minuten. En op de E17 tussen Hazonk en Antwerpen West 25 minuten extra. Dan op de E34 tussen Melselen en Sint-Annalinkeroever 22 minuten. En ook 18 minuten bij op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de Brusselse ring op de buitenring tussen Tervuren, Vierarmen en Diegem 31 minuten. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 27 minuten. En ook 23 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Het gaat ook traag richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 16 minuten bij. Dan richting Brussel op de E40 tussen Drongen en Merelbeke 23 minuten. En ook op de E19 tussen Zems en Machelen 17 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
2: Joren en Naomi. Ciao, wij moeten iets bekennen. Wij zijn al eens goed van de grond gegaan vandaag.
7: Hela.

0: deze zomer in een Katy Perry-hit. Soms een keer very hot en soms ook een keer wat colder, zoals vandaag.
1: Joren en Naomi.
0: Ciao vrienden, welkom bij de avondshow van vrijdag 28 augustus. Onze laatste show vanuit het Q Beach House. Oh. Maar tot en met zondag blijven we hier wel open, hè vrienden. Dus tot zondagavond 10 uur ben je hier gewoon lekker van harte welkom.
2: Super lekker. Super mega lekker.
0: En wat een zomer hebben wij gehad. Dus elke dag wel iets te doen hier aan het Beach House. Q, animatoractiviteiten, pizza, taco night. Elke maandag was er een sportactiviteit. We hebben super veel live optredens gehad. Wij deze week nog Aaron Blommaert is langs geweest. Bijvoorbeeld gisteren een apotheose. Sunset concertje. Zeg maar concert van Bazaar. En Mathieu Terijn die dan op het einde van het concert nog eens richting de zee liep.
2: Dat was dus echt een zot moment. Ik vind dat nu al een legendarisch moment voor het Q Beach House en de geschiedenisboeken daar. En over springen gesproken, ook heel belangrijk. We hebben samen de allerlaatste kop of munt uitdaging van de zomer gedaan. En dat was skydiven. Hebben we dat vandaag gedaan.
0: Ja.
2: Maar om heel eerlijk te zijn, moet daar nog een woordje over gezegd zijn. Want we zijn gaan indoor skydiven.
0: Ja, lieve vrienden, we zijn gaan indoor skydiven. We gaan er heel eerlijk over zijn. Het is niet omdat we pussies zijn. Want we hebben echt wel... Ja, spreek voor jezelf, hè.
2: Ik zeg toch nee?
0: Ik wou, hè. Daar zijn bewijzen van dat ik wou.
2: Ik wou ook supergraag. Wow. Oh, ik vind het zo jammer.
0: We hebben echt geprobeerd om een echte parachutesprong vast te leggen, maar het was gewoon te slecht weer. Kijk even naar buiten. Het ging gewoon weg niet. Dus daarom zijn we vanochtend naar Ice Mountain in Komen gereden. Ja, we zijn naar Komen gegaan, inderdaad. En daar zijn wij indoor gaan skydiven.
2: Ja.
0: Dat was toch... Ik vond dat wel heel leuk.
2: Superleuk.
0: Ik ben nog nooit echt gaan skydiven. Jij wel, maar voor mij was dit een eerste goede kennismaking met het vak.
2: Ja, ja. Ik moet zeggen, er waren zeker gelijkenissen. Maar ik vond het wel superleuk. En ik heb vooral mijn kriek gelachen met jou ook. En ook met de beelden van mezelf. Want

0: vergeet het niet, dit programma zit vol met verrassingen. En dat is niet eens geloven.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Verrassing nummer 1, de nieuwe van Judith. You did not sign up for this.
2: Wauw.

0: King of Pop. Michael Jackson en Black or White. En wie de afgelopen minuten op Instagram gescrolld heeft, gaat gezien hebben dat er groot nieuws is aangekondigd hier bij Q. Of moet ik zeggen, klein nieuws.
1: Oh, want Emma en Vincent zijn mama en papa geworden. Oh. Ze hebben het net gedeeld op hun Instagram. Dus we gaan die kerstverse ouders straks even bellen om hen proficiat te wensen. Hè?
0: Dat gaan we doen om iets over 5 uur.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ik kan al niet wachten.
0: En wat een schone naam.
1: Ja, mega mooi.
0: Oh, vergeet augustus, vergeet juli. Het is gewoon June.
1: June.
2: All you hear is love.
0: Ja, daar is geen woord van gelogen. Absoluut niet. Ah. We gaan muzikaal matchen, jongens. Wat een liefde
1: we
0: vandaag.
1: We gaan nog een muzikale baby maken.
0: Top. Maar ja, als we dat nog eens zouden kunnen doen. We stellen jou 2 artiesten voor. Je hoort niet wie het zijn, maar wel 3 eigenschappen van elke artiest. En je kiest dus niet op basis van de muziek of van de naam, maar alleen op basis van de 3 eigenschappen van die ene artiest. Dus, met welke persoonlijkheid voel jij de grootste klik?
1: Achter mijn gordijntje schuilt er een vrouw. Ik ga het gewoon zeggen hoe dat is. De eerste is een vrouw. Het is een artieste dus. Die heel goede vriendin is met Harry Styles. Eigenlijk een goede vriendin van Harry Styles, zo moet ik het zeggen. Ze is wel van niet veel onder de indruk.
0: Okay.
1: Dat is wel wat jammer. En ze is ook heel in tune met haar vrouwelijkheid. Dat hebben we graag. Dat is
0: wat bedoel je? Ah ja.
1: Ja, gewoon, ze is zo echt vrouw. Ja, je mag het zelf
0: zoals koning Filippo zei, een vrouwtje.
1: Het is een vrouwtje.
0: Het is een vrouwtje.
1: Zeker. De tweede artieste is ook een vrouwtje. De tweede artieste stond op Pukkelpop vorig weekend. Is een springend veld. En een klein minpuntje van artiest 2, ze is niet echt een hondenmens. Dat is wel een klein red flagje. Mabbel. Voilà.
0: Duidelijk. Welke van de eigenschappen spreekt jou het meeste aan? Welk vrouwtje lijkt het best bij jou te passen? Laat je keuze weten via de Q-app. Stuur artiest 1 of artiest 2... En het is er even bij zeggen, we spelen dit voor de allerlaatste keer.
1: Oh.
0: Ook alweer.
1: Sorry. Amai.
0: Artiest 1 of artiest 2, nu in de Q-app, dankjewel.
2: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
3: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan daar niet tegen. Dus heb ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
4: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
3: Flauw, stoem 7.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be. Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Aan liefde, Save My Love, Kygo.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: En we gaan een keer horen wie de liefde, de grote liefde van Joris uit Kruijbeke zou kunnen zijn. Joris, een zeer goede middag.
3: Goedemiddag. Een dag, Joren. Dag, dag. Ik wou Ellen zeggen.
4: Ellen? Dan past die bij mij. Hallo, dag Joris.
0: Wat zou je toch een slechte Ellen zijn?
4: Ellen,
0: je bent echt een Naomi.
4: Niets tegen alle Ellens.
0: Nee, maar jij zou een slechte Ellen zijn.
4: Ja, ik zou dat niet goed doen.
0: Joris, ik ben ze nu zo gewoon als Naomi. Echt, we gaan dat zo laten. Ook die uitspraak van die naam, we zijn er nu eigenlijk gewoon.
4: Ja, dat is al gek genoeg.
0: Zeg, we gaan daten, Joris. We gaan daten. Heb jij een vaste partner?
3: Nee.
0: Nou, ideaal. Ideaal, perfect. Dan moeten we niet beginnen over scheve schaatsen en zo. Dan kan je volledig laten gaan, man. Daten met een artiest, met een bekend persoon, zou je doen?
3: Oh, geen idee.
0: Nee. Maar je zegt er ook niet nee tegen.
3: Geen idee. Met een hond gaan wandelen.
0: Met een hond gaan wandelen?
4: Ja, wat zou je doen? Ah, ja, ja. Tof.
0: Ja. Maar goed.
4: Bij mij zou je scoren, hoor. Bij Ellentje. Ellentje heeft dat graag, hoor.
0: Het Ellentje in Naomi zou dat graag hebben. Dit waren trouwens de drie eigenschappen van de twee artiesten. Nog eens even een recap.
4: Ja, artiest 1, dat is een hele goede vriendin van Harry Styles. Ze is wel van iets onder indruk, dat is wel een beetje jammer. En ze is ook heel in tune met haar vrouwelijkheid, dat is wel mooi. De tweede artiest stond op Pukkelpop vorig weekend, is een springend veld en een klein minpuntje van artiest 2. Ze is wel niet echt een hondenmens.
0: Met welke artiest voel jij de grootste klik, 1 of 2?
3: Met een 2.
0: Oké.
4: Okay. Ah ja, maar ze is wel geen hondenmens. Ja. Dus je gaat iets anders moeten verzinnen, natuurlijk.
3: Ik wil daar een hondenmens van maken.
4: Oh. Ah, you love a challenge. Wat kan een uitdaging?
0: Ik kan de inner circle van, of hoe moet ik dat zeggen? Niet de inner circle, maar de persoon of van niet veranderen. Hè. Daar moet je ook wel rekening mee houden. Dat zal wel.
3: Je hebt wel die proberen, hè?
4: Ja, je moet Joris niet onderschatten, hoor.
0: Je hebt wel dit vrouwtje laten liggen. Shania Twain, daar ga je niet mee op date. Oh, jammer.
3: Jammer.
0: Ja. Maar goed.
4: Niet zo jammer.
0: Je gaat van artiest 2 een hondenmens maken. En wie zou dat volgens jou kunnen zijn?
3: Ik heb er geen flauw idee van, maar ik ben wel heel curieus.
0: Het is een rosse vonk. Florence van Florence and the Machine. Daarmee ga jij op date.
3: Oh.
0: Ja.
4: Dat is een zotte kunnen hoor, denk ik. Zeker.
3: Netjes.
0: Netjes, wel ja, kijk. En je weet wat ze zeggen?
3: Ik heb vorig weekend naar Pukkelpop zitten kijken, dus ik heb die wel gezien.
4: Aan het werk gezien, goed.
0: En heeft u diep in de ogen gekeken?
3: Dat kon ik niet.
0: Nee, oef. Maar ja, nee, dat was dan weer iets te snel natuurlijk.
3: Dat is moeilijk met mijn NTV ertussen.
0: Ah, wel ja. En ze is ook geen hondenmens, hè. Dus nog veel water zo doorzwemmen, maar dat komt helemaal in orde. We gaan ze draaien. Ga veel genieten van je date Joris en Florence. Sometimes.

0: De date van Joris. Florence Welch. Joris is samen met The Machine en You've Got The Love. Half vijf geweest, we gaan naar de nieuwsredactie. Emiel, er zijn spectaculaire beelden opgedoken van een ontvoering in Puur Sint-Amans.
1: Ja, een man van 40 werd daar gewoon op straat ontvoerd. Hij werd eerst klemgereden door drie gemaskerde mannen die zich voordeden als agenten. Daarna werd hij uit zijn auto gesleurd en helemaal naar Charleroi gevoerd. En daar werd de man dan enkele dagen lang gegijzeld. Nadien kon de politie de man terugvinden en werden de drie verdachten opgepakt. Zij zijn intussen aangehouden. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. En Joren, mijn goede vriend, ik ga jou moeten teleurstellen. Maar jij gaat nooit een kastaar kunnen winnen.
0: Het is niet waar.
1: Ja, niet omdat je het niet verdient, hè, want je ik ben een van je grootste fans en ik mag dat ook zeggen. Maar het is gewoon omdat de show niet meer georganiseerd wordt.
0: Och, ja, het was mijn jaar geweest, ik voelde het.
2: Voelde het aan alles.
1: Dat is nog een teleurstelling rijker in jouw leven dan, hè. Nee, dat is moeilijk. Nee.
0: Dat hoor je dan van een grote fan, zo'n woorden. Heerlijk,
1: van uw beste vrienden.
0: Kijk, ook waar.
1: Die zijn ervoor om jou altijd te steunen. Maar kijk, die kastaars, dat zijn natuurlijk de Vlaamse mediaprijzen voor televisie, radio en digitale kanalen. Maar de VRT, VTM en Play hebben beslist om ze niet meer te organiseren, omdat het te veel geld kost en middelen om de show te organiseren. Vincent Live won de prijs voor het beste radioprogramma wel. En Maarten en Dorothee vielen zelfs twee keer in de prijzen. Eén keer voor de ochtendshow en één keer voor het foute uur. Dus toch drie prijzen voor Q, hè. Dat is toch ook goed.
0: Dat is zeer goed,
1: voor Joren Lintzen.
0: Ja, het is goed. Je moet dat zo niet benadrukken. Vriend van mij. Jongens, toch.
1: Vanmiddag soms nog pittige buien. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met in de namiddag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
0: En als we de volgende keer gaan eten, is het op uw kop.
2: Als je nu onderweg bent, dan ben je misschien ook wel een teleurstelling rijker, want het is heel druk onderweg. 41 files in het land en er staan er 12 op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 53 minuten. Op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West 39 minuten. En op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 37 minuten. En ook een kwartier tussen Aartselaar en Vulrijk. Op de E34 gaat het ook traag tussen Melcelen en Sint-Annelinck-Roever 18 minuten bij. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten bijtellen. En tussen Sint-Annelinck-Roever en Antwerpen-West 21 minuten. Richting Brussel dan op de E40 tussen Drongen en Merelbeke 27 minuten extra. Dan gaan we op de ring rond Gent richting Destelbergen tussen Gent en Merelbeke ring ook 25 minuten bijtellen. Dan op de Brusselse ring op de buitenring tussen Dilbeek en Vorst 23 minuten extra. En ook tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem 18 minuten verliestijd. Op de binnenring tussen Expo en Magre zijn dat ook 18 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: En u stuurt Emiel van het nieuws, sorry vriend, ik zie je graag.
2: Ja. Oh ja, kijk.
0: Je moet ook niet meer afkomen. Zeg, er zijn twee soorten mensen vandaag in de Q-app. Die, ofwel Vincent en Emma natuurlijk, ja, proficiat wensen met hun dochtertje June.
2: Terecht.
0: En er zijn ook mensen die ons kind graag in de armen willen nemen.

0: Rosé en Bruno Mars en Apt.
1: Joren en Naomi.
0: Eerder deze zomer kreeg Naomi een kaartje tussen de ruitenwissers van haar auto met daarop de boodschap You park like an idiot.
2: Ja, en ik was daar oprecht niet goed van. Dat heeft heel mijn wereldbeeld veranderd. Maar we hebben daar iets mee gedaan, hè.
0: Ja, want we weten dat Naomi niet de enige is die slecht parkeert. Dus we hebben iets gemaakt met name de Joren en Naomi slecht geparkeerkaart.
2: Ja, dat zijn dus kaartjes die jij dus tussen de ruitenwisser van iemand anders kan steken die dus slecht geparkeerd staat. Maar dan met de boodschap op een vriendelijkere manier. Dat
0: ja,
2: kan ook.
0: Ja, met aan de voorkant staat dan een foto van mij met de tekst opgepast, want je staat geparkeerd zoals een Naomi.
2: Ja, en op de achterkant staat er een foto van mij met oeps, kan gebeuren.
0: Ja, die mensen die hier vandaag nog aan het Q Beach House passeren, die kunnen zo'n kaartje bemachtigen. Gewoon even komen halen. Info Bali is de Q-studio eigenlijk. Ja. Maar als je niet geraakt, dan kan je ook gewoon eentje via de radio bemachtigen.
2: Zeker. Het enige wat jij moet doen, is dus ons gewoon even laten weten in de Q-app waarom jij zo'n kaart verdient en aan wie je die dus zou willen geven.
0: Onderweg in de playlist, Calvin Harris, je hoort Summer.
3: Lotto is op zoek naar een maag.
4: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
4: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
4: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
4: Hoe dan?
5: C'est bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
6: Nog voor jij kan denken,
7: pas op voor die borduur.
6: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
9: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
11: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Krevel.
12: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
11: Krevel. Leef beter.
13: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
14: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: wel ja, nog een paar dagen summer natuurlijk. Calvin Harris bij Q Music. We hebben iets laten maken, vrienden, voor alle mensen zoals Naomi die niet kunnen parkeren.
1: Oh my god, hoeveel keer ga ik dat ook moeten horen? Enfin.
0: We hebben de Naomi, de Joren en Naomi, maar ja, je begrijpt de verwarring ook. Slecht geparkeerd kaart. De Joren en Naomi, slecht geparkeerd kaart. En die kan je tussen de ruitenwisser steken van een auto die slecht geparkeerd staat.
1: Ja, Tina uit Zwijndrecht, die wil wel een parkeerkaartje. Ze zegt, mijn dochter is net aan het leren rijden en parkeren is nog niet altijd even simpel als je begint te rijden. Dus jij wilt gewoon je eigen dochter onder de bus gooien. Oké. Shirley uit Ninove, die zegt, zo'n kaartjes wil ik wel hebben, hoor. Dan kan ik er veel uitdelen op de parking van de taxis op Zaventem.
0: Ja, maar dat vind ik dan weer iets anders.
1: Is dat een ding daar?
0: Ja, maar die taxi. Ja, een poshpice hier. Ongelooflijk. Dit is Anke.
2: Hey, Joren en Naomi. Ik zou supergraag zo'n kaartje willen, want ik werk als projectleider. Ik ben heel veel op de baan. En ik vind heel vaak geen parkeerplek omdat mensen niet kunnen parkeren. Dus ik zou bij heel veel mensen zo'n kaartje kunnen steken. Anderzijds wat ik moet vragen, zijn jullie nu gaan skydiven? Ik heb deze voormiddag helaas niet naar de radio kunnen luisteren. Dus nu ben ik wel eens benieuwd met het weer dat het was vandaag.
0: Ja, ja, we zijn van de grond gegaan, maar indoor. Want het ging niet anders met het weer. Maar wordt vervolgd, we komen hier nog op terug. Ook een audioberichtje van David uit Steenokkerzeel.
3: Zo'n kaartje zou ideaal zijn voor een buurman. En in altijd twee plaatsen in beslag en daar raak ik mijn smartekken op wel. Hè.
0: Oh, vreselijk. Smartekken. Aan de lijn, Jasmin uit Laakdal. Dag Jasmin.
4: Hey, dag Naomi en Joren. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Aan wie zou jij zo'n kaartje willen geven?
4: Aan mezelf.
0: Aan jezelf?
4: Ja, ik ben team Naomi. Ik kan zo slecht parkeren. Ik weet dat van mezelf. Ik kom van een kleine auto, van een mini, nu naar een grote auto sinds 2 jaar. En ik ben echt letterlijk iemand die 2 kilometer verder parkeert om rustig op mijn gemak te staan.
0: Dat is niet waar. Maar wat vind je het moeilijkste? Voorin of achterin parkeren?
4: Ik probeer achterin te parkeren, maar ik zeg het, ik heb bang om iets te raken. Ik ken mezelf. Dus ik wil gewoon de mensen al voor zijn en een kaartje op een auto permanent plakken.
0: Ah, oké. Okay. Dat mensen eigenlijk gewoon geen keuze hebben en dat ze gewoon niet kunnen zagen tegen jou, want dat je eigenlijk al gewaarschuwd bent, zogezegd.
1: Zoals een L eigenlijk op je auto. Ik vond dat ook super tof om met een L rond te rijden, want dan wist ik, ik heb een excuus. Hè. Wat gaan ze mij maken? Dat is eigenlijk het alternatief een beetje.
0: Een L hadden we ook nog bij u van achter er kunnen opplakken.
1: Nee. Maar dus, voor alle duidelijkheid, gaan we eens opsommen wie dat er nu allemaal een parkeerkaartje krijgt.
0: Doe eens.
1: Tina, Shirley, Anke, David en onze liefste Jasmin, jullie krijgen allemaal slecht geparkeerkaartjes.
0: Proficiat! En deze plaat had niet beter in de playlist kunnen staan. Jasmin, drive safe.

0: De Spice Girls bij Q-Music Wannabe.
1: Zometeen bij Joren en Naomi.
0: Gaan we bellen met een kersverse mama en een kersverse papa. Met de namen Emma en Vincent. Want June Virus is afgelopen maandag geboren. Dat hebben ze daarnet bekendgemaakt op hun Instagram.
2: Ja, zo kunnen we ook eens horen hoe het al geweest is. Ik ben super benieuwd. En of ze al veel slaaptekort hebben opgebouwd. Wie de pampers doet en zo. En ook heel belangrijk, even checken wat wij nu moeten doen. Wat er staat te gebeuren de komende weken op de radio.
0: Ja, natuurlijk, ja, absoluut. Ja. Ja,
2: we gaan het ook wel weten eigenlijk.
0: Allemaal checken na 5 uur. En Damiano David, die is een tijd geleden ook geboren. With a broken heart.
2: Ah,

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: 5 uur, goedemiddag. Nieuws krijg je van Emiel.
4: Goedemiddag. In Puur Sint-Amans is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt het parket.
5: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd. Dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
4: De verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Moinil op een persconferentie.
6: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
4: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quintin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers, dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Philip en koningin Mathilde. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Philip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Philip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
4: Harald werd 89, zijn zoon Haken volgt hem op en zal Haken de 8e heten. Dinsdag legt hij de eed af. En er komt geen 5e editie van de Kastaars, dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt, want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs van TV-programma van het jaar en het Foute Uur. Op onze zender kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Soms pittige buien, maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met in de namiddag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden.
8: En het is ook een pittige avondspits. Er staan 12 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 40 minuten. En op de E313 tussen Herentals Industrie en Wommelgem ook 36 minuten bijtellen. Op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West verlies je 21 minuten. En ook een kwartier op de E19 tussen Kontich en Kraaiwijkstunnel. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 37 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West gaat het traag 20 minuten bij. Daar richting Brussel op de E40 tussen Nevelen en Merelbeke 21 minuten. En op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Grimbergen en Jette 20 minuten. Ook 19 minuten tussen Wezenbeek, Oppum en Diegem. En ook een kwartier tussen Anderlecht Noord en de Bocht van Vors. Op de binnenring gaat het traag tussen de Expo en Machelen 19 minuten bij. Dan op de ring rond Gent ten slotte richting Destelbergen tussen de Zwijnaarse Steenweg en Merelbekering ook 18 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Joren en Naomi.
3: Ciao, zet je radio gerust iets luider, want we bellen zo meteen met Beautiful People. Dit zijn David Guetta en Sia trouwens. Q-Beach House.

0: Jagger uit Meulebeke, voelt dit een beetje als paradijs op aarde?
1: Zeker.
0: Want zijn weekend is net begonnen. Oh, ik wou dat ik kon zeggen, je sweet burger. Maar nee, het is hier zo gezellig en zo tof, jong, aan het Q Beach House. We zijn nog open tot zondag, hè. Het is maar dat je het weet.
2: Joren en Naomi.
0: De meest gestelde vraag van de afgelopen dagen... Oh, is dan eindelijk beantwoord. Is de baby al geboren? En het antwoord is... Ja! En de kerstverse ouders hebben wij nu aan de lijn. Dag Vincent, Virus en Emma Salde!
3: Hallo!
0: Goedemiddag. Oh, proficiat, vrienden.
1: Oh, zeg, sommigen hebben het misschien al gezien op de socials, maar we willen het uit jullie mond horen. Wat is de naam van jullie dochter, Vincent?
3: Ze heet June. June Virus.
1: Wauw, ik vind dat nu al een iconische naam.
0: Zo mooi.
1: Amai. Goh, en hoe stelt ze het?
3: Het gaat goed met June. Ze is aan het slapen, as we speak. Want ze heeft daarnet een flesje melk gehad. En she's happy. En het gaat er goed mee. En de nachten zijn pittig, maar ook niet overdreven. Dus voorlopig is ze zo flink als de papa en de mama samen.
1: Ja, en over de mama wil ik ook wel iets horen. Want alles oké met jou, Emma?
4: Ja, zeker. Het is, zoals Vincent zegt, het zijn inderdaad pittige nachten, maar de roze wolk is er ook wel. Dus zoals iedereen ook vaak zegt, als je erop zit, dat klopt ook wel, want ik voel mij niet moe. Snap je? Dus eigenlijk slapen wij niet zo heel veel, maar je voelde niet moe omdat je op die roze wolk zit.
0: Ja, ja.

0: Vandaag is er al een eerste aflevering van de Ronde Tafel. Ga je die dan al presenteren? Ja.
1: Nee, die eerste aflevering ga ik wel skippen. Nu, dat is een belangrijke aflevering, want dat is vooruitkijken op de start van het nieuwe seizoen. Wie zou mogelijk verraders kunnen zijn? En welke rol heeft Margriet Hermans in het seizoen gespeeld? Er zijn wel wat dingen om over te praten en om vooruit te blikken. Maar dat is te vroeg. Ik ga mij focussen op June. En ik dacht, wie kan ik bellen om dat in een goede baan te leiden? Wie is expert wat de verraders betreft? Wie kan een tv-programma presenteren? En wie heeft een groot hart om die gesprekken over Margriet haar rol te doen? En ik ben beland bij Ingeborg. En jullie mogen na zondag laten weten of dat een goede keuze of een slechte keuze was, maar het wordt Ingeborg.
2: Oké. Zeg, en over nieuwe seizoenen en al gesproken, en dan een vervanging voor programma's en dit en dat. Ja, de avondspits Vincent Live, ja. Volgende week op Q. Ga je die ook laten vervangen door Ingeborg? Wordt het Ingeborg Live of hoe gaat dat eruit?
1: Wat voor dag is het eigenlijk? Ik heb geen flauw benul.
2: Het is vrijdag. Vrijdag 28.
1: Ja. Moet dat nu beslissen. Ja. Wel, nu, het voordeel van wachten op de komst van een leven is dat je heel veel naar de radio kan luisteren, op social kan meekrijgen. En ik heb zoiets van, ik wil jullie het wel horen doen, Jorgen en Naomi. Doe maar lekker verder.
2: Wat een eer.
1: Ja. En liefst 3 uur lang kop of munt. En alleen Jorgen.
0: Wij kunnen dat niet meer aan.
2: Het is al bijna alleen ik geweest. Ik heb al die zotte dingen moeten doen alleen. Het is niet normaal. Nee, maar met alle plezier. Met alle plezier, vrienden. Echt waar.
1: Ja. Dank u.
2: Alles om jullie nog even te laten genieten van die roze wolkje waar jullie op zitten. En die prachtige June. Wat is ze toch ook mooi, man. Echt waar.
1: Maar het is ook een fotomodel, ik kan
0: het
1: niet anders zeggen.
0: Zoals
2: Emma. Ja.
0: Dat is ongelooflijk. Niks tegen uw virus, maar.
3: Ja, maar nee.
0: Het is duidelijk.
2: Hey, lieve vrienden, wij gaan jullie rustig laten genieten van alles. Bedankt om even aan de lijn te komen. En de avondshow is in goede handen. Het is maar dat je het weet. Zeg, geniet er nog van. Sorry.
3: Dank u. Bye-bye.

0: Lost Frequencies, Live It All. Ik weet trouwens waar hij de inspiratie voor dit nummer heeft gehaald. Je moet eens luisteren naar het einde. Zo naar dit, hè. Zo, zo. Naar dit.
1: En zo. Ah, ja.
0: Ik herkende dat van ergens, dus ik dacht, ik ga het eens opzoeken.
1: Wow. Maar dat is twee druppels water.
0: Dat is twee druppels water, echt.
1: Maar fijn.
0: Moeten wij Stardust inlichten dat Lost Frequencies gepikt heeft?
1: Nee, we moeten hem aanklagen.
0: Nee, Lost, het is een collega.

0: collega van ons is, we gaan dat niet doen.
1: Daar pakken we graag mee uit, hè.
2: Onze collega.
0: Repeat of niet? Ja, we hadden het zojuist al over pampers, zometeen een babydrol. Repeat of niet, jij mag er je oordeel over geven. Q sounds better with you.
3: Wel, ik kan het best uitleggen door te zeggen wat het niet is. Het is niet echt een talkshow, ook geen sportprogramma en geen quiz. Er wordt echt niet in gezongen, ook niet met maskers en je kunt geen prijs winnen. Het zijn gewoon echte gesprekken met echte vrienden die echt hun mening durven zeggen. Deze vrijdag Annelien Korevits, Alex Agnew en Tom Bonen. Dus happy hour. Iedere vrijdag op VTM Go. Het is wel echt met mij, Ruben van Gucht.
4: VTM, kleurt je dag.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Knipper eens twee keer met je ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
8: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Voor wie non-stop info zoekt
10: en nieuwsgierig is ook.
9: En voor zij die liever even
11: alles willen vergeten.
9: Met non-stop muziek.
10: Blijf luisteren, hè.
9: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
12: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
13: Carrefour. Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
14: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
15: Lotto is op zoek naar een maag.
16: Een maag?
15: Met een baksteen erin.
16: Ah, zo.
15: Om je droomwoning te bouwen.
16: Ik zie graag een strakke vermette.
15: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
16: Hoe dan?
17: C'est si bon.
15: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.

0: of niet.
1: We zijn er twee dagen geleden mee begonnen met Jamie Miller en Baby Doll. En so far so good, zou ik zeggen. Hij zit er nog steeds in. Maar blijft hij doorgaan met Baby Doll? Jij beslist wat er met dat nummer gaat gebeuren. Repeat of niet? En zet erbij waarom. Waar? In de Q-app

0: zie soms wel een keer binnenkomen van ik vind het een saai nummer. Het mag gewoon gezegd worden. Vind ik absoluut niet.
1: Nee.
0: En zo van die ballads en zo, dat vind ik saai. Dat vind ik echt saai. En dat dan in repeat of
1: ik
0: niet
1: ben
0: zit.
1: Meer een balladvrouw.
0: Een balladvrouw,
1: ja,
0: een vrouwtje.
1: Ik ben maar een lekker.
0: Een balladvrouwtje.
1: Ja, vrouwtje.
0: Ja. Nee, goed, maar bij dit nummer heb ik dat dus totaal niet. En er zijn gelukkig veel meer en meer mensen elke dag die mijn mening delen, heb ik het gevoel.
1: Ja, zoals Kaat uit Brugge, dat is geen balladvrouwtje. Die zegt een dikke repeat. Kurt uit Temse, die zegt repeat, een goed nazomers nummer. Lennart, die zegt dan weer niet. Er zijn er zo te veel met dat ritme, zegt hij. Want het doet mij ook een beetje denken, dat is weer mijn eigen mening, maar zo'n beetje aan kerst. Vind je dat niet?
0: Ja, we hebben deze gesprek gisteren ook al gehad. Ja, en toen zei ik ook ja.
1: Ja, ja, wel, maar ik vind meer en meer. En ik vind het ook zo'n beetje zelf, zo de stem ook. Want het heeft wel belletjes, maar zijn ritme is ook zo, oh ja, ja, inderdaad.
0: Gaan we straks gourmetten? Lekker.
1: Nee, racletten is het bij mij.
0: Is, okay.
1: We wijken af. Aïssa uit Brakel die zegt repeat. Ik luister al even naar het lied en ik heb direct zin om te dansen als ik het hoor. En Lucas uit Leuven die zegt voor mij ook repeat. Geef mij een beetje Mika-vibes. Ik weet zelf ook niet waarom. Maar het is dus een repeat.
0: Vanavond hoor je het nummer opnieuw rond 20:20 bij Liam van En ja, we hebben de show nu twee weken langer gekregen, omdat baby June geboren is natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, Vincent Virus neemt nog even vaderschapsrust, zo gaat dat natuurlijk. Maar wij komen volgende week niet met lege handen.
1: Nee.
0: Zometeen meer. Het is 5:30. Emiel, hoe gaat het met Wout van Aert in de Ronde van Spanje?
2: Ja, het is daar op dit moment uiterst spannend in de zevende rit. Ze zijn bijna aan de slotkilometer. Van Aert was eigenlijk de eerste aanvaller van de dag en reed de hele dag voor het peloton uit. En zo pakte hij onderweg punten voor zijn groene trui en kwam hij ook twee keer als eerste boven op een beklimming. Samen met vier andere renners begon hij dan met een minuut voorsprong aan de slotklim. Maar de Noor Andreas Leknessund is daar weggedemareerd van Aert en Van Aert moest passen. Hij rijdt nu rond op de tweede plek met dus die laatste kilometer nog te gaan. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als hij tweede of derde wordt in de etappe. En we hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en ook uitdroging. Maar ook hartproblemen kwamen vaak voor, want mensen gingen bijvoorbeeld sporten toen het extreem warm was en kregen toen last. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar.
0: Ik ken dat gezegde wel. The last is and the best of going out with a bang. Gaat dat ook zo met de zomer? Dat gaan we vragen aan onze goede vriend en weerman Jonas. Hallo.
3: Hallo, dat is Joren en Naomi.
1: Hallo.
3: Het valt toch wel wat tegen, moet ik zeggen. Ja, het is toch... Ja, we sluiten af met wisselvalligheid. Hè. Dus nu een paar buien nog, vooral over het centrum van het land. Maar aan de kust en in het westen is het wel al droog geworden. Daar komt de zon er stilaan ook wat door. En die opklaringen die gaan toch nog richting de rest van het land. Dus uiteindelijk gaan we vanavond toch overal nog wat zon zien. En dan vannacht een droge nacht. En dan gaat het afkoelen naar zo'n 15 graden. Ja, en dus dat weekend dat ziet er wisselvallig uit. Hè. Morgen gaan we wel droog starten met een paar opklaringen, maar dan na de middag dan neemt de bewolking toe. Dan gaat het regenen, dus morgen toch wel langere tijd, zo meestal lichte regen in de namiddag bij 21 graden. En dan zondag, dat is de betere dag van het weekend, blijft vaak droog, misschien een enkel buitje nog, en dat bij temperatuur rond zo'n 23 graden dan.
0: En zo het begin van volgende week, hè, wanneer iedereen terug naar school moet en het echte werkleven begint terug, hoe ziet dat eruit? Kunnen we daar wel even naar verder blikken?
3: Ja, dus maandag zal het heel wisselvallig zijn, want er is een storing van west naar oost over het land. Dus in de voormiddag valt de regen in het westen. In de namiddag is die regen dan vooral voor het centrum en het oosten. En dan is het aan de kust opnieuw droog geworden. Maar de eerste schooldag, dus dinsdag en ook woensdag trouwens, zullen waarschijnlijk droog verlopen met ook wat zon. En dan heel normale temperaturen, zo rond 20 of 21 graden. Dus de start van het nieuwe schooljaar zal wel droog en vrij zonnig verlopen dit jaar.
0: Ja, bedankt dat we even konden verder blikken. Waarom zeg ik ook verder blikken? Het is vooruitblikken. Ja, man toch eigenlijk. Ja. Hey, Jonas, geniet van je weekend. Salut, man.
1: Bye-bye. Wij gaan ook even verder blikken onderweg. Er staan 11 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, tel je 42 minuten bij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 22 minuten. Richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Aalst 26 minuten. En richting Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haarlem en Antwerpen-Noord 25 minuten. Ook een kwartier tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Dan op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 23 minuten bij. En op de E17 tussen Hazenhoek en Antwerpen-West ook 19 minuten extra. Dan op de E19 gaat het traag tussen Kontich en de Kraaibekstunnel 18 minuten bijtellen daar. Dan op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 21 minuten. En ook op de binnenring tel je 18 minuten bij tussen Expo en Machelen. Dan richting de kust tenslotte op de E40 tussen Gent en 60 en Aalter ook een kwartier extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan vries je daar op dit moment minder dan een kwartier.

0: rustig.
1: Hij roept toch ook, maak je dat toch ook? Zeg, nu al ons Fiat hebben gekregen van Vincent Vieres om nog even verder te doen met de avondshow van 4 tot 7.
0: Ja, maandag zijn we dus gewoon weer op post, hè. Heel leuk en blij.
1: Nu kunnen wij dus echt ook met cadeautjes naar de Q-studio komen.
0: Ja, want wij zijn beleefde mensen, hè.
1: Zo zijn we.
0: Dat is het,
1: absoluut. Dus we hebben iets gefixt. We hebben een plekje op de Q-guestlist van een zotte artiest gefixt. Kunnen wij nu al iets verklappen? Of gaan we alles voor zo meteen sparen?
0: Ik zou er heel content mee zijn.
1: Hmm?
0: En het is... Ja, maar ja, als ik dit zeg, dan is het... verklap ik het bijna. Het is...
1: Ja, nee, zeg het dan niet, hè.
0: Het is iemand van One Direction.
1: Maar allee.
0: Allee, sorry. Ja, doe nu. Ja, ja, kijk, we gaan het iets over vertellen.
2: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
3: Echt? Ja, het is ja.
4: Yes. Ja!
2: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothy hebben alles gegeven.
5: Oh nee, hè?
6: Alles, nee.
5: Dat is niet waar.
6: Niet alles.
5: Het strafste... komt nog.
6: Zijn maar zeker.
2: Maandagochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
7: En wij geven jou 20.000 euro
8: shoppingbudget bij IKEA.
2: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
9: Maarten en Dorothee.
2: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf maandagochtend 6 uur.
9: Q-music.
10: Het schooljaar begint!
11: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
12: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
10: Oh my.
12: Lidl, dat kan tellen.
13: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
14: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
15: Vanavond bij VTM, deel 2 van K3 Originals, de reunie, live in de Afwasdome. En bij VTM 2, Tom Cruise in topvorm in Mission Impossible Fallout. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Rumors van Thomas Gray. En we kunnen wel stellen, de rumors zijn echt waar. Vincent is papa geworden, Emma is mama geworden. June is geboren. Betekent dat je ze volgende week niet op Q Music gaat horen. Ja, Emma een heel lange tijd niet natuurlijk. Die moet even bekomen, joh. Vincent de komende weken alvast niet. Dus Naomi en ik nemen de avondspits nog 2 weken over. En volgende week mogen we al meteen een zotte prijs weggeven.
1: Dat is zo. Een plekje op de Q guestlist van een artiest die dus bij One Direction zat. Er komen enkele gokjes binnen in de Q-app. Lisa uit Wevelgem die zegt, oh my god, ik hoop zo hard op Harry Styles. Ja, dat doen we allemaal, Lisa. Maar dat is het helaas niet. Het gaat wel over een supergoeie artiest die ik ook heel graag, ik ging zeggen, in mijn bed zou tegenkomen, maar ik weet niet waar dat er kwam. Nee, gewoon op een podium zou tegenkomen.
0: Nee, jij bedoelt echt in je bed. Jij bedoelt echt
1: nee,
0: in je bed.
1: Dat kwam echt.
2: De Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
1: Sorry, ja.
0: Gaat dus niet in uw bed zijn,
1: maar
0: hè?
1: Ik heb hem aangerand, hè.
0: Maar wel in Londen, in de O2 Arena, want voilà. Daar staat hij op 31 oktober. Op Halloween dus eigenlijk.
1: Superleuk, want dat gaat sowieso. Dat zijn altijd speciaaljes, hè. Bij Harry Styles, nu begin ik daar weer over.
0: Maar stop het nu, het gaat niet over Harry Styles.
1: Nee, maar Niall Horan gaat dat waarschijnlijk ook doen. Die heeft zo'n traditie om dan zich dan te verkleren. En dan komen er fans ook. Dat gaat echt een hele leuke show worden.
0: En daar sturen wij dus 1 luisteraar met 1+1 naartoe. Inclusief vervoer heen en terug. En een overnachting in Londen. Een zalige prijs. Waar we volgende week dus voor gaan spelen.
1: Ja, van maandag tot en met donderdag selecteren we elke dag een artiest. Die komen dan vrijdag naar Vilvoorde om de finale te spelen. En ik kan u al vertellen dat we ons gebaseerd hebben op het nieuwe album van Niall Horan, Dinner Party. En dat het volgende week dus allemaal te maken zal hebben met dinner parties, want dat kunnen wij goed organiseren.
0: Exact. Meer daarover hoor je volgende week maandag vanaf 4 uur. En nee, het gaat geen trick or treat zijn, dat kunnen we wel zeggen.
1: Nee.
0: Ah, nee, hè.
1: Het is dinnerparty.
0: Het is dinnerparty.
1: Ah, ja.
0: Ah, ja, man. Het is al mee.

0: valt werkelijk elke dag iets te doen aan ons QB House. Vanavond is dat bijvoorbeeld Happy Hour met momenteel achter de DJ-booth Dimitri Wouters. Die staat hier. Je kan ook nog afkomen. De zon is ook spontaan beginnen schijnen. Dat is zeer leuk natuurlijk. Maar ook zo meteen Happy Hour op de radio. Dat is dus een radioprogramma. En dat is het dingetje ook. Wij moeten bellen met iemand.
1: Ja, we moeten even bellen naar Ruben van Gucht.
0: RVG.
1: Ja, want die start vanavond met een nieuw programma. VTM, allemaal tof, hè? Proficiat Ruben. Maar dat heet ook Happy Hour.
0: Dat kan hij toch niet zeker? Moeten we toch eens horen van waar dat hem die naam gehaald heeft. En als hem durft zeggen dat het niet van bij ons is,
1: ja, maar ja,
0: dan maakt hem ons wel iets anders wijs. Hè? We bellen zo meteen na 6

0: hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds.
0: With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: 1 over 6, goedenavond. Nieuws krijg je van e-mail.
5: Goedenavond. Net niet voor Wout van Aert in de ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke zevende etappe. De Noor Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in aanval reed. Zijn Noorse ploegmaat Tobias Haaland Johannessen werd tweede. Enige troostprijs voor Van Aert, hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Boisnil op een persconferentie.
6: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, dienst van vreemdelingenzaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
5: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. In Sint-Ruiden in Limburg zijn 3 mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur, dat bevestigt het parket. 3 overvallers drongen met wapens de frituur binnen. 3 mensen kregen klappen. Ze zijn na de overval naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De overvallers gingen er met de kluis vandoor. Ze zijn nog niet gevat. Het onderzoek loopt. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen, maar ook van uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. En in Noorwegen legt de nieuwe koning Haakon dinsdag de eed af. Hij volgt zijn vader op, koning Harald, die stierf vanmorgen. Hij was 89. Intussen hebben onze koning Filip en koningin Mathilde hun steun betuigd, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Haakon en Filip, dat die achterneven zijn. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
5: In Noorwegen is ook een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot en met de dag van de uitvaart. Wanneer die is, is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag is het bewolkt met lichte regen en rond de 23 graden.
8: En 9 files onderweg waar je meer dan 15 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem 41 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 27 minuten. Richting Antwerpen op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord 27 minuten. En op de E17 gaat het traag tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten bij. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem ook 16 minuten extra. Dan op de Brusselse ring op de binnenring tussen Expo en Machelen 19 minuten verliestijd. En richting de grens met Frankrijk op de E40 tussen Gistel en Jambeek ook 17 minuutjes kwijt. Richting de kust dan op de E40 tussen Zwijnaarden en Aalter ook 16 minuten bij. En richting Gent op de E40 tussen Groot-Bijgaarden en Aflichem ook een kwartier extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan een kwartier.
0: Happy Hour, Joren en Naomi.
4: Ciao, ciao. We maken van 1, 2, hier ons Q Beach House. Een lekker veel

0: Jax Jones en Ray, You Don't Know Me. Op vrijdag tussen 6 en 7 dopen wij het uur om in Happy Hour. Dan hoor je extra veel weekendmuziek in de mix. En wil het toeval nu dat er vanavond op VTM een nieuw programma start met deze naam. Happy Hour. En wij hebben de geweldige presentator van dat programma aan de lijn. Zijn naam is Ruben van Gucht. Ruben, goedenavond.
1: Goedenavond allemaal.
0: Hi. Hi. Ja, Ruben, die naam Happy Hour. Ik ga het gewoon meteen vragen en de olifant in de kamer even benoemen. Ben jij luisteraar van Q-Music of van waar heb je die naam?
1: Ik heb hem niet aangebracht. Het is Tom Bonen die ermee afgekomen is.
0: Ah ja, dat is een vaste luisteraar.
2: Fervente luisteraar.
1: Ja, mogelijk. Maar dat was in juli. Toen wij in Frankrijk zaten, kwam die plots met die naam en voilà. Het kind was geboren.
0: Voilà, kijk, en het kind moet een naam hebben, zo is dat natuurlijk. Wat mogen wij verwachten van jouw happy hour?
1: Ja, dat wordt sowieso een wekelijkse talkshow met een ja, gezellig hoekje af, denk ik. Vooral heel veel plezier maken, scherpe meningen, grote namen die elke week langskomen. De actualiteit als brandstof. Ja, meer heb je niet nodig om een tof uur te maken, denk ik.
2: Nee, dat is waar. En wie schuift er vanavond bij jou aan dan, Ruben?
1: Vanavond de naamuitvinder, zeg maar, Tom Bonen dus. Alex Agnew komt ook langs. En Annelien Korwitz, dus dat is al onmiddellijk een prachtig drietal.
2: Oké, leuk. En er is ook zo een vaste roulatie, hè? Dus er komen een paar mensen extra veel terug. Hè? Hoe zit dat precies?
1: We hebben 6 mensen, geschikt gevonden om dit aan de torenhoge verwachtingen van mezelf en het programma te voldoen. Dat zijn dus de 3 die ik al genoemd heb en daar worden ook nog Herman Brusselman, Mark Koeken en Meteor aan toegevoegd.
0: Hey, wat een bonte club, joh. Dat wordt sowieso een happy hour, absoluut. Zeg, vanaf volgende week zien we jou ook in het nieuwe seizoen van De Verraders, Ruben. Hoe is dat geweest eigenlijk?
1: Dat is al lang verhaal, tot hoe lang mag ik doorgaan daarover?
0: Ja, we hebben tijd.
2: Oh, ja,
0: dit is happy hour,
2: tijd,
0: je weet hoe het werkt, dus we hebben tijd. Hè?
1: Ja, het is dat is boeiend. Ik mag daar op dit moment... Ik heb er een paar pittige columns al over geschreven. Ja, iedereen weet hoe het gelopen is. En ja, natuurlijk ben ik het van mijn kant totaal oneens met hoe het gelopen is. Maar ja, het is iets te moeilijk om dat in 1 minuutje uit te leggen. Maar dat ik eruit ben gegaan, ja, dat weet iedereen ondertussen al.
0: Ja, en het geeft natuurlijk ook weer stof tot kijken, hè, want mensen willen dit gaan zien. Dus dat heb je toch wel weer geweldig goed gefixt, Ruben van Gucht. Dat moeten we jou wel geven. Je doet het elke keer opnieuw.
1: Ja,
0: en met...
1: En met weer de kranten beheersen, vrede.
0: Ik denk het ook. Hey, proficiat daar al mee en hopelijk straks ook met Happy Hour. Wij kijken er naar uit straks dus vanaf...
1: Ja, dankjewel. Half... En bedankt voor de eventuele inspiratie die jullie aan Tom hebben gegeven.
0: Ja, wel, perfect.
2: Heel graag gedaan.
0: We sturen nog een factuur op, absoluut. Straks vanaf 7:30 op VTM Go en 10:10 op VTM. Ruben, succes en tot de volgende. Salut.
1: Dankjewel, prettig weekend.

0: Topic, Becky G en Sorry Bobby. We geven Joren en Naomi fout geparkeerd kaartjes weg. Ook hier tijdens Happy Hour, want die kan je dan achter de ruitenwisser van een verkeerd of slecht geparkeerde auto steken.
1: Zeker, zeker. Maar ik kan die dus ook komen halen hier in Oostende. Maar als je laat weten in de Q-app voor wie jij zo'n Joren en Naomi slecht geparkeerd kaart kan gebruiken, dan kan je die ook gewoon winnen.
0: Ja, gewoon even doen in de Q-app. Daar moet je zijn.
1: Dan sturen wij dat op via een enveloppeken of zo.
0: Nee. Met een bipostwagen die goed geparkeerd gaat staan, heb ik mij laten vertellen.
1: Of net niet, hè. Dan kan je meteen uitdelen, ja.
0: Dat blijft natuurlijk de verrassing. Dit is Happy Hour met extra veel lekkere muziek. Armand van Helden ga je horen, I Want Your Soul. En als je zo eens een leeg moment hebt in de auto bijvoorbeeld, kan ik het volgende aanraden.
2: Wat heeft Jelle te beuren met feedback krijgen?
3: Ik ben kinderachtig op dat vlak, ik kan dat niet tegen. Dus dan ben ik nooit op dat vlak volwassen geworden.
4: Ja, wij vroegen ons dat ook af, dus we hebben hem gewoon uitgenodigd.
3: Ik heb ook een Romeinse dakpan thuis, ja, dat ligt daar gewoon.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
3: Hey, ik ben Jelle de Beulen en ik beantwoord deze week de 10 meest De 10 meest gegoogelde vragen over mezelf.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Jelle de Beulen.
3: Flauw, stoem, zever.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
6: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. Krevel.
7: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
8: Krevel. Leef beter.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Echt, een heel jaar!
0: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
12: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
2: Happy Hour. Met Joren en Naomi.

0: Happy Hour met Armand van Elven en I Want Your Soul. Armand, dat lijkt mij ook zo iemand die niet tegen slecht parkeerders kan.
1: Waarom?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ken je Armand persoonlijk?
0: Ik ken een Armand persoonlijk en die kan daar niet tegen. Dus ik verpersoonlijk hem ook even met Armand van Elden.
1: Oké, dan is hij een beetje zoals David uit Wetteren. Want hij zegt, ik verdien zo'n kaart, want nu steek ik kleurplaten met de boodschap. Zo dus tussen de ruitwissers om te oefenen tussen de lijntjes te blijven. Om daarmee te kleuren, oké. Lien uit Merchtem die zegt, iedereen in zijn leven kent sowieso een Naomi. Wel Lien, dan hebben die heel veel geluk. Katrien uit Huldenberg die zegt, ik werk in de thuiszorg en ik moet me veel parkeren tussen auto's en niet. Altijd echt zo mooi geparkeerd staan. Dus ja, soms moet ik me echt wel tussen vroeten, dus ik kan die kaartjes wel gebruiken. Cedric uit Herzelen die zegt, ik zou ook graag een kaartje verdienen. Mijn vriendin is een ramp in parkeren.
0: Just wie Cedric, echt waar.
1: Oh, arme Anna.
0: Ja, kijk, het is wat het is. Ze kan het niet goed, punt. Ja, mag gezegd worden.
1: Ze heeft andere talenten.
0: Gwenda uit Brakel, hallo.
2: Hallo.
0: Hoi.
1: Dag Gwenda.
0: Voor wie wil jij graag zo'n kaartjes, Glenda?
2: Ja, wel, ik had doorgegeven, mijn man haat het als mensen geparkeerd staan. Maar dat heeft meestal te maken met zijn werk.
0: Dus met zijn
2: ik
0: werk.
2: Laat jullie raden welk werk dat hij doet.
0: Oké, wacht, wat doet hij van job? Oké, wacht. Hè.
2: Wat denk je zelf, Joren?
1: Ah ja, Joren mag eerst.
0: Nee, doe jij maar, Naomi. Ladies first. Nee, ik ga me nog even... Laat me nog even denken, Gwenda, het is te snel.
1: Zit hij in de handhaving? Is hij een politieagent?
2: Ja.
0: Oké, we hebben het geraden. Oké, is politie...
1: Of kunnen we nog doorraden?
2: Wat is?
1: Of is het specifieker?
2: Is
0: politieagent.
1: Ah, kijk, van voilà. Slim, hè.
0: We gaan straks pas weekendverhalen raden. Je bent nu al aan het opwarmen en Naomi, doen we toch.
1: Goed, 1-0.
0: Ja, maar zou hij dat mogen? Zou hij als politieagent dat er zo mogen ondersteken?
1: Dat zou tof zijn.
0: Ja, dat zou wel leuk vinden, eigenlijk.
2: Ik vind dat ook.
1: Zo'n boeteken en dan gewoon zo'n kaartje daarbij, zoals luikreclame. Voilà. Oh, jij krijgt er 100, jij Gwenda.
2: Reclame voor
0: Q-Music. De politie, uw vriend Gwenda, maar Joren en Naomi ook, hè. Dat is een ding, hè.
2: Ja,
0: maar
2: ja. Die kravat.
0: Ah, wel, exact. Hey, Gwenda, de groeten aan je man. Hè?
2: Ik ga dat zeker doen.
0: En laat u ons weekend man een keer goed in de boeien slagen, hè.
1: Maar
2: ja,
1: nee,
2: ik wel.
1: Sorry, Gwenda.

0: zeg zojuist nog tegen luisteraar Gwenda, laat u maar een keer goed in de handboeien slagen.
1: Ja.
0: Slaan door uw man, want die is politieagent. Bij mij gaat dat komend weekend niet gebeuren, denk ik. Ik denk dat ik vanavond ook op de zetel slaap. Mijn verloofde is aan het luisteren naar de radio en die heeft gehoord dat ik gezegd heb dat ze niet kan parkeren.
1: Ja.
0: En ik had gevraagd, kan je nog even wat drinken gaan halen? Voor mij vanavond.
1: Maar af, wat voor een vriend ben je eigenlijk? Nee. Allee, verloofde.
0: Nee, ik vroeg dat gewoon en zegt, je kunt er naar fluiten, want ik had toch niet kunnen parkeren bij de supermarkt.
1: Ah, ja. Jammer.
0: Oh. Emiel, help me vriend, help me.
2: Ja, ik heb het gehoord. Ik ga zulke uitspraken niet doen.
1: Slink, hoor.
2: Maar wat ik wel kan aanraden, jij rijdt met een Tesla, Joren.
0: Ja, dat is goed.
2: Je kunt zo'n self-driving programma kopen en dan kan je je Tesla zelf laten parkeren. Dus eigenlijk alle parkeerproblemen voor zowel mannen en vrouwen kunnen zo opgelost worden en als een Tesla gewoon een botsing maakt, is de schuld van een Tesla.
1: Heb je daar aandelen in of zo, Emiel?
2: Nee, maar dat is echt. Ik weet niet of jij een Tesla hebt, Naomi, maar...
1: Nee. Hebben ze dat ook voor minis?
2: Dan moet je aan Mini vragen om dat programma daarin te implementeren.
0: Emiel heet ook Musk met zijn achternaam. Dus kan er iets mee te maken hebben.
2: Nee, zeker niet. Ik distancieer mij van alle uitspraken en van alles wat er op het X-platform komt. Nee.
0: Ik heb niks gezegd.
2: Joren, ik heb nu al boel met je verloofde, nu ook met mij.
0: Kalm houden. Ze biedt ook nog met Naomi. Wacht, kalm. Rust, koelte bewaren. Emiel, het heeft niet mogen zijn voor Wout van Aert in de Ronde van Spanje. Hè?
2: Nee, bijzonder jammer, want hij werd uiteindelijk derde in de zevende rit, maar Van Aert reed wel echt een sterke etappe, zo was hij de eerste aanvaller van de dag en hij reed samen met de Noor Andreas Sleknessund bijna de hele dag vooruit. Onderweg zouden nog eens drie andere renners komen aansluiten, maar op de slotklim versnelde Sleknessund en moest Van Aert uiteindelijk passen. Hij zou derde worden. Eén lichtpuntje wel, hij pakt wel de leiding in het puntenklassement en draagt dus vanaf morgen de groene trui. En in Sint-Truiden in Limburg zijn drie mensen gewond geraakt bij een overval op een frituur. Op bewakingscamera's is te zien dat de gangsters, de uitbaters en hun twee kinderen vasthouden terwijl ze de frituur doorzoeken op zoek naar drugs. Het gaat er hard aan toe en er vallen rake klappen. Opvallend, de frituur was ook nog maar twee dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. De overvallers zijn er met de kluis vandoor en zijn ook nog niet gevat. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en rond 23 graden.
1: Ja, en het lijkt erop dat de mensen van de verkeersdienst ook in de happy hour zijn gevlogen, want ik zie hier niks verschijnen op mijn computer.
0: Die zitten daar zo,
1: ja, los het zelf maar op, het is vrijdagavond. Dus ik zie hier niks staan, maar dat lijkt me wel heel sterk, want het was een hele drukke avondspits.
0: Ja, dus volgens ons, het kan niet dat er geen files zijn van boven de 5 minuten. Allee,
1: dus omgekeerde wereld, jullie mogen het aan ons vertellen. Waar zit jij op dit moment vast?
0: Ja, waar sta jij ergens te koekeloeren op dit moment? Waar raak jij niet vooruit? Deel ons je file mee, mag via de Q&A. Wij gaan verder met Happy Hour. Met nu Good Will Hook and Sling, dit is Take You Higher.
3: Music. Happy Hour.

0: take you higher. Dit is Happy Hour. Ook in de file, want wij zien ze niet, maar ze zijn er wel.
1: Oh, erg eigenlijk. Ik voel me ze schuldig, sorry.
0: Ja, maar wij kunnen daar niks aan
1: doen. Sorry,
0: hè.
1: Vlaanderen.
0: Sorry, Vlaanderen.
1: Maar ja, wij moeten niet toch een dienst bewijzen en wij stellen ze teleur.
0: Maar gelukkig kunnen we Vlaanderen ook wel gewoon raad vragen. Dat hebben we nu ook gedaan.
1: Ja, ja.
0: Onder andere Perry uit Gerardsbergen die zegt, ik zit vast op de ring in Jette richting een E40, al aan het aanschuiven van in Vilvoorde. Merlijn uit Nienhoven die zegt, ik zit vast achter een paar vrouwen. Dat probeert te parkeren.
1: Nee,
0: ja, Katty uit Gerardsbergen die zegt, ik zit in de file aan de kassa van de McDonald's. Oh ja, dat kan lang duren ook. Een Big Mac, hè. We gaan naar Big Dave uit Edegem.
1: Oh, zeg.
0: Complimenten, Dave.
2: Goedenavond.
0: Hey.
1: Goedenavond,
0: ja,
1: Dave.
0: Ik hoor het al in uw stem, vriend. Ik hoor het al in uw stem. Waar sta jij vast?
2: Ja, ik ben in de kennis snel.
0: Oh. En hoe lang heb je ervoor gestaan voor de Kennedy-tunnel? Hoe lang ben je al aan het aanschuiven op dit moment?
2: Voor was het 20 minuten van Borgerhout tot aan de Kennedy-tunnel.
0: Oeh. En dan moet je?
2: Tegenovergestelde richting. Moet naar Brugge.
0: Oh, oh man, je hebt er nog een lange tocht op zitten.
2: Nog 1 uur.
0: Hey, good luck. Bedankt om ons even wijzer te maken. Dus iedereen Antwerpse ring even vermijden. In beide richtingen, zeg je ook, hè?
2: Ja, beide richtingen.
0: Oké, top. Perfect.
1: Good hey, luck, Dave.
0: Dave, hou de moed erin, hè, man.
2: Dankjewel,
1: fijne avond. Oh, Dave. Sorry, hè. Ja, sorry dat wij het u niet hebben kunnen vertellen.
0: Dus er zelf moeten achterkomen, hè.
1: Sorry.
0: Cindy uit Lommel die zegt E313 Beringen. Niet afkomen, jongens. Echt niet.
1: Nee.
0: Hij die zegt file in Aalst richting de kust 10 minuten aanschuiven.
3: Wat zijn we van plan?
0: Ja, eerst en vooral uit die file geraken, dat sowieso. Maar daarna willen we ook heel graag jouw weekendplannen raden.
1: Ja, absoluut, want we vinden het altijd leuk. Wij nemen eigenlijk elke opportuniteit om het tegen elkaar op te nemen. Hè. Dat vinden wij top.
0: Exact.
1: Dat zijn we op ons best. Hè.
0: Ja.
1: Dus we gaan een spelletje spelen en we gaan jouw weekendplannen raden.
0: Dus als je nu even jouw weekendplan doorstuurt, dan sluiten wij de Q-app en dan zien we even hier wat er binnenkomt.
1: Ja.
0: En dan zijn er collega's van ons die pakken daar 1 weekendplan uit en dan hebben wij 1 minuut de tijd om dat weekendplan te raden.
1: Misschien om ter
0: wel
1: eerst.
0: Dat van jou, om ter eerst. Het staat 1-1 eigenlijk, want de eerste week had ik het geraden, de tweede week jij. Dus nu is eigenlijk gewoon de grote finale.
1: Oh, de grote finale, ook dat nog.
0: Wie wint jouw weekendplan in de Q-app? En zo meteen verder met muziek, want dit is Happy Hour. Onderweg Dimitri Vegas, Like Mike en David Guetta.
4: Hallo, Kevin hier van Prikken Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikken Tik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
6: Natuurlijk, Danne.
7: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
10: Van Haren, Van Haren.
11: Omdat we van schoenen houden.
3: Happy Hour met Joren en Naomi.

0: Music en Happy Hour met Basto en Gregory Steen. En daarvoor Dimitri Vegas, Like Mike, David Guetta, Afro Bros en Aiken. Met hoeveel kunnen ze studio binnen, zeg?
1: Oh, je hebt grote studio's, hoor.
0: Maar hier ben ik ook blij dat wij maar met twee zijn.
2: Wat zijn we van plan?
0: Allee, het is te zeggen met drie eigenlijk, want Sharon, 31 jaar uit Ardooien, is er ook bij. Dag Sharon.
3: Hallo, dag Jona en Naomi.
1: Hallo.
0: Zeg jij blijkbaar heel leuke weekendplannen. En Naomi en ik, wij weten van niet snoppen snada, wij weten de ballen.
1: Ja, en aan ons is om te raden wat ons Sharon van plan is. We hebben 1 minuut om te raden. Raden we het niet, dan krijgen we een tip. Heb je al iets in je hoofd om een tip te geven aan ons?
3: Ja.
1: Ja. Oké, okay, want die hebben we misschien nodig, maar misschien ook niet.
0: Oké. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben een gentleman, dat weten we allemaal. Hè.
1: En maar ik ga dat, de gentlemen moeten dat niet benoemen,
0: ik ga dat nogmaals benoemen, omdat het er hier al veel over gegaan is. Ladies first, allerliefste Naomi, jij mag beginnen.
1: Allerliefste Sharon, is het in groep jouw weekendplan?
3: Dat kan.
0: Dat kan. Heb je er goed weer voor nodig? Want het gaat niet zo goed weer zijn natuurlijk.
3: Liefstal.
1: Is het sportief?
3: Nee.
1: Oef.
0: Kost het veel geld?
3: Nee.
1: Word je er vuil door de activiteit?
3: Nee.
1: Goeie weer.
0: Oef. Is het in België?
3: Ja.
0: Ah, ja.
1: Is het met dieren?
3: Nee.
0: Moet jij iets van bescherming dragen of zoiets?
3: Nee.
0: Maar ook niet.
1: Oei, ik heb zelf geen vragen meer. Zie je het mij doen, jouw weekendplan?
0: Nee, oei. En zie, wacht, zie je het mij doen?
3: Maar ik ken jullie niet zo goed daarvoor.
0: Ja, dat is waar. Ja, dat is, ja, maar ja, nee, wacht.
1: Is het 18 plus?
3: Nee.
1: Oei, ik weet niks.
0: Ik weet, sorry, ik heb werkelijk geen idee. Maar ik heb werkelijk, maar echt geen idee. Dus,
1: ik heb nog nooit zo hard een tip nodig gehad, denk ik.
0: Ja, dus ik denk, laat die tip maar komen, Sharon, want zonder kan het niet kunnen, denk ik.
3: Je kan er iets kopen en verkopen.
0: Je kan er iets kopen en verkopen. Mogen wij hier heel even over nadenken?
3: Ja, hoor.
0: Oké, perfect. Blijf even hangen, wij denken na.
1: Kopen, verkopen.
0: Ja, ik heb wel al iets in mijn hoofd.
1: Ik heb ook wel een paar ideeën.
0: Ja. Ik kon u wel zeggen, ik heb u zojuist eerst gelaten. Nu vind ik dat jij mij ook wel eerst mocht laten bij het antwoord geven.
1: Maar nu, zo werkt dat niet.
0: Ja, wel, natuurlijk wel.

0: Hour. Met Henri PFR en Sola. En ook Sharon uit Ardooien, die een weekendplan heeft dat wij nog niet hebben kunnen raden.
1: Sharone. Ik heb ook een vriendin die Sharon heet en dan noem ik die Sharone.
0: Noemt iemand jou ooit Sharone?
1: Sharone.
0: Sharon?
2: Nee, maar het is
1: wel gelijk.
0: Ja.
1: Ah, voilà.
0: Je hebt waarschijnlijk ook normale vrienden.
1: Het is happy hour, hè. Ik heb al niet.
0: We zijn op zoek naar jouw weekendplan. De laatste tip die je aan ons gaf was, je kan er verkopen en ook kopen.
2: Ja.
0: Ja, goed. Ik heb een idee, Naomi ook. En we hebben ondertussen, terwijl Henri PFR aan het draaien was, hebben we even beslist dat we gaan aftellen en dan zeggen we tegelijkertijd. Dus ja. Misschien...
1: De kans is ook groot dat het hetzelfde is, hè?
0: Ja.
1: Dan, en wie wint er dan? Samen.
0: Dat winnen we samen. Is.
1: Hand in hand.
0: Hand? Oh.
1: Nee, blijf van mijn lijf.
0: Oké, goed. Sharon, tel jij af?
2: Ja. 3, 2, 1.
0: Rommelmarkt!
1: Ja. Yeah. Ik hou van een goede rommelmarkt.
0: Oh, top. En wat ga je daar verkopen op die rommelmarkt? Waar moet je van af?
2: Een beetje van alles. Wij doen dat heel veel. Ieder jaar doen we er een stuk of 10.
1: Oelala.
0: Maar heb je dan ook niet altijd, als je daar zo met heel je inboedel staat, bijna van wat hebben wij toch veel spullen thuis?
2: Nee, we krijgen dat van iedereen, van vrienden, familie, dat ze weten dat we rommelmarkten doen en dat vinden we leuk.
0: Ah, dus als ze iets weg moeten doen, dan komen ze naar het inzamelpunt, namelijk bij Sharon.
2: Ja.
1: Ik heb ooit een rommelmarkt trauma opgelopen. Want als klein kindje heb ik ook eens, had ik ook een kraampje. En dan had ik mijn communiefietsje, dat ik daar dan ook had verkocht. Maar ik ben daar zwaar opgelicht door een volwassen man, die dan begon af te dingen tegen mij. Maar op mijn communiefietsje. En die heeft daar dan zo €12 voor betaald. Erg, hè, voor mijn communiefietsje.
0: Ja, natuurlijk nog veel met je
2: eten.
1: Dus laat u niet doen, hè, Sharon. Die vuile mannen
2: niet,
1: altijd.
2: Niet.
0: Hup, en nu zitten we weer in dit straatje. Echt.
1: Oh ja, mijn communifietsje, Joren.
0: Communifietsje.
1: Mijn
0: communifietsje. We hebben toch maar weer samen gewonnen. Dat vind ik dan wel weer positief.
1: Ja, ja,
0: hey. Ja, en we hopen natuurlijk op een recordopbrengst bij jou natuurlijk. Sharon, succes op de rommelmarkt morgen.
2: Goed weekend.

0: dit was ook onze zomer hier aan het QB's House voor Naomi en mezelf.
1: Het was wel een happy zomer, hè?
0: Ook een happy end. Maar ja, kijk, dat is niet mijn dirty mind, voor alle duidelijkheid. Ik vind
1: ja,
0: het
1: van
0: gewoon...
1: wie dan wel?
0: Ja, van jou. Ja.
1: Maar nee, ik heb er niks mee te maken. Ik heb niks gereageerd. Ik zei gewoon, ik was even aan het nadenken.
0: Je gezicht sprak boekdelen.
1: Nee.
0: Hey, lieve vrienden, zometeen is er Aftersun met Lian van Averbeke. Ook dat komt tot een apotheose, want er is een gigantische Aftersun drink. Hier is keivel volk, jong Lian.
2: Oeh, leuk, hè?
0: Ja, heel leuk, absoluut. Ja. Kom nog even feest vieren. Kan trouwens tot zondag hier, hè, tot zondagavond 10 uur, is het Q Beach House gewoon open. Wij zijn er maandag vanaf 4 uur, live vanuit Vilvoorde dan, waar we normaal gezien
1: zijn. Zijn hè? De Q-studio, hoe ziet hier nu weer uit?
0: We gaan maar eenzaam zijn zonder al die mensen.
1: Ja.
0: Hey, en dan geven we een plekje misschien wel aan jou, voor op de Q-guestlist. Lian, van Lian. Hey, stel ik voor.
1: Lian van Averbeke.
0: Van Lian van Averbeke. Nee, Niall Horan.
1: Niall Horan.
0: Dat wordt leuk.
3: Happy Hour.
4: Q Music. I miss

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Goedenavond, 1 over 7, nieuws hoor je van Emiel.
6: Goedenavond. Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe 3 overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. 3 mensen kregen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen er met de kluis vandoor en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar 2 dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Het parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen.
7: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
6: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kleding. En net niet voor Wout van Aert in de 7e rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd 3e op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Legnesund was uiteindelijk de beste. Van Aert reageerde ontgoocheld.
8: Misschien te laat eigenlijk dat ik besefte dat het er wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al die voorwaartse glim. En dacht ik eigenlijk vooral om met een mooie voorsprong te beginnen, zodat ik misschien top 5 nog kan rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim die anderen ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
6: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en 23 graden.
5: En onderweg staat er een file richting Antwerpen op de E17. Reken daar 7 minuten extra tussen Haasdonk en Zwijndrecht. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
9: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: Voor de laatste keer, maar we eindigen met een bang. En beginnen doen we met Just Stay en Sam Harper. Just a little.

mooie liedjes duren niet lang. After Sun. Daar luister je naar voor de laatste keer deze zomer. Oh, ik word zelfs een klein beetje emotioneel. Nog één keer knallen jij en ik de avond door met de allerbeste hits op je radio. En er is zelfs een hele hoop volk afgekomen om die laatste After Sun te vieren. Maak eens een beetje lawaai. Amai, dat is echt tegen mijn natuur, want normaal moet altijd heel stil zijn in de studio. Dus nog één keer, maak nog een keer lawaai. Tof. Het wordt een hele fijne avond. Alle winnaars van 10 dingen voor zonsondergang komen nu genieten van de Q After Sun drink. En jij bent uiteraard ook van harte welkom op dit feestje. Ik heb een heel goede muziek bij. Take Me Back, Kygo en Max McNown. De vorige Q-topschijf, ook de nieuwe Q-topschijf. Henry Moody, die komt ook eens langs. Maar eerst deze heren. Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes in de avond van Q Music. De laatste After Sun van deze zomer.

0: time. Henry Moody is een beetje moody, maar dat is helemaal niet nodig. Want wij vieren vanavond het einde van die mooie zomervakantie. Dat doe jij thuis ook volop. Dat is heel leuk om te zien. Nelly die houdt bijvoorbeeld een eigen drink in de tuin met een hele leuke foto erbij. Geniet ervan. En Seppe die geniet ook mee van op het werk laten weten. Hey, dat kan ook, hè. En zeker welkom. Zometeen hoor je de Q-topschijf voorbij komen. Ah nee, het is niet waar. Het is de ex-Q-topschijf, maar wel onmiddellijk de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40 daarnet.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Nu, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht
4: je
2: eigenlijk,
4: droomhuis
2: ja.
4: Staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
1: Oh, het is weer zover.
6: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
6: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
7: Aandacht, alsjeblieft.
5: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
8: Mannekes! Bombeet! Die zijn toch augustus, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
8: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
8: En om ons huisje wat op te frissen.
9: Ja, ja, schilderen en zo.
8: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blieft?
8: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
5: Hoe maak je het?
11: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
12: Oh, ons cw-fotoboek is er.
13: Mag ik eens kijken?
12: Wauw. Oh, weet je dit nog?
13: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
12: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
14: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schattig, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
1: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu

0: Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Schat, ik zie je graag.
2: Ja, maar...
1: Maar nee, geen maar.
2: Oh.
1: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Teenage Dirtbag Back Music vanaf maandag. Zijn Maarten en Dorothee terug in de ochtendshow. En ze vliegen er meteen stevig in met Elke Beller Wint.
1: Elke Beller Wint. Een nieuwe thuis zonder verhuis.
0: Yes, op dinsdag 15 september is het al zover. Dat is nog een goede twee weken. Tussen 7 en 9 uur 's ochtends wint Elke Beller een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat is een hele mooie titel. Wat is dat dan concreet? Wel 20.000 euro om te shoppen bij IKEA. Dat wint Elke Beller. Dat is gestoord. Gewoon dus dinsdag luisteren en vooral heel veel bellen.

Imine. Daarmee zit er ruim 7:30 op de klok. Een hele goede avond. Er staat 1 file onderweg op de Antwerpse ring richting Nederland. Verlies je een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Merksem. Dat komt daardoor een defect voertuig op de weg. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.

0: Alok en de Chainsmokers met Jungle.
1: Morgen klinkt zo.
0: Het laatste weekend van de zomervakantie is dus officieel uit de startblokken geschoten. En wat heeft die voor jou in petto? Wat ga je doen dit weekend? Misschien nog wel een laatste keer genieten of langskomen hier aan het Q Beach House. Altijd welkom. Laat maar weten wat jouw plannen zijn voor morgen. Dat vragen we elke avond in Aftersun en ook deze laatste keer doen we dat. Je kan het heel makkelijk inspreken via de Q-app in een audioberichtje, een spraakberichtje. En dan laat ik het zo meteen horen. Ikzelf heb morgen een gezellig etentje op de planning en daarna ook nog eens naar de cinema. Zo heb ik mijn zaterdagen het liefst van al. Maar wat zijn jouw plannen? Laat maar weten in de Q-app.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret. It's Niall Horan here. Q stuurt je naar Niall Horan. In Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf maandag naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q guestlist van Niall Horan in Londen. Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je
2: Oh
1: zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Pas op voor die borduur.
5: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kan dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Een receptje met vis.
9: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
11: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
13: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
12: Hoe praat jij nu?
13: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
12: En vinden vrouwen dat niet lastig?
13: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
14: Mobile Vikings.
15: Play it smart.
16: IKEA-tip van de week.
17: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
16: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
18: IKEA.
19: IKEA.
5: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
4: Thank you.

0: today, tomorrow.
1: Ja, inderdaad, dat is exact wat ik wil weten.
2: Morgen klinkt zo.
1: Hoe morgen klinkt voor jou, voor Anne, klinkt morgen zo.
3: Is je morgen naar het feestje van Sydney? Joehoe!
1: Zo schattig. Vooral ook de longen uit haar lijf geschreeuwd waarschijnlijk. Vicky gaat dit doen morgen.
4: Ja, morgen mijn birthday vieren.
1: Oh.
4: Ik word 33 jaar. Ik ga met mama een nachtje in Brugge slapen.
1: Kijk eens aan. Zo gezellig en alvast een dikke proficiat. Ook Stefanos heeft hele fijne plannen, stuurt hij door in de Q-app.
5: Vanmorgen ga ik gamen en ook bellen met mijn vriendin. Dus dat gaat eigenlijk gewoon een heel rustig weekend worden.
1: Een rustig weekendje gamen. Ideaal, Stefanos. Heb je de nieuwe trailer gezien van GTA 6? Oh, het ziet er de moeite uit, hè. Daar is nog even op wachten. Dat zal die voor morgen zijn.

0: 10 dingen voor zonsondergang.
1: Dat speelden we tot gisteren elke dag hier in Aftersun. 10 dingen voor zonsondergang. Als je meespeelde en won, dan kon je komen naar de exclusieve Q Aftersun drink. En daar zitten we nu middenin. En dat bedoel ik letterlijk, want ik sta hier echt op het terras bij alle mensen. Nog één keer, omdat ik het zo leuk vind. Mag ik nog eens allemaal een beetje lawaai? Ja, het is hier super gezellig. Iedereen zit hier ook samen. Ik heb ook al onmiddellijk iemand bij mij. Hallo, wie ben jij?
2: Hallo, ik ben Sophie.
1: Sophie, wanneer ben jij gewonnen?
2: Dat was van de week, maar welke dag juist, dat weet ik niet meer.
1: En weet je nog welke categorie dat was?
2: Ja, wat zit er in je boekentas?
1: Ah ja, juist, voor het begin van schooljaar. Je had een heel vlotte gedaan, hè, toch?
2: Ja.
1: Goed. En nu zitten hier, wat vind je ervan?
2: Ja, leuk. Het is gezellig voor een keer allemaal bij elkaar te zitten.
1: Absoluut. Al de leukste en vooral de slimste luisteraars zitten hier, hè? Want jullie hebben allemaal gewonnen. Allee, ik wil niet zeggen. Ik ga eens door naar een andere persoon. Ik zie iedereen met bange ogen mij aankijken. Hallo, goedenavond. Wie ben jij?
3: Ik ben Kaylee.
1: Wanneer heb jij meegespeeld?
3: Eind juli.
1: Eind juli, oké. Maar dat was wel bij mij in de show ook. Tof. En welke categorie was het?
3: Hondenrassen.
1: Hondenrassen, oké. Ah ja, juist, dat was met Bluff & Beauty toen de schoonheidswedstrijd. Amai, goh, de zomer, het is heel lang. Het heeft heel lang geduurd en tegelijkertijd heel kort. Jullie hebben allemaal meegespeeld natuurlijk met 10 dingen voor zonsondergang. Dus ik stel voor dat we dan nog één laatste keer gaan spelen. Een Ultimate Edition. Ik ga hier zo meteen gewoon ergens een Chinese vrijwilliger oprapen. En dan spelen we nog een laatste keer deze zomer.

0: 10 dingen voor zonsondergang.
1: Een extra vroege editie deze keer, want we zitten midden in de queue Aftersun drink nog altijd. Dat is een drink met alle mensen die hebben gewonnen tijdens 10 dingen voor zonsondergang. En we gaan dat spelletje nog één keer spelen met een Chinese vrijwilliger waar ik nu naartoe ga lopen. En dat ben jij.
2: Hallo.
1: Goedenavond, wie ben jij?
2: Stefanie.
1: Stefanie, wanneer heb jij meegespeeld?
2: Mijn vriendin heeft meegespeeld.
1: Ah, dus je bent eigenlijk nog een 10 dingen first timer. Extra spannend. Je moet weten, ik heb hier net achter de schermen beloofd dat de winnaar een Q-plate getrakteerd krijgt. Van mezelf, wil ik toch even zeggen. Niet van het budget van Q-Music, van mezelf. Ja, maar ja, dat je het weet. Kom je van ver?
2: Van Assen.
1: Van Assen, oké. Okay. Wat ben je momenteel aan het drinken?
2: Een mocktail.
1: Een mocktail.
2: Ja.
1: En is die lekker? Punten op 10?
2: Ja, een 8 op 10.
1: Een solide 8 op 10, dat is mooi. Hopelijk kan je zo meteen iets meer dingen opsommen dan 8. Nog 2, dat zou ideaal zijn. Want we spelen opnieuw 10 dingen voor zonsondergang. 10 dingen opnoemen binnen een categorie in 20 seconden tijd. Lukt het ook nu al die mensen, al die andere overwinnaars op je vingers staan te kijken? Ze mogen ook wel een klein beetje helpen. Hè? Dus dat mag wel, we gaan redelijk zijn. We gaan het zien, want de Q After Sun Drink is het eindstation van deze zomer. Dus daarom mag je mij 10 Belgische treinstations opnoemen in 20 seconden. De tijd start nu.
2: Oostende, Brugge, Gent, Aalst, Brussel, Dendermonde, Brussel, Zuid, Brussel Centraal, Brussel Noord, Lokeren, Kortenberg, Torot, Lichtenvelde, Oudenaarde.
1: Je bent er al super lang, je hebt gewonnen, proficiat! Kan ik hier nog een Q-plate mogen betalen? Verdomme, nee, het is mij veel plezier. Het is mij veel plezier. Geniet ervan. Merci allemaal tot hier te komen. Maak er nog een superleuke avond van. En tot volgende zomer dan, hè. 10 dingen voor zonsondergang. Merci.

0: Het Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: Goedenavond, 8 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
3: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. En ook Defensie stond vanmiddag klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
4: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
3: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Je hoort Worldline.
5: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
3: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kleding. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is 2 roeiers met ieder 2 riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en 23 graden.
2: En onderweg is er gelukkig maar 1 vertraging momenteel van langer dan 5 minuten. Dat is richting Gent op de E40. Reken daar een kwartier extra tussen Ternat en Aalst. Opletten daar, want het komt door een ongeval. Zijn nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten mee.
6: Aftersun, Liam van Haverbeke.
2: Met het verhaaltje over de bloemetjes en de bijtjes. Ja, van Bees and Honey, dit

Nu de zomervakantie er echt bijna op zit, is het ook leuk om even terug te kijken. Dat doen we altijd met Zomerlief, want zeg nu eens eerlijk, wat ga jij missen eens de zomervakantie echt, echt, echt voorbij is? Wat zijn ze van die zaken die je nu heel vaak doet en niet meer gaat kunnen doen vanaf volgende week, of toch ja, niet meer zo frequent? Ik denk dan spontaan aan barbecuen. Ja, oh, dat ga ik missen, dat barbecue weer. Lekker vleesje erop, pintje erbij, heerlijk. Maar wat is jouw Zomerlief? Laat maar weten in de Q-app tijdens deze van The Swedish House Mafia. Don't you worry, child.

0: Don't You Worry Child. Want er is een nieuwe muziek van een heel getalenteerde kerel. Alex Warden heeft vannacht een volledig album aan de wereld cadeau gedaan. Onder andere deze staat erop. I'll never be the same. So tell me how the same stars. Same stars. Over my head. En ook deze. Cry Wolf. Ook een samenwerking met Marshmallow. Mijn persoonlijke favoriete, Hallo. Maar bij Q-Music vonden we één schijf er echt bovenuit horen. En dat is deze.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: 7. Een podcast met Maarten en Dorothee. Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Q's are better. With you.
1: It's playtime.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: is misschien wel jouw zomerlief, hè? De nummer 1 in de Q-top 40. Toch ook al heel de zomervakantie lang, amai. Shakira en Burna Boy met Die Die. Maar buiten dat, wat ga jij missen vanaf volgende week als de zomervakantie erop zit? Met andere woorden, wat is jouw zomerlief? Jamie uit Ernat stuurt, ik ga de zotte golden hours missen. De ideale momenten om foto's te maken. Ja, dat is echt wel zo. Het is nu ook weer het geval hier in Oostende. Een prachtig zicht hier aan het zeetje met de zon die ondergaat. Tessa uit Diest zegt, de geur van aftersun op je huid als je zo net een goede douche hebt genomen en dan je volledig insmeren met aftersun om je huid te verzorgen. Zalig. Ja, Tessa, ik moet zeggen, ik kan aftersun niet meer loskrijgen van dit programma, omdat dit programma ook aftersun heet natuurlijk, maar ik snap je volledig. Ook een berichtje binnengekregen van Gregory.
1: Yo, Liam. Yo. Ik ga voornamelijk de 62 dagen vakantie missen, waarin ik geen enkele keer gehoord heb op welke pagina, meneer. Ik heb mijn boek niet bij, meneer. Mag ik naar het toilet, meneer? Ja, ciao, ciao.
0: Yo, en speciaal voor Gregory. Op welke pagina was dat nu ook alweer? Nee, het is een mopje. Dit zijn Calvin Harris en Ellie Goulding bij Q Music met Out.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Miley Cyrus in de Avond van Funky Music met End of the World. Daarin is het ruim 7:30 op de klok. Een hele goede avond. Je luistert naar de After Sun. Onderweg is het vrij rustig op deze vrijdagavond. Er staat maar één file. Die staat richting Gent op de E40. Reken daar een 30 minuten extra tussen Ternat en Aalst. Opletten daar, want het komt door een defect voertuig. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten mee. En hoor je ook Edge of Desire op de radio.

0: Imagine Dragons. En Natural.
1: Op de rand van de krant.
0: Als jij de trotse eigenaar bent van een vrolijke viervoeter, en dan bedoel ik dus een hondje, dan moet je zo meteen wel even je oren spitsen, want er staat vandaag iets heel interessants op de rand van de krant.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

0: Ida van Coldplay.
1: Op de rand van de krant.
0: Heb je soms ook het gevoel dat je hond geen seconde moet hebben als je een slechte dag hebt, maar wel meteen op je schoot kruipt als je vrolijk bent? Wel, het is officieel, het zit niet tussen je oren. Want onderzoekers van de Universiteit van Wenen hebben met allerlei hersenscans ontdekt dat honden echt het verschil zien tussen menselijke emoties. Ze lieten 12 border collies foto's zien van verschillende gezichten met dus verschillende emoties. En wat blijkt? De hondenhersenen onderscheiden alle menselijke emoties. Dus allemaal, ze herkennen de emoties, ze voelen de emoties zelf ook. Dus onze viervoeters, ja, die lezen de emoties als een open boek. Dus sta je dadelijk weer mee te zingen met het, de nummer 1 in de Q-top 40, Shakira en Dai Dai. Check dan ook even je hond, want die geniet overduidelijk mee van jouw geluksmomentje.

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo en daarvoor Teddy Swims en Guilty. Ik heb trouwens vandaag iets ontdekt over Teddy Swims. Teddy Swims, je moet weten, is een streuze man. Zo. Staat vol met tattoos, heel sympathieke kerel wel. En hij heeft dus blijkbaar op zijn hoofd ook een tattoo. En dan bedoel ik, hij is kaal en bovenop zijn hoofd heeft hij een tattoo gezet. Dat was mij nog nooit opgevallen. Maar kijk, heb ik nu alweer bijgeleerd. Mabel die heeft ooit eens gezegd in een interview dat ze absoluut geen tattoos wil. Dus ze zegt, mij niet bellen.

0: Goedenavond, 1 over 9. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond vanmiddag klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
2: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
1: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg 7e geworden. De Red Lions versloegen India na shootouts. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het 4e kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En in ons voetbal neemt Racing Genk het op dit moment op tegen SK Beveren. Na een kwartier in de eerste helft staat het 1-0 voor Genk. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en rond 23 graden.
0: En onderweg staat er momenteel geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Aftersun, Liam van Haverbeke,
0: Dorian Loduco en César de Ru.

0: Miles Away van Offenbach. Ik heb een klacht binnengekregen in de Q-app van Jan.
1: Je mopjes zijn goed, maar ze zijn aan het zakken. Hè. Ze beginnen op een beetje op niveau de Stadsbaden te zakken. Maar waren heel goede muziek, hè.
0: Ah ja, toch, dankjewel Jan. Maar inderdaad, ik had een beetje flauw mopje gemaakt over ja, Don't Call Me Up, een liedje dat ik daarnet heb gedraaid. En dan had je gezegd, ja, mij niet bellen, zegt ze, want Don't Call Me Up. Was een beetje flauw, geef ik toe. Maar ik ga het goed maken, Jan. Ik ga een nieuw mopje vertellen. En het gaat over het strand van Oostende. Want er waren eens hier op het strand van Oostende twee zandkorreltjes aan het wandelen. En zegt die ene zandkorrel tegen die andere: we zijn omsingeld.

0: een beetje niveau in deze show, want anders gaat het wel ziende ogen naar beneden. Want zometeen mag jij een nummer kiezen op de radio voor de laatste keer. De Late Night Track. Dat is zo'n nummer waarbij je spontaan je raampje wil opendraaien als je op de autostrade rijdt. Omdat het zo'n goede muziek is, dat je dan ook de volumeknop een stevige sleur naar rechts geeft. Welk nummer wil jij zometeen horen? Met welk nummer wil jij het weekend induiken? Het laatste weekend van de zomervakantie. Laat maar weten via een berichtje in de Q-app.
1: It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

Dua Lipa met Be The One. Repeat of niet? Dat zou ik trouwens altijd repeaten, hè, Dua. Och, wat een vrouw. Maar nu geen Dua Lipa op je radio. Wel een nieuw nummer in Repeat of niet? Allee, het is te zeggen, een nieuw nummer. Het zit er al even in. Het blijft scoren. En mij doet het een klein beetje denken aan de kerstsfeer. Wat dan wel raar is, zo eind augustus. Nu goed, het past vandaag wel een klein beetje in het weer. Het is ook zo wat grauwig. Maar het is een nieuwe van Jamie Miller, een jonge artiest uit Wales. En hij heeft een nummer geschreven, Baby Doll. En jij mag er je mening over geven in de Q-app. Is het een repeat of niet? Wil je het vaker horen of niet bij Q? Laat maar weten.

0: moet eerlijk zijn, ik had in het begin niet zo'n hoge verwachtingen van deze Jamie Miller, maar het, ja, het groeit over mij. Allee, dat zeg je niet in het Nederlands, hè. Grows on me in het Engels. Enfin.
1: Repeat of niet?
0: Het is jouw mening natuurlijk die ertoe doet in Repeat of niet. Lorenz uit Halle is overtuigd. Hij zegt een dikke, vette super repeat. Wat een supergoed ritme in dit nummer. Jan uit Wingenen stuurt ook een repeat. Klinkt wel leuk. Jarne uit Sint-Lievenshoutem zegt een hele dikke, dikke, dikke repeat. Ook Lucas uit Leuven zegt een repeat. Geeft mij een beetje Mika-vibes. Ik weet zelf ook niet waarom. Rosie uit Leuven stuurt dikke repeat. Is zo leuk. Wat een heerlijke vibe. Helemaal mijn stijl. Lieslotte uit Maldegem zegt nee, sorry, niet. Het is niet slecht, maar niet zo mooi om zoveel te horen op de radio. Dat mag zeker en vast ook, Lieselot, maar voor vandaag heeft het geen invloed. We bergen hem op en je krijgt hem maandag opnieuw te horen bij Matthias van de Bulke, iets na 10 uur.

half tien. Goedenavond, je luistert naar After Sun op Q-Music. En goed nieuws als je momenteel aan het luisteren bent vanuit de auto, want er staat geen enkele file van langer dan 5 minuten.

0: Post Malone en Morgan Wallen, I had some help. Ik heb nu eigenlijk hulp nodig met dit.
1: The Late Night Track.
0: Want jij mag het nummer kiezen waarmee je deze vrijdag 28 augustus wil afsluiten. En eigenlijk ja, ook een klein beetje dit programma wil afsluiten. Hè. Dus het is wel een hele eer. Welk nummer wil je horen? Laat maar weten in de Q-app. Het moet wel een beetje passen in de avondsfeer, want Brian stuurde dit al door. Kijk Brian, ik begrijp het en je hebt ongetwijfeld heel wilde weekendplannen. Maar het moet zo wel net iets ja, rustiger misschien.
2: It's playtime.
3: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be

0: Een straf die menig getrouwde vrouw wel eens durft geven aan haar echtgenoten. Een silent treatment van Freya Sky is dan natuurlijk wel geen straf, hè?
1: De Late Night Track.
0: De laatste keer de Late Night Track kiezen. Die eer is voor Chris uit Pajottengem. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond, Jan. Dankjewel voor de eer.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Je had een heel goed nummer doorgestuurd. Vertel met welk nummer wil jij deze dag en bij uitbreiding een beetje de zomervakantie ook afsluiten?
2: Het Summer Jam van Underdog Project, versie 2003.
0: Oeh, ja. En waarom?
2: Dat is een dansvloerfiller. Dat is een prachtige afsluiter. Dat is gewoon een puur zomerliedje. De clip is ook puur zomer dat dat uitstraalt. Dat is een 125 bpm. Dus dat is dansbaar.
0: Absoluut. En
2: iedereen kent dat nummer. Iedereen kent dat nummer. Gewoon, je moet dat een keer bezien op een feestje. Als het even stil is, een DJ zet dat op. Iedereen springt een dansvloer op. En de ene na de andere begint erop te dansen.
0: Absoluut.
2: Gewoon een klassieker. Dat is een klassieker.
0: En zijn je zelf ook DJ, Chris?
2: Ja, thuis doe ik soms een beetje zo DJ's.
0: Ja, ja. Super fijn. Maar kijk, dan stel ik voor dat we gewoon gaan doen wat jij net hebt verteld. We gaan recht springen van onze stoel en we gaan er een feestje van maken. Wat denkt u?
2: Ja, zeker.
0: Perfect. Chris, nog een hele fijne avond en merci voor dit nummer, man.
2: Ja, dank u.

0: Worden de mensen toch ook moe van, hè, van zo'n feestje? Het was de laatste late night track van deze zomer, aangevraagd door Chris uit Pajottengem. En het was natuurlijk ook een van de nummers in Robbe's Big Five afgelopen zomer. De langst genoteerde zelf in die lijst. Kijk eens.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De vorige repeat of niet, Shayna Spyro en haar Great Expectations.

0: Dean Lewis.
1: Boy, dude, it's true.
0: I hate that it's true.
1: Still in love with you.
0: Een heel fijne weekendplan ondertussen in de Kia. Voor Kurt bijvoorbeeld, hij zegt ja, we zetten het weekend in Le Barcarès in Zuid-Frankrijk. Ik hoop dat ik het juist heb uitgesproken, maar heel veel plezier, Kurt. En Brian, die daarnet deze wou horen. Oei, het liedje is weg. Die deze wou horen, bedoel ik. Die stuurde dat hij ondertussen vertrokken is naar de verjaardag van zijn beste vriend. Ah, kijk, ik dacht wel dat er wilde plannen zaten aan te komen voor Brian. Dan is deze misschien ook perfect om in de mood te komen. Van Marshmello en Kelsea Ballerini is dit Another Drink.

Shut Up and Dance. Dat mag je zo meteen doen na 10 uur met Voltage. Eerst ga ik toch nog iets zeggen. Want het was de laatste aftersun van deze zomer. En wat voor een heerlijke zomervakantie is het geweest. Ik ben heel blij dat ik samen met jou de avond van Q-Music mocht onveilig maken tussen 7 en 10 uur. Wij staan hier nog 2 dagen in Oostende. Kom dus zeker nog eens langs in het Q-Beach House als je in de buurt bent. En jij en ik horen elkaar opnieuw vanaf maandag. Iets later wel, tussen 10 en 12 uur 's avonds. Elke dag bij Q-Music. Een heel fijn weekend.

0: Goedenavond, 10 uur. Nieuws hoor je van Emiel.
1: Een goeie avond.
2: De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij De Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denkbaar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal neemt Racing Genk het op tegen SK Beveren. Ongeveer een kwartier in de tweede helft staat het daar 3-0 voor Genk. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen vooral na de middag regen bij zo'n 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen en 23 graden.
0: Q Music. Q Summer Mix.

0: richtige Niete. EasyToys.be.
1: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De helft van de Vlamingen komt niet of amper rond met zijn loon. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro. Dat blijkt uit de grote geldenquête bij de Stem van Vlaanderen. Een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja, die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: Opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn rekening staan. De grote bosbrand in Fontainebleau in de buurt van Parijs in Frankrijk is geblust. Dat hebben de brandweer en de autoriteiten daar gezegd. De brand brak begin juli uit. Meer dan 2000 hectare natuur werd verwoest. Het bos in Fontainebleau staat ook op de UNESCO-lijst voor beschermde natuurgebieden. Elk jaar trekt het zo'n 15 miljoen bezoekers. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
1: Q. Music. Q Summer Mix.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het is opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Zeker tijdens de start van het nieuwe schooljaar. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
2: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug. En we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
1: De werken duren nog tot half oktober. En in ons voetbal heeft Racing Genk makkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en breidde in de tweede helft de voorsprong nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Het heeft nu 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.